0: Goeienacht. De gemeente Den Bosch neemt voorlopig nog geen besluit over de komst van asielzoekers in een oud politiekantoor. Daar is dit weekend een explosief afgegaan. Misschien gebeurde dat zelfs zaterdag al. Er waren eerder ook al protesten tegen de komst van asielzoekers op het bedrijventerrein. Er zouden alleen minderjarige asielzoekers komen. De Duitse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Frankfurt. Het gaat om mensen die op de vlucht zaten die landden in Eindhoven. Ze zijn met Duitse ambulances opgehaald. In Frankfurt worden ze getest op het hantavirus. Daarna gaan ze met een speciaal transport naar de deelstaat waar ze wonen om in quarantaine te gaan. De defensieminister van Letland is opgestapt nadat een drone was ingeslagen op een olieopslag. De drone kwam uit Oekraïne en werd niet neergehaald door de luchtafweer. De premier had daarom eerder al om zijn vertrek gevraagd. Het Letse volk zou het vertrouwen in de minister kwijt zijn. De droneaanval was niet bedoeld voor Letland. En een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.

0: Goedemorgen.
1: NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hantavirus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke.

0: gaat allemaal bijna beginnen. Zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Harry Styles. American Girls, hele goede morgen. Ja, we hadden Harry Styles gevraagd om even Mattie en Marieke de pre-party te openen. Dus bij deze 5:10 op deze maandagochtend. Wees van harte welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. Je hoort mij elke ochtend vanaf een uurtje of 5. Dan beginnen we langzaam maar zeker. Even een slokje koffie. Wacht even. Lekker, de eerste slok koffie van de dag. Ik moet zeggen, het gaat goed met me. Ik had verwacht dat ik hier minder energiek zou zitten. Misschien komt de dip nog. Maar in het kader van Moederdag waren we gisteren met het hele familietje even lekker uit eten in Rotterdam. Dus ik lag pas rond een uurtje of 11 in bed. Toen zat er nog een mug op mijn kamer. Nou, daar kon ik ook niet door slapen. Het was allemaal niet heel fijn. Uiteindelijk ging dan ineens om 3:15 die wekker weer. Denk je, waar god, waar ben ik, hoe heet ik, hoe laat is het? Maar we zijn er gewoon. Ik moet zeggen, ik werd ook heel blij van Moederdag. Ik werd heel blij van de hele dag mensen zien die een bosje bloemen of een roos of iets van chocolade vast hebben. Waarvan je gewoon weet, oh ja, jij gaat nu even naar je moeder. En je gaat haar een fijne Moederdag wensen. Ik werd daar heel vrolijk van. Oké, ja, natuurlijk, de helft van die bos bloemen is gekocht bij het tankstation. En de andere helft gewoon bij de Appie to go op meerdere stations in Nederland. Maar het is toch leuk om dan gewoon te zien dat iedereen dan toch een beetje heel even aan zijn moeder denkt. En daar naartoe gaat en onderweg is. En ja, die liefde voor zijn of haar moeder toont. Ik werd daar gewoon heel blij van dat aanzicht. Eens even kijken, hoe is het hier? Niels, een hele goede morgen in de app van Q-Music. Ja, ja.
1: Nou, het is 3:55 in de nacht.
0: Zo, je was er vroeg bij.
1: Was om 2:30 al begonnen.
0: Goh.
1: Ik rij nu richting Den Helder, dan naar Groningen en dan door naar Dalen.
0: Wat een handige route.
1: Dan weer terug naar Rijnsburg.
0: Mijn man.
1: Maar, vriend?
0: Ja.
1: Wat is er gisteren gebeurd met jouw clubje VV Voorwaarts 3? Oh, jongen.
0: Oh, nee.
1: Ik ga er verder niks over zeggen.
0: Nee.
1: Maar dat kan toch beter?
0: Oh ja.
2: Einde
1: trein. Ik wens je een fijne uitzending. Later.
0: Hoi, dankjewel Niels. Ja, je zou in principe alle uitslagen van VV Voorwaarts zondag 3, dat is mijn eigen clubje waar ik voor speel in Utrecht, online kunnen checken. Ik weet dat Niels dat af en toe doet. Dankjewel dat je me zo voor de bus gooit. Misschien dat ik na 5:00 even ga verklaren wat er gisteren op de sportvelden in Utrecht is gebeurd. En dit is Justin Timberlake.

0: Een hele goedemorgen. Tijd voor het Q-Music nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met hondenpassagiers heeft iemand mild positief getest op het hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online? De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q-Music.
3: Q-Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
4: Zeg, wat is het uitgestorven in die app van Q, zeg. Hallo? Hallo, hallo. Het is toch wel gewoon maandagochtend? Ben ik een dag te vroeg?

0: Mikey. Nee, het is niet uitgestorven, hè. Wij zeggen gewoon stille genieters vandaag. Ik ben gewoon al vanaf 3:15 onderweg. Ik ben bijna op de Maasvlakte. Er is een spoedplusje tussendoor gekomen. Er is een hoop geregeld.
1: Oei.
0: En nou zouden we er bijna... Groetjes, kerel, en een hele fijne uitzending.
1: Dankjewel, Tim, jongen, en succes met je spoedklusje. Ik zeg ook goedemorgen tegen René.
0: Morgen.
1: Kijk, René is nu al toeter. Lekker man, zeg.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goedemorgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Elke ochtend rond 5:00, dan trappen we hem hier af. Dan beginnen we gewoon en jij bent welkom, net zoals Quinty.
3: Goedemorgen, Lucky. Ja, zeker ben ik erbij. Het is helaas weer maandag. Maar goed, we gaan er maar weer voor, want anders komen we niet verder, hè?
1: Heel goed.
3: Nou, fijne uitzending.
1: Nou, het is helaas weer een maandag, maar misschien wel de maandag van een kort werkweekje. Want het einde van de week, dan is het hemelvaart. Dan gaan we allemaal naar boven. Jesse, goedemorgen.
4: Ja! Goedemorgen, Lucky!
1: Kijk, die heeft tenminste zin in de maandag. Jesse, goed dat je erbij bent, jongen. En oi, ik liet net al een appje horen van Niels. En Niels die gooide mij eigenlijk een beetje voor de bus. Die zei, lieve Luc, lieve vriend, wat heb je nou gedaan afgelopen zondag, gisteren dus eigenlijk, met jouw clubpie VV Voorwaarts? Ja, kan het begrijpen, Niels. Je kan altijd de uitslag checken van de wedstrijden die ik voetbal. Dat kan via meerdere websites. Mijn clubje is VV Voorwaarts, zondag 3. We spelen 5e klasse. Nou ja, veel lager kun je in Nederland eigenlijk niet gaan. Er hangt nog wel een klasse onder, maar die zijn eigenlijk qua niveau hetzelfde. En gisteren hebben wij gespeeld tegen de nummer 2. Of de nummer 3 uit onze competitie. Ik weet even niet waar ze nu staan. Ik weet wel dat gisteren de tegenstander van ons gewonnen heeft. Ik weet dat wij 1 keer gescoord hebben. En dat zij... 8 keer gescoord hebben. Het was vreselijk. Elke bal die zij schoten vloog er gewoon in via de paal, via de lat. Echt snoeihard langs onze keeper, die er ook nog echt wel goed in stond. Maar ik weet bij god niet wat er gebeurde, maar het leek wel alsof zij een stukje magie gebruikten. En wanneer wij schoten of wanneer wij een actie hadden, dan was hun keeper er als de kippen bij, dan had hij hem weer. Of wij schoten op de paal, maar in plaats van dat hij dan in het goal schoot, net als bij hen, vloog hij er bij ons weer uit. Het ging helemaal nergens over. Ik heb 90 minuten gespeeld. Ik was kapot na afloop. Het was warm, het veld was langzaam. Je loopt ook over zo'n kunstgrasmat. Nou, dat wordt er zo van warmig benauwd. Aan het einde van de wedstrijd ben je gewoon zo van stoned. Vanwege al die giftige korrels die je mij het inademt. Het ging helemaal nergens over. En toch, en dat klinkt misschien een beetje raar, heb ik een goed gevoel over de wedstrijd. We hebben 8-1 verloren, ja klopt, maar we waren, ja, dit is moeilijk om te geloven, maar we waren wel echt goed, hoor. We waren wel echt goed. Sterker nog, we waren zelfs zo goed dat ik bijna gescoord heb. Ja, ik heb bijna gescoord. De bal kwam mooi van voren. Hij werd mooi via rechts voorgegeven. Ik stond vrij voor het doel. Ik tik die bal met mijn linkerbeen. Ik strek hem echt in alle extremes. En ik tik die bal met mijn linkerbeen zo tat richting de goal. De keeper staat voor me en met een waanzinnige reflex van die keeper, dat moet gezegd worden, tikt hij die bal nog tegen de lat. Waarna, ja, die bal ook weer terug het veld inkomt en ik niet scoor. En daar was ik ontzettend blij mee. Het was namelijk richting mijn eigen goal. Ja, dat was heel onhandig geweest. Was het 1-9 geweest. Ik heb nog gescoord ook met mijn eigen goal. Nou, hey, zometeen hoor je The Weeknd en nieuwe muziek van Olivia Rodrigo naar de

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.
2: Dit is Olivia Rodrigo en haar nieuwste single Drop Dead op Q Music.

0: muziek van Olivia Rodrigo op Q-Music. Drop Dead is wat je hoorde. Het is vandaag 11 mei 2026. We kijken al langzaam een beetje uit naar juni. De foute maand op Q-Music. Dan hebben we natuurlijk de foute 1500 die we uitzenden. We hebben de foute party, the big one, dit jaar. We hebben het Philips Stadion in Eindhoven uitverkocht. Dat wordt een hartstikke leuk feest. En ieder jaar natuurlijk een fout anthem. Het foute anthem van 2026 heet Schaduw en is gemaakt door K3 en Donny. Dat is wat we tot nu toe weten en dat is super bijzonder, want het is voor het eerst dat K3 samenwerkt met een andere artiest. Dat is in de gehele historie van K3 nog nooit gebeurd. Voor Q-Music is daar een uitzondering voor gemaakt voor het foute anthem. Vorige week konden we dus al een beetje erachter komen wie dit jaar het foute anthem gemaakt hebben. K3 werd bekendgemaakt, Donny werd bekendgemaakt. Er werd op onze Instagram-pagina zelfs een heel kort fragment gedeeld. In de Dit is hoe die tot nu toe klinkt. Meer weten we nog niet, maar vandaag zijn K3 en Donny te gast bij Mattie en Marieke om het foute anthem officieel te releasen, officieel uit te brengen. En dan gaan we hem dus ook voor het eerst horen. Dus ik zou zeggen, zorg dat je sowieso vanaf 8 uur je radio aan hebt staan. Of, en dat is eigenlijk nog veel leuker, kijk lekker naar RTL 7. Ja, dan kun je gewoon Donny in de studio zien staan. K3 in de studio zien staan, Mattie en Marieke erbij. En dan gaan we voor het allereerst luisteren naar Schaduw. Het foute anthem van 2026. Met K3 dus. En ook met Donny, die al eerder een enorme hit had met Marco Schuitmaker.
1: Het is

Coldplay en Viva La Vida op Q Music. Een hele goede morgen. Het is Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert. Luc van de redactie hier. Ik was afgelopen zaterdag in mijn uppie in de Ziggo Dome met heel veel andere mensen om me heen, maar ik was helemaal alleen. Omdat ik naar het concert ging van deze vrouw, Olivia Dean. Ze is 27 jaar oud, ze komt uit Groot-Brittannië en dit jaar verovert ze echt de hele wereld. Je hoort haar ook regelmatig voorbij komen op Q Music. Dus ik dacht, ik moet daar gewoon bij zijn. Wat een chille, fijne muziek maakt deze vrouw. Ik was naar haar concert en ja, magisch. Gewoon magisch. Ze betoverde de hele zaal met haar stem. Er zat geen valse noot tussen, geen enkele misstap. Het was echt fantastisch mooi. Ieder nummer was raak. Het paste ook helemaal lekker bij het weekend. We hadden al een heerlijke warme zaterdag gehad. Ik had een beetje op het terras gezeten overdag. En dan s'avonds die Ziggo Dome in, waar het zomerse zwoele feestje gewoon doorgaat. En ik stond een beetje links achterin, links het midden achterin in de zaal. Ik hoefde niet per se helemaal vooraan te staan. Ik dacht, ik ga gewoon een beetje daar verstopt in een hoekje staan genieten. En ik kon haar goed zien. Ik kon haar goed zien van het afstandje. Maar op een gegeven moment was er wat commotie vlak voor mij. Er gebeurde een hele hoop. Er kwamen allemaal beveiligers de zaal in. En die gingen met zaklampen lopen schijnen. En die zorgden er eigenlijk voor dat het publiek in tweeën werd gedeeld. Dus, nou, ik stond in de zaal. Voor mij stond dan 1,5 meter, 2 meter niemand. En daar ging pas weer het publiek verder. Als een soort van Mozes die de zee spleet. Dat gebeurde ook in de zaal. En ik denk, wat gaat hier gebeuren? Wat zijn we aan het doen met z'n allen? En twee nummers later, Olivia Dean gaat van het podium af, verdwijnt ergens backstage en komt midden in de zaal terug, vlak voor mij langsgelopen om verder op te treden midden in de zaal op een podiumpje. Ze kwam gewoon voor mijn neus voorbij. Ik stond ineens, ja, gewoon bijna oog in oog met Olivia Dean. Ik dacht, veeg mij maar op. Ik weet niet meer wat ik moet doen, maar veeg mij maar gewoon op. Het was echt een fantastisch concert. En je gaat daar zometeen horen. Man or Need, Olivia Dean, na Sarah Larsson, Midnight Sun, Q Music.

0: stond in de Ziggo Dome afgelopen zaterdagavond. Ik was erbij. Het was echt een fantastisch concert. Olivia Dean, Man I Need, is wat je hoorde. Dat komt van het album The Art of Loving, haar nieuwste album van vorig jaar. En ook dat album kan ik je zeker voor de mooie lente- en zomerdagen die eraan komen aanraden. The Art of Loving. Als je die aanzet en je gaat lekker op het balkon zitten of in de tuin en je neemt een sangria of een aperol of gewoon een kopje thee, kan natuurlijk ook, dan ben je een soort van op vakantie. Heerlijk. Afgelopen weekend op zaterdag trouwens was er ook iemand jarig. Annemarie, die was jarig. En vorige week vertelde zij al dat ze niet van plan was om het echt te gaan vieren. Maar in het gesprek tussen Annemarie, Mattie en Marieke bleek toch ook iets anders, merkte Mattie op.
1: Ja. Ik vind het meest leuk aan dit verhaal dat het begon met ik wil het eigenlijk niet vieren.
0: Ja. Het eindigde heel ergens anders. Dat verhaal dat ik je zo meteen nog wel even horen. En horen we later vandaag, deze ochtend, hoe de verjaardag van Annemarie was.

0: Dark Before the Dawn, Sam je op Q-Music. Een hele goede morgen. Ik hoop dat je een beetje een lekker weekend hebt gehad. En dat je ook een beetje rustig en relaxed dat weekend hebt kunnen inglijden. Gewoon dat je dacht, weet je wat, dat wordt een mooi weekend. We gaan er wat prachtigs van maken. En ik hoop dat het ook gelukt is. Wie voor het weekend al redelijk wat stress had, dat was Annemarie. Onze eigen Annemarie. Want zij was afgelopen zaterdag jarig. Hoe oud is Annemarie ook alweer geworden? Hoe oud is Annemarie ook alweer geworden?
1: 41.
2: Ja. Nou, 41. Wat een prachtige leeftijd. Ja. Annemarie wordt 41.
1: Jij weet dat.
2: Hoe is het met de voorbereidingen van het feest?
1: Nou, ik wilde het eigenlijk niet vieren. Maar ik heb het al een aantal jaar niet gevierd. En toen zei Laura, ach, nodig een paar mensen uit. Wat familie, dat is toch gezellig. Toen dacht ik, ja, is eigenlijk ook wel leuk. Toen dacht ik, nou, dan vraag ik ook die vriendinnen nog even of ze langskomen met hun kinderen. Want ik wil heel duidelijk een middagverjaardag. Dat vind ik namelijk heerlijk. Gewoon een borrel, taart.
2: Daydrinking.
1: Bitterbal en dan is het klaar.
3: Ook op zaterdag ben je ook nog jarig. Dat is ideaal.
1: Precies. En daar kwamen wat meer mensen toch bij. Dachten, ja, het is ook wel leuk als die komt. En dan met name ook met kinderen. Want ja, ik zeg al niet 's middags, laat je kinderen maar thuis. En toen werden het er heel veel. Toen dacht ik, ja, maar ik wil ook al mijn collega's. Vind ik ook wel eens leuk, weet je. Ik zou het leuk vinden als jullie op mijn verjaardag komen. Toen ben ik naar het café bij mij om de hoek gegaan om te vragen, ja, kan ik het anders bij jullie doen in de ruimte? Want en dan 's avonds, want dan wel alleen met volwassenen, maar die hadden geen plek meer. Nou, toen dacht ik, het is me ook te veel gedoe. Ik doe het wel thuis met ouders, vooral met kinderen. Maar uiteindelijk komt er dus nog 40 man. Dus volgend jaar, jongens, is het wel iedereen erbij. Dat jullie
3: het
1: ook even
3: past
1: weten.
3: Helemaal niet, Annemarie.
1: Natuurlijk past dat niet. Maar ja, iedereen zit met kinderen en moet. Nou goed, en familie is al groot. Oké, nou, dat is dus toch uiteindelijk ben ik nu al een week bezig met de boodschappenlijst. Ik heb gisteravond een taart besteld bij Hema met mijn eigen foto erop. Een slagroomtaart. Vond Laura dan weer heel raar dat je voor jezelf een taart bestelt met je foto. Maar ik dacht, dat is toch leuk? Ik ben jarig. Dus ik heb een foto met mijn eigen kop op een hele grote slagroomtaart.
3: Oh ja, dus dan je hoofd van vroeger, een kinderfoto, of wel hoe je
1: nu
3: uitziet?
1: Van nu dat ik in de tuin zit met een biertje.
2: Het ziet er wel even een mooie foto uit.
1: Ja.
2: Ik vind het meest leuk aan dit verhaal dat het begon met, ik wil het eigenlijk niet vieren.
1: Nee,
2: dat we nu al bij een café zijn geweest. Er worden taarten besteld met je eigen foto. Er komt 40 man.
1: En dus ik heb nog een beetje zweet in mijn oksels. Maar goed, ik hou het verder simpel. Taarten aan bitterballen. Om 6 uur is het

Op Q-Music, hier en hier moet jij zometeen zijn. Want om 6:30 heb jij weer de kans om te komen collecteren voor je eigen goede doel. Wat heb je nodig? Kijk eens om je heen. Bedenk eens even wat jij kan gebruiken in je leven. Misschien ben je gisteren helemaal vergeten om een moederdagcadeau te kopen. Wil je dat nog goed maken? Of zat je net iets te lang in de kantine van de sportclub en moet je dat even herstellen? Of komen er nog hele mooie en leuke dingen aan? Een mooie vakantie, een mooie reis. Misschien begin je wel aan een nieuwe hobby, zoals bijvoorbeeld vogelspotten. En wil je daarvoor een mooie verrekijker aanschaffen? Nou, maakt niet uit waarvoor je komt, als het maar gewoon voor jezelf is, je eigen goede doel. En het zou wel lekker zijn als je een beetje een goede pitch voorbereidt. Want als je een goede pitch hebt, dan zijn vaak Mattie, Marieke en Annemarie eerder geneigd een mooie bijdrage te leveren dan wanneer je gewoon wat aankomt rommelen. Dus ik zou zeggen, wat wil je hebben? Stuur door via de app van Q-Music. Bereid een goede pitch voor en kom zo meteen collecteren. Slinger ook alvast even RTL 7 aan. Dan kun je de ochtendshow gewoon bekijken. En dat is lekker, want later deze ochtend te gast K3 en Donnie met de release van hun foute anthem Schaduw. En over nieuwe muziek gesproken, dit is Madonna samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Goedemorgen, het is 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen in Apeldoorn bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ook zijn er volgens Omroep Gelderland weer mensen aangehouden gisteravond. Hoeveel is niet bekend. De ME greep in omdat demonstranten niet wilden vertrekken. Vrijdag en zaterdag waren er ook al protesten in Apeldoorn. Toen werden agenten bekogeld met vuurwerk. De gemeente wil nu met de demonstranten in gesprek om te kijken hoe er op een veilige manier geprotesteerd kan worden. Gisteravond rond 8:30 is er een toestel met passagiers van het Hondius cruiseschip geland op het vliegveld van Eindhoven. In totaal zaten er 26 mensen aan boord, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten nu thuis in quarantaine om te voorkomen dat ze het hantavirus overdragen. De GGD legt uit bij RTL Nieuws.
2: Ze zullen afstand moeten houden en we leggen uit wat ze moeten doen als ze klachten ontwikkelen in die periode. En ze moeten voor ons elke dag 2 keer hun temperatuur meten. En we hebben elke dag als GGD ook contact dus met deze mensen om te horen hoe het met ze gaat.
1: Een tweede Nederlands toestel om de bemanning van het cruiseschip thuis te krijgen wordt later vandaag naar het Spaanse eiland Tenerife gestuurd. Het schip ligt daar nu voor anker. En een einde aan de Iran-oorlog lijkt weer verder weg. De Amerikaanse president Trump ziet namelijk niets in Iraans laatste voorstel voor vrede. Hij noemt het voorstel op zijn eigen social media platform totaal onacceptabel. Verder geeft hij geen details. Volgens Amerikaanse media loopt het steeds stuk op het afbouwen van het Iraans kernprogramma. En NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Het gaat om de zogenoemde vooruitpas. Er zijn 1000 van die passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het gratis treinabonnement in heel het land ingevoerd. NS zegt dat de trein voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Het weer dan. Dan krijg je na een frisse, wisselvallige dag. In het hele land kunnen buien vallen. Het wordt max 13 graden en kan door een stevige wind ook nog wat kouder aanvoelen.
3: Op de weg is het rustig. Eigenlijk alleen op de A7 een korte vertraging richting Den Oever tussen Zurich en Kornwerder Zand. Maar je bent er met 5 minuten ook weer doorheen.

0: praten van mij. Je luistert naar show 1634, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ik was afgelopen vrijdag op een foodtruck festival in Rotterdam.
1: Oh, wat lekker. Dat
0: was eigenlijk heel erg leuk. Ik wilde niet, moet ik eerlijk zeggen.
1: Waarom niet?
0: Nou ja, ik had gewoon niet zo'n zin. Ik lag lekker op de bank. Toen zei Kiki, kom, er is een foodtruck festival in de stad. Toen dacht ik, ligt iemand anders op met je hamburger van 13 euro?
1: Oh ja.
0: Weet je wel, een beetje armen over elkaar, een beetje, beetje zure mattie.
1: Ja, precies, een beetje de oude man spelen.
0: En toen dacht ik, ach, weet je wel, ik richt mezelf op. Ik ga toch naar het foodtruck festival. Bloedgezellig.
1: Ja.
0: Echt heel erg leuk.
1: Het is er altijd leuk.
0: Het is er echt altijd leuk.
1: En wat heb je gegeten?
0: Nou, Kiki zei, als jij meegaat, dan trakteer ik. Dus ik heb er flink van genoten. Ik heb hamburgertjes op. Ik heb,
1: van 13 euro.
0: Ja, van 13 euro inderdaad, ja. Nou, ik had binnen een uur zat ik op 1100 calorieën volgens mij.
1: Nou, weet je wat ik altijd lekker vind bij foodtruckfestivaletjes? Dus dat je inderdaad overal wat kleine dingen haalt. En op een gegeven moment gaat het een beetje buzzen. En dan hoor je, ja, je moet die... weet ik van die poffertjes met chili en ricotta moet je hebben bij dat ene stalletje daar.
0: Oh, ja.
1: Ik noem maar eventjes wat, hè.
3: Ja.
1: En dan loop je erheen en dan heb je ook nog wel eens dat bepaalde gerechtje al is uitverkocht. Dan blijkt dat zo'n populair foodtruckje is geweest, dat het gewoon al op is.
0: Het merkwaardige wil, we hebben het langst staan te twijfelen voor een steentje. En daarin stond op de man die door zijn ogen ademt. Er stond namelijk ook een klein stukje theater bij. En je kon daar naar binnen voor de prijs van 3 euro. En dan kreeg je te zien hoe een man door zijn ogen zou ademen.
1: Klinkt vies.
0: Ja, het klinkt smerig. En de man die naar buiten kwam, die stond ook in een hele grote rode satijnen badjas voor zijn steentje. En die zei, ja, als je mij 3 euro... betaald, dan kan je naar binnen komen en kijken hoe ik door mijn ogen adem. En iedereen die daar naar buiten kwam, die die voorstelling had gezien, die zei, ja, je moet echt naar binnen.
1: Oh. Hm?
0: We zijn niet geweest.
1: Oh, ja, jee, maar ja.
0: Ja.
1: Maar waarom niet? Of vond je de marketinghype te groot?
0: Nee, ik vond het is een heel klein smoetsig teentje met zo'n man in zo'n satijnen badjas. Ik had er even geen zin in. Ik wilde in eerste instantie helemaal niet naar het voertuigfestival. Toen dacht ik, ja, dan zit ik straks bij een man in een rode badjas die door zijn ogen ademt.
1: Ja, dit was wel heel ver weg van dat je zelf op de bank lag.
0: Exact. Dus ik ben uiteindelijk niet gegaan.
1: Ja.
0: Ik wilde wel. Maar ja, ik heb haar meegesleurd naar huis. En ik vraag me dus wel af... Nou, misschien is deze man een rondreizend circus.
1: Ja, dat
0: zijn,
1: zal.
0: Zijn er mensen die daar binnen zijn geweest... en die mij kunnen vertellen wat daar dan zich afspeelt?
1: Maar jullie hebben niet gevraagd aan mensen die eruit kwamen... van wat doet hij dan?
0: Jawel, maar ik had het idee... als ik vroeg naar een recensie wat gebeurt er binnen... toen zei iedereen eigenlijk wat anders. Dus ik had het idee dat de man het op een akkoordje had gegooid... met zijn bezoekers.
1: Oh, zo dus van niet zeggen, soort... buiten niet zeggen wat hier binnen gebeurt.
0: Juist, er was een soort, zeg maar, in een hele korte tijd... een soort van complot hadden ze gesmeed.
1: Oh.
0: En iedereen kwam in een ander verhaal naar buiten.
1: Maar 3 euro vind ik niet veel.
0: Nee, dat weet ik. En toch heb ik het in mijn zak gehouden.
1: Oh, ja, heel erg jammer. Dat het heel erg leuke radio kunnen zijn.
0: Ja. Dus zometeen 3 euro extra in de collecte.

0: Dirk?
1: Ja?
2: Hey, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen Martin.
2: Het was afgelopen vrijdag dus ongelooflijk skeer, want ik wilde geen 3 euro uitgeven aan de man die door zijn ogen ademt op het Foodtruck Festival in Rotterdam. Was een man met een teentje en die stond daarvoor in een rode satijnen badjas en die zei: voor 3 euro mag je zien hoe ik door mijn ogen adem.
3: Is heel Nederland benieuwd. Ja, wat heeft die man in dat tentje gedaan? Want Matty en Kiki zijn dus niet naar binnen gegaan. Dirk, jij hebt deze man ooit gezien.
2: Had ik die 3 euro moeten uitgeven, Dirk, vind jij?
1: Ja, tuurlijk.
2: Oh, vertel.
1: Ja, dit is echt jammer. Ja, ik ken hem toevallig persoonlijk.
2: Je kent de man persoonlijk?
1: Ja, ik ken hem zeker.
3: Huh? Waar is hij? Ben jij het?
1: Nee, ik ben het niet.
3: Maar hoe ken jij deze man dan persoonlijk?
1: Nou, ik heb zo'n ouderwetse zweefmolen, net zoals op de parade.
3: Ja.
1: En ik sta ook op festivals en je hebt ook een festival Carnivalen in Den Haag. Is een aantal jaar niet meer geweest, komt dit jaar terug. En daar staat hij ook altijd, met dezelfde act.
3: Oh, dus jullie zijn festivalcollega's?
1: Wij zijn collega's een beetje,
2: wat leuk. Hey, nou ja, Dirk, wat gebeurt er in dat tentje dan?
1: Ja, het is een beetje meer een grote show natuurlijk. En uiteindelijk, hij maakt een heel spektakel van. Dan gaat hij onder water met zijn hoofd. En dan, dan zie je dat hij door zijn ogen ademt. Er komen bubbeltjes uit.
2: Oh, oké. Dus hij ligt met zijn kop onder water en dan komen de bubbeltjes uit zijn ogen.
1: Ja, hij gaat helemaal onder water. Vandaar die badjas ook natuurlijk, omdat hij het koud heeft. Alleen maar een klein stringetje aan heeft.
3: Oh,
2: hij heeft een klein stringetje aan.
1: Ja.
2: Oh.
3: En, maar hoe lang blijft hij onder water? Is het een vis?
1: Ja, het is geen vis. Maar ik denk dan wel een minuutje of zo ongeveer. Ja.
2: Hey, maar weet je wat ik zo knap vind, Dirk? De man weet zichzelf wel te verkopen. Want het was echt druk rondom het tentje. Er gaan echt veel mensen naar binnen.
1: Ja, heeft het overal waar hij staat, heeft hij druk inderdaad.
2: Ja, waanzinnig zeg.
3: Maar je ziet, ziet waterbelletjes uit zijn ogen komen.
1: Ja.
3: Nou, hoe kan dat nou?
2: Ja, hij kan toch door zijn ogen. Je ziet toch ook wel eens, was dat Holland's Got Talent of America's Got Talent? Dat er mensen zijn die melk uit hun ogen kunnen laten komen. Dan liggen die leidingen gewoon helemaal open.
3: Huh?
1: Ze hebben controle over die leiding, die traanbuis.
2: Ja, precies, ja. Controle over de traanbuis.
3: Maar melk, namen ze dan een slok melk, kwam het er via hun ogen uit?
2: Ja, of cola, Fanta, wat je wilt.
3: Nee, joh.
2: Uit je ogen.
3: Ja? Gewoon dat ligt dan aan elkaar vast.
2: Ja, dat klopt, ja.
4: Nou, gadver, ik ben blij dat ik het niet heb gezien. Ik vind prima dat ik niet in die tent ben geweest.
3: Ik wil die man zien. Ik ga op zoek waar ik die man kan vinden. Ik ga achter dit circus aan en dan kom ik ook bij jou in je zweefmolen, Dirk.
1: Ja, altijd goed.
2: We zien je snel, jongen.
1: Oké, dank.
2: Hoi.
3: Hey, en je weet niet, misschien zien we hem volgende week, hè? Als we natuurlijk met de bus door heel Nederland gaan. Wie weet komen wij op de plek waar Dirk met zijn zweefmolen staat en deze man in badjas.
2: Aankomende maandag begint Matty versus Marieke. Daar gaan we je later deze ochtend uitgebreid over bijpraten. Eerst krijgen wij bezoek met mensen die naar ons onderweg zijn, namelijk K3 en Donnie.
3: Ja, echt heel leuk. Het Foute Anthem is dus gemaakt door K3 en Donnie. Vind ik een hele eclectische mix. Ik vind die mensen bij elkaar, K3, die ook nog nooit een samenwerking hebben gedaan.
2: Nog nooit.
3: En dan samen met Donnie, ik vind dat nogal niet wat, ook voor die meiden. Zij komen deze ochtend erover vertellen. Nu is het zo, Kiki, jij hebt het kenteken van Donnie in het systeem gezet vanmorgen. En er viel jou wat op.
4: Ja, dat klopt, ja. Er valt wat op als een kenteken.
3: Wat zag jij?
4: Er zit K3 in zijn kenteken.
3: Nou, huh? Ik vind dat zo wonderlijk.
2: In het kenteken zelf?
4: Ja, er staat gewoon letterlijk K3 in zijn kenteken. Ik ga niet zijn hele kenteken opnoemen, maar er zit K3 in.
3: Oh, jij zei dat vanmorgen tegen mij. Grap. Ik dacht, jij maakt een grap. Maar daar zit dus niet verspreid, maar gewoon echt de K en de 3, die zitten bij elkaar in het kenteken.
2: Ja. Nou jongens, het moest zo zijn. Dit kan niet anders dan een wereldhit worden natuurlijk. Het universum vertelt ons hier iets.
3: Het klinkt er zo.
2: Ja, luister weer. Hey, je komt nog tekst op hoor. Ik denk, dit is wel erg karig. Maar het heet dus In de Schaduw.
3: Ja, precies.
2: Straks na 8 uur, dan gaan we het in première laten gaan hier op Q-Music. Hey, dan nog wat anders. Ik zat afgelopen vrijdag na dat bewuste foodtruck festival The Voice te kijken. The Voice of Holland. En,
3: lange avond.
2: Ja, het was een hele lange avond. Ruben Hillen heeft daar gewonnen. En nu is het grappige, Ruben Hillen die komt uit Hengelo. Nou ja, als iets uit Hengelo komt, dan pakken we natuurlijk tegenwoordig in Rotterdam ons vlaggetje erbij. Want daar komt mijn vriendin vandaan. En Ruben, ongelooflijk gefeliciteerd. Hele sympathieke gast. Was het talent van Suzanne en Freek. Die waren de coach van Ruben. En wat zij heel slim gedaan hebben, is dat ze hebben Arno Krabman aan het werk gezet. En Arno Krabman is de producer van Suzanne en Freek. En er is potverdikkie een leuk liedje uitgekomen. En ik denk zomaar eens dat dit ook een hit kan worden.
3: Heerlijk!
2: De winnaar van The Voice, Ruben Hille, 20

0: be with you. Hey, dit is toch superleuk? Ja, ik zeg het al langer. Country is here to stay en wordt alleen maar groter en groter. Ja, en de winnaar van The Voice, Ruben Hille, hoorde je net. Die is ook het countrypad opgegaan.
1: Heel vrolijk.
0: Echt leuk, toch?
1: Ja, mensen horen denk ik eindelijk hier voor het eerst dat Ruben Hille heeft gewonnen. Want het is bij RTL Late Night nog steeds niet bekend. Dat heeft zo lang geduurd, hoorde ik in mijn...
0: Tonight. Het hele probleem van het programma, niemand weet hoe het heet.
1: Ik hing de familie-app op die vrijdagavond. Vooral op de zaterdagochtend. En toen zag ik dat het zo lang heeft geduurd voordat wij Tonight die winnaar bekend werd gemaakt.
0: Ik heb zitten kijken, het is echt... Wat een slijtageslag was dat. Op een gegeven moment gingen de finalisten naar huis. Die zei, ja, ik stuur maar een brief.
1: Ik zie het wel in een pushmelding.
0: Niet te geloven.
1: Maar het duurde langer dan het Songfestival, de uitslag.
0: Nou ja, kijk, The Voice begon dan om 8:00. En volgens mij om 10:50 was die winnaar bekend. Ja, jongens, dat past gewoon niet meer in deze tijden van TikTok en Instagram, waarin iedereen eigenlijk ongeveer een attentiespanne heeft van 10 seconden. Je kan dat niet meer over 3 uur uitsmeren. Dat gaat gewoon niet meer. Het is gewoon veel te lang.
1: Ja.
0: Nou goed, hoe dan ook, Ruben Hille heeft dus gewonnen.
1: Ja, heel leuk. Lekker liedje.
0: Dit is Queen.

0: Dit is Q-Music. Zometeen Mattie en Marieke's collector. Ja, er is nog geen collectant gekozen die bij ons mag komen aanbellen.
1: Nee, alle opties nog open. Maar we hebben wel Frank. Frank heeft zich in de pre-party bij Luc al even gemeld.
2: Hey Luc. Ik wil graag komen collecteren voor een urn.
0: Ja.
1: Een urn.
0: Waarvoor precies is onduidelijk.
1: Ja, maar Frank wil dus komen collecteren voor een urn. Frank wordt het misschien word jij het wel. Je kunt echt nog wel even je voet tussen de deur zetten. Laat maar weten via de Q app.
0: Dit is op dit moment de concurrent. Okay, laat het weten via de Q Music app. Waarvoor wil je komen collecteren? Annemarie, wat horen we in het nieuws?
3: Het gaat over het Songfestival. Is gisteravond begonnen officieel? Ja, misschien heb je het al niet meegekregen. Wij doen natuurlijk niet mee. Er is al een klein relletje. Eén land is op de vingers getikt, want de act is te sexy.
0: Oké, tankvol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf volgende week maandag bij Q-Music.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: De jacht is weer geopend.
10: Stuk, waar ben je dan?
9: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
11: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
12: We kunnen dus de avondklok verlengen.
9: Het jachtseizoen Most Wanted.
13: Wow, daar in die Mercedes!
9: Stream je nu alleen bij Videoland.
8: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.

0: stack silver. Ooh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. A tot

0: scheuren, afplakken, lakken.
1: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Goedemorgen, Q-verkeer. Het is 6:30. Op de A7 richting Zaanstad kom je in 11 kilometer. Dat is tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. Kost je 24 minuten en de rest blijft onder een kwartiertje.
6: Het wordt vandaag een frisse dag met in het hele land buien. Temperatuur komt niet hoger dan een graad of 13. Kan door een stevige wind ook nog een beetje koud aanvoelen. Annemarie heeft het laatste.
7: Ja, goedemorgen. Gisteravond rond 8:30 is er een toestel met passagiers van het Hondius cruiseschip geland op het vliegveld van Eindhoven. In totaal zaten er 26 mensen aan boord, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten nu in thuisquarantaine om te voorkomen dat ze het Hantavirus overdragen. Ze zijn overigens negatief getest, maar uit voorzorg moeten ze dus binnen blijven voorlopig. Een tweede Nederlands toestel om de bemanning van het cruiseschip thuis te krijgen wordt later vandaag naar het Spaanse eiland Tenerife gestuurd. Daar ligt het schip nu voor anker. De ME heeft gisteravond opnieuw ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Er zijn ook weer mensen aangehouden, meldt Omroep Gelderland. Hoeveel is niet bekend. Vrijdag en zaterdag waren er ook al protesten in Apeldoorn. Toen werden agenten bekogeld met vuurwerk. In Den Bosch was het dit weekend ook raak. Daar was een explosie bij een pand waar de gemeente asielzoekers op wil vangen. NS begint met een proef van een half jaar voor gratis reizen voor mensen met een laag inkomen in Amersfoort. Het moet ze meer vrijheid geven om ergens naartoe te kunnen. En bij succes wordt het gratis reizen in meer gemeenten ingevoerd. Het gaat om een pas, de vooruitpas. En 1000 mensen kunnen er meedoen aan die proef. En ja, de week van het Songfestival is begonnen. Oh, in Oostenrijk was gisteravond de openingsceremonie.
8: Willkommen zur großen Opening Ceremony vom 70. Eurovision Song Contest. Hier live aus Wien.
5: Ja, uit Wenen natuurlijk. Artiesten liepen over de turquoise loper, kregen veel vragen. Bijvoorbeeld ook over de landen die niet meedoen, omdat Israël dan meedoet. Nederland boycott het Songfestival dit jaar. Nou, er kwamen wat ontwijkende antwoorden op, maar we worden in ieder geval gemist.
6: Gelul als één concurrent minder. Eerlijk zijn, ja. We worden helemaal niet gemist. We zijn gewoon heel gevaarlijk, wij altijd.
5: Ondertussen heeft Noorwegen een officiële waarschuwing gekregen van de organisatie. De dance act van de Noorse zanger zou namelijk te sexy zijn. Ja, hij maakt dan een beetje stotende bewegingen met zijn kruis. En ze moeten de boel nu aanpassen, zodat het voor het hele gezin leuk is om naar te kijken.
9: Goh, ja, voor het hele gezin. Nou, niemand in Nederland kijkt.
6: Denk. Nee, echt helemaal niemand.
9: Toch misschien,
5: nou, weet ik niet, toch?
9: Een homogemeenschap misschien nog. En die gaat natuurlijk echt gek op het Songfestival. Maar verder, kijk, leeft toch nul?
5: Maar de NOS gaat dan wel met een hele ploeg daarheen om toch verslag te doen.
6: Die vinden natuurlijk een heerlijk reisje, dat snap ik ook wel.
9: En ze moeten ook wel.
6: Wordt er gegund. Maar daar gaat natuurlijk echt niemand kijken. Echt helemaal niemand. Ik hoor niemand erover.
9: Nee. Nou, ik ben helemaal niet met het Songfestival bezig. En nu is het natuurlijk hier NS2, Mattie en ik. Dus ja, wat is dat?
6: Maar gaat niemand kijken.
9: Nee.
6: Echt niet.
5: Mocht je zin hebben, morgenavond is de eerste halve finale.
6: Ga niet kijken.
5: Veel moeders kunnen vandaag nog eventjes nagenieten van de cadeautjes die ze gisteren hebben gekregen tijdens Moederdag. NOS maakt nog even een rondgang bij een aantal mannen met de vraag wat hun moedertje voor hen betekent.
10: Als er ook maar iets nodig is, dan kan ik bij haar terecht.
11: Ze maakt mijn boterhammetjes 's ochtends.
12: Kloppen, ja, daar hou ik van, dat weet ze. Dus dat bakt ze dan voor me. Mijn bed verschonen, doet ze.
5: Ja.
6: Nou, eerlijk zeg.
5: Hartstikke fijn.
6: Fantastisch.
9: Hey, jij hebt een dubbel cadeau meegekregen, denk ik, bij de kinderopvang.
6: Ja, twee moeders.
5: Ja, wij kregen twee cadeautjes. Ja, een gelamineerd A4'tje, heel lief, met zijn handje erop zo.
6: Ach.
5: En dan, dan is de hand, zeg maar, de roos, en er was er dan een bloemetje onder.
9: Oh, mooi. Ja. Maar Jules is wel even dubbel hard aan het werk gezet. Ja. Voor de andere kinderen. Hij moest zowel met zijn linker als zijn rechterhand schilderen.
5: Die heeft heel drie, moest ook extra dagen maken op de opvang.
9: Nou,
5: want
9: ja.
5: Het was, ja, dubbel werk natuurlijk. Ja.
9: Wel interessant, want ik haalde tegelijk Jip op. Samen met een vriendin, haar dochtertje, die ook met een. Dat kindje heeft ook twee moeders. Dus zij kreeg inderdaad twee knutsels in haar hand geduwd. Ja. En dan, ja, je mag nooit kijken. Want ja,
6: niet kijken.
9: Natuurlijk lastig, dus je mag absoluut niet kijken. Maar toen dacht ik ook. Wat knutselen die kinderen dan op Vaderdag? Als de rest van het groepje een Vaderdagknutsel maakt.
5: Ja, dat vroegen wij ons ook nog af, ja. Misschien moeten we dat toch. Ja, misschien maakt hij wel wat. Ja, dan kunnen we.
11: Het mag allemaal naar mij, hè, in principe.
9: Oh ja.
11: Ja. Oh. Je kan altijd wat voor mij maken.
9: Je kan het natuurlijk aan oma Mattie doorsluiten. Ja, precies, ja. Dat is ook zo, ja.
11: Ja, precies, ja. Leuk, top. Ja. Okay. Hallo, Frank.
13: Hey, goedemorgen.
11: Ja, een hele goede morgen. Frank, waar kom jij voor collecteren zo direct?
13: Ik kom collecteren voor een urn voor mijn naakte poes.
11: Voor je naakte poes?
13: Voor mijn naakte poes, ja.
11: Oké, okay, Frank.
13: Dat klopt.
11: Ja, we spreken jou over 3 minuten.
14: Mattie en Marieke.
11: Nog even de puntjes op de i van de pitch.

0: Miles Smith met Q Music en Drive Safe. Mattie en Marieke's
1: Collector. Hey Frank, waar kom je voor?
2: Goedemorgen met Frank. Ik kom collecteren voor een euro voor mijn naakte poes.
0: Start je pitch, Frank.
2: Nou, 2 weken geleden is Amber, onze Sphinx, overleden. En die hebben wij laten cremeren. Die hebben wij vorige week opgehaald. Helaas zit Amber nu nog in een aluminium blikje in een plastic zak. We hebben al eens vaker wel een dier laten cremeren. En ja, die anderen die zitten in een mooie urn. Maar voor Amber moeten wij nog een urn gaan uitzoeken. Daar willen we wel even de tijd voor nemen om ook een mooie urn te zoeken. Ja, we denken zelf bijvoorbeeld aan een boeddha, want Amber was een beetje aan de zware kant. Denk dan aan 8 kilo.
1: Zo. Flinke kat.
2: Ja, flinke kat. Maar het was al streefgewicht. Sommige mensen die willen altijd afvallen om een streefgewicht te krijgen. Amber die dacht van, nou, 8 kilo is een mooi streefgewicht, want ze zat er al 4 jaar op. Dus eigenlijk was dat haar streefgewicht.
0: Een hele dikke naakte poes.
1: Juist.
2: Ja, een hele dikke naakte poes, ja. En soms kun je wel eens mensen voor de gek houden. Zeg je van, ik heb thuis een vrouw zitten met een naakte poes. En wil je die zien? En dan, ja, die wil ik wel zien. En dan zie je gewoon een foto van Amber. En denk je, ja, ik dacht toch heel wat anders.
1: Ja, we hebben het hier over een naaktkat.
2: Ja, inderdaad, een naakt, een sphinx.
1: Ja, we hebben inmiddels van de redactie ook wat schokkende beelden gekregen. Ik zie hier ik heb 2 foto's voor me hier, Frank. Op de eerste foto zie je een zwart geblakerde kop van een naakt...
2: Beetje boos.
1: Ja, ik ben heel erg gewend aan katten die boos kijken. Zo zit hun gezicht gewoon het lekkerst. Maar dit is wat ik zie, is wel... dit zijn schokkende beelden. Amber is zo zwart geblakerd dat ik twijfelde of de foto van voor of na het cremeren was. Even, sorry dat ik het toch zo zeg. En die andere foto... Dat lijkt wel een sumo-worstelaar.
0: Nou ja, daar zit Amber als een soort El Bundy op de bank.
2: Dat is onze Amber. Ja.
0: Hey, maar,
1: nou, dat was. Dat was.
0: Mag ik even zeggen, Frank? Kijk, het is een kat met een uitgesproken uiterlijk. Maar ik kan me zomaar voorstellen, als dat beestje 8 kilo weegt en die is heel lang bij je, dan heeft dat ongelooflijk veel verdriet gedaan dat Amber naar de kattenhemel is.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. En vooral ook voor onze dochter. Die was erbij toen ze eigenlijk stierf. Want het was plotseling. Ze heeft een hartaanval gehad of een tia. Een van beide.
1: Hoe oud was ze?
2: 9 jaar en 9 maanden.
1: Geen negen levens.
2: Nee.
0: En je hebt nog een andere naaktpoes.
2: En 2 naakthonden. Dus
0: alles is naakt.
1: Ben jij zelf ook continu naakt?
2: Ik heb een kaal kopje, dus ik scheer ze gewoon allemaal mee 's morgens.
0: Frank, op dit moment zit Amber in een aluminium blikje. Die zit weer in een tas en die staat in de hoek van de woonkamer. Wat kost een urn?
2: Ja, tussen de 75 en het 500 euro. Maar wij zitten meestal rond de 125. Ja, je moet het een beetje christelijk houden.
0: Ja, oké. Wat heb je hiervoor over?
1: Ja, ik ga gewoon hoog inzetten. Ik voel gewoon het leed. Het is gewoon je dier. En we lachen er een beetje om dat Amber een vrij markant uiterlijk had. Maar het diertje verdient gewoon een mooie plek. Je krijgt mij 2 tientjes.
0: 2 tientjes. Hoppakee. Frank, ik heb niet zo heel veel met katten op. Dat is geen verrassing voor iedereen die vaak naar dit radioprogramma luistert. Ik vind dat je het wel smakelijk hebt verteld. Je hebt humor, je hebt een beetje zelfspot. En dat vind ik toch ook heel erg leuk. Daarom doe ik een bijdrage van 1 tientje voor jou. Annemarie, wat krijg je, Frank?
3: Ja, huisdieren pakken mij ook niet helemaal. Deze al helemaal niet, moet ik zeggen, even qua uiterlijk. Maar ik snap dat je hem mist. Maar ik had een heel duur verjaardagsweekend.
0: Ja.
3: Dus ik leg wel even ietsje minder in... €5.
0: €5.
2: Ja, is er allemaal mooi bij elkaar. Maar is altijd goed, hè? Beter niets dan iets.
1: Nou, €35 in naam van Amber. Ja. En zoek een mooi plekje en zet er op de schouw. Een mooie dag, Frank.
2: Ja, dankjewel.
0: Hartelijk gekomen.

0: FM, Eva Simons, Back Music en This Is Love. Ja, als je dacht dat het voorjaar, schuin en streep, de lente lekker op stoom was en dat we nu echt zeg maar in één keer de oversteek maken naar de zomer, nou, think again. Het wordt echt een vreselijke week eigenlijk.
1: Ja, het wordt echt een vreselijke week.
0: Vreselijke week wordt het. Het is vandaag ook fris. In het hele land zijn er buien. Temperatuur komt niet hoger dan een graad of 13.
1: Ja, ik vind het echt vreselijk.
0: En dan kan het door een stevige wind ook nog eens wat kouder aanvoelen. Dus de gevoelstemperatuur zit op sommige plekken rond de 9 graden.
1: Oh,
0: dat is en afschuwelijk.
1: Heeft de redactie van de Truienradar al enigszins vooruitgekeken naar de weken na? Of durf jij dat nog niet?
0: Nee, wij vinden de 14-daagse weersverwachting vinden wij valse hoop.
1: Oh, dus, daar denk jij heel anders over dan een KNMI en een RTL Nieuws en een Weerplaza.
0: Een 14-daagse weersverwachting.
1: Ja, maar over 7 dagen begint volgende week in principe al.
0: Nee, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, soms hebben we moeite om morgen te voorspellen. Weet je wel? En dan te zeggen, ja, over 14 dagen op maandag 21 mei. Ja, weten wij veel, weet je wel. Dus ja. wij doen slechts vandaag bij de redactie van de Truienradar.
1: We leven het nu.
2: Matties. Truienradar.
0: Ja, het is wel echt een hoog cijfer. Want een graad of 13 op sommige plekken, gevoelstemperatuur graad of 9. Dan staat die Truienradar natuurlijk wel op een 4. Dat is een normale trui. Hier is Davina Michel.

0: Dit is Q-Music.
1: Hey, mag ik even zeggen, als jij aankomende week tijdens Mattie versus Marieke net zo in vorm bent als in dat nieuwe spelprogramma zaterdagavond, dan heb ik alvast de winst in de pocket. Ja. Het is wel leuk, zaterdagavond was er een nieuw televisieprogramma op RTL 4, dat ging in première. Hide and Seek heet dat. Het is heel vet. Dat is echt, ik moet zeggen, een mind-blowing decor. Er staat een enorm huis in de studio en daar moet je dan in verstoppen. Nou, je mag zo meteen even zeggen hoe dat was, maar ik dacht zaterdagavond, oh, dat programma begint nu, ik haal nog even wat drinken, ik ga nog even plassen, want normaal duurt het wel even voordat zo'n programma op stoom komt. Ik ga op de bank zitten en ik hoor dit.
2: Ah, Marieke.
1: En je was af.
3: Ja.
1: Ik heb je gewoon helemaal gemist. Ik heb je gewoon helemaal niet gezien.
3: Nee, ik ben echt een nanoseconde in beeld geweest.
1: Ja.
3: Ik lag er meteen uit.
1: Maar wat jammer, want je zegt overigens dit.
2: Ah, Marieke.
4: Iedereen gaat het zeggen, Mattie ook. Ik hou zo van spelletjes. Mijn vriend en ik doen thuis spelletjestoernooien. Die houden we bij op de koelkast. Okay. Ik ben echt fanatiek. Ik hou er echt van. Ik vind het zo erg. Ik vind het echt zo ontzettend jammer. Ik kan mezelf ook niet echt overheen zetten, merk ik.
3: Nou, vooral dat laatste was aan de hand. Ik kon mezelf niet echt eroverheen zetten dat ik uit dit spel lag.
1: Waarom niet?
3: Het is een nieuw programma op RTL 4 op de zaterdagavond. En het is een aantal maanden geleden opgenomen. En ja, ik kreeg de vraag, wil je meedoen aan een programma waarbij je je moet verstoppen? En ik dacht, hoe leuk is het om weer eens verstoppertje te spelen? Dus het concept is dat er 6 mensen tegen elkaar het opnemen. Er is een gigantisch huis. En daar mag je je 1 voor 1 in verstoppen.
1: Ach, gaaf, hoor.
3: En de volgorde waarin je je dan verstopt, want degene die als eerste mogen, die hebben echt een voordeel. Die krijgen een goede hint, waardoor ze een hele goede verstopplek in dat huis kunnen vinden. Die hebben dus een voordeel. Ja, en ik mocht als een van de latere erin door mijn eigen geklungel met een spelletje. En toen was Marco Schuitmaker mijn tegenstander.
1: Ja.
3: Ja, en die keek in het keukenkastje van dat enorme huis. En daar zat ik.
1: Je bent door Marco Schuitmaker gevonden in een keukenkastje. Er zijn echt maar heel weinig mensen die dat kunnen zeggen in Nederland.
3: Maar in een nanoseconde. Ik zag ook de beelden terug. Je ziet hem eigenlijk meteen dat huis binnenlopen. En hij dacht meteen, het keukenkastje, daar zit vast iemand in verstopt.
1: Ja.
3: Maar dan denk je, ja, verstopplekken, wat is het dan allemaal achter het gordijn of onder het bed? Nee, dat huis is dus zo gebouwd dat je bijvoorbeeld ook de hondenmand die op de grond staat kunt optillen. En dan blijkt daar een gat onder te zitten. En dan kun je erin verstoppen.
1: Het is echt een heel leuk programma. Ik vraag me wel af of er aan het einde van het seizoen nog kandidaten achterblijven in het decor. Snap je?
3: Ik heb al heel lang geen appje terug meer gekregen van Pauline Wingelaar. Van echte Gooise moeders. Dus die zit er misschien
1: nog. Daar ga je al. Zo meteen, na 7 uur, gaan we ons voorbereiden op Mattie versus Marieke. Dat begint over precies een week. Veel vragen van luisteraars die zich afvragen of er een route bekend is. Want we gaan met een bus door het hele land. Ik moet zeggen, die route is dan nog niet bekend. Maar Luc, of is de route wel bekend? Hoe zit het nou?
5: Ik heb de route die jullie gaan afleggen. Ik heb even de vrijheid genomen om na te denken wat de route zou zijn als ik de bus zou besturen.
1: Oké.
3: Dat kan nooit goed zijn.
1: Nee, dat kan nooit goed zijn.
5: Ik zou echt kijken en luisteren.

0: luisteren, dit wordt waanzinnig.
1: Oké, dat hoor je na 7 uur.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop.
9: Aldi. Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Jij verdubbelt jouw salaris!
3: Yes, dankjewel!
2: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
3: Ik denk het.
2: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier.
6: Kom werken!
5: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leap.

0: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Goedemorgen, exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl.
4: Ja, goedemorgen. Op het vliegveld van Eindhoven is gisteravond een toestel met passagiers van het Hondius cruiseschip geland. In totaal zaten er 26 mensen aan boord, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten nu een paar weken in thuisquarantaine om te voorkomen dat ze het Hanta-virus overdragen. Zo vertelt de GGD bij Hart van Nederland.
5: Tijdens de thuisquarantaine worden mensen gevraagd 2 keer per dag hun temperatuur te meten. Dat moeten ze dan ook actief doorgeven aan de GGD. GGD heeft dus telefonisch contact met deze mensen, vraagt hoe het met ze gaat. Ze hebben ook een instructie gekregen wat ze moeten doen als ze klachten ontwikkelen.
4: Ja, de mensen die gisteravond zijn aangekomen hebben dus geen klachten, maar de GGD wil ze dus goed in de gaten kunnen houden. Voor de derde avond op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Ook zijn er volgens Omroep Gelderland weer mensen opgepakt. Hoeveel, dat is niet bekend. Vrijdag en zaterdag waren er ook al protesten in Apeldoorn. Toen werden agenten ook bekogeld met vuurwerk. En een einde aan de Iran-oorlog lijkt weer verder weg. De Amerikaanse president Trump ziet namelijk niets in Iraans laatste voorstel voor vrede. Hij noemt het voorstel op zijn eigen social media platform totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. En volgens Amerikaanse media loopt het steeds stuk op het afbouwen van het Iraans kernprogramma. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag zonder publiek in Heerenveen uitgespeeld. De wedstrijd werd gisteren in Breda gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. NAC stond met 2-0 voor, maar zou sowieso al degraderen. Supporters zijn boos. Volgens directeur van NAC past het helemaal bij dit teleurstellende seizoen.
6: Ik heb heel vaak het woord bingo-kaart gebruikt. Een bingo-kaart van ongekende klotezooi. En deze past weer mooi in het rijtje.
4: Dat zeiden bij ESPN. NAC en Heerenveen moeten nog 8 minuten voetballen vanmiddag. Het weer dan. Ja, we krijgen een frisse dag, wisselvallig, in het hele land ook buien. Temperatuur komt niet hoger dan een graad of 13. Kan door een stevige wind ook nog wat kouder aanvoelen.
7: Vertraging op de weg langer dan een kwartier. Die zijn op de A2 richting Utrecht door een pechgeval tussen Rosmalen en Zaltbommel. 12 kilometer met 22 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen 7 kilometer tussen Beverwijk Oost en de brug over het Zijkanaal Zee kost je 24 minuten. En op de A15 is een ongeluk gebeurd richting Nijmegen. Tussen Ressen en Bemmel 2 kilometer, daar zo'n 17 minuten.

0: music and shut up and dance. Goedemorgen, 7 over 7, maandag de 11e van mei. Je luistert naar show 1634, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Hopelijk heb je een heerlijke moederdag gehad. Ik heb zelf mijn moeder nog even een appje gestuurd. Die zit namelijk met de rest van onze familie in Spanje.
1: Oh, heerlijk. Jullie voegen je later deze week erbij, toch?
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ik heb haar gewoon even gestuurd. Lieve mams, fijne moederdag. Ik vind je heel lief. En toen kreeg ze terug, dankjewel Matt, ik vind jou ook heel lief.
1: Ach, oh, wat heerlijk. Nou, dan is het ook goed zo, toch?
0: Hoe was het bij jou?
1: Nou, ik heb mijn eigen moeder nog even geprobeerd te facetimen. Dat lukte niet. Ik heb haar later nog op de dag even geappt. Zelf had ik een fijne moederdag, maar mijn moederdag is geëindigd in het ziekenhuis.
3: Q-Music. Mattie versus Marieke.
0: Dat hoor je zo meteen. Eerst nog even naar volgende week maandag. Want dat, jongens, hoe is het trouwens met die bus? Is daar al iets over bekend? Want ik heb vooral heel veel zin in die bus. In
1: die bus is dik voor elkaar, toch?
0: Is die bus dik voor elkaar? Want ik heb namelijk die bus nog helemaal niet gereed zien staan.
1: Oh, nee, maar ik heb al geluiden gehoord dat dat helemaal goed komt met die bus. En die wordt van de zijkant helemaal bestickerd. Dus het is niet te missen dat wij in die bus zitten. Je hebt joekeloeres groot je eigen hoofd. Die heb je nog nooit zo groot gezien.
0: Oké, maar krijgen we die bus nog te zien? Of,
2: nou, we moeten hem nog bestickeren met de redactie. Dan gaan we zo meteen weer mee door naar de uitzending. Dus hij is nog niet, dat is nog niet helemaal af.
1: Ja, luchtdicht bestikken is altijd best lastig. Moeten de bubbels tussen de belletjes er nog uit?
2: Ja, klopt. Dat lukt ons niet heel goed. Dus we gaan er zo meteen weer mee door.
1: Nu is het zo dat wij echt geen idee hebben wat we gaan doen. We weten wel dat we kriskras door Nederland gaan om allemaal challenges te doen. Op het moment dat iemand van ons de challenge gewonnen heeft, dan wordt er een vlag gehezen. Dat is dus de vlag voor Mattie of de vlag voor mij. Ja. Heeft een van ons 10 vlaggen gehezen, en dat zou ik zomaar als eerste kunnen zijn, dan wint die persoon.
0: Nou, als het net zo is als afgelopen zaterdag in het tv-programma, dan ben ik de winnaar.
1: Nee, daar was ik inderdaad. Daar ging ik echt roemloos daaronder. Maar volgende week hoop ik dat te kunnen herstellen.
0: Hey, Luc, wij hebben geen idee waar we naartoe gaan volgende week. Ook meteen is daarbij een vraag beantwoord van veel luisteraars van, kan ik jullie ergens opwachten? Wij hebben echt nog geen idee waar onze bus ons naartoe gaat brengen. Nu heb jij wel een route, maar is dat nou een route of is dit een route naar eigen interpretatie? Wat is nou de bedoeling hiervan?
2: Ik heb de vrijheid genomen om eens even te kijken wat er mogelijk zou kunnen gebeuren volgende week wanneer jullie in de bus stappen. Dus ik heb zelf een route bedacht.
0: Dus stel jij bent de buschauffeur volgende week, dan zou jij dit doen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Volgende week maandag, dan beginnen jullie natuurlijk aan Mattie versus Marieke en de bus rijdt als eerst naar Scheveningen. Want daar op de pier gaan jullie bungee jumpen van de 60 meter hoge bungee jump toren.
0: Dat zou ik dus al nooit doen.
2: Maar dat is niet alles, want onderaan die bungee jump toren ligt een kleurplaat. En die moeten jullie al bungee jumpend inkleuren. Wie dat het beste doet, die wint de allereerste vlag.
0: Ja, oké.
2: Dan rijdt de bus door. Die doorkruist heel Nederland en stopt in Kerkrade. Gajazoo is de bestemming. De opdracht luidt als volgt. Klim op de rug van de witte neushoorn uit de dierentuin. Die het langst blijft zitten, mag de volgende vlag hijsen. Is het dan tijd voor pauze? Nee, zeker niet. De bus wordt weer gestart en we rijden naar het noorden. Het Drentse Assen is de volgende stop. Trek je leren motorpak maar aan en meld je op het TT-circuit Assen. Daar is het namelijk het doel om zo snel mogelijk door een brandende hoepel te springen op een roestige motor uit Tsjetsjenië.
0: Luc, ik vind het wel goed zo.
2: Dat jou het snelste gefeliciteerd. Je mag de vlag hijsen. Nou, tot zover dag 1.
1: Ja, precies, prima. Kijken we even of we dit volgende week zo gaan doen. Kijken we even.
0: Hey, ook belangrijk, want misschien denk je wel van, ja, hallo, misschien komt die bus helemaal niet bij mij in de buurt. We hebben door het hele land ook vlaggen verstopt. Want inderdaad, de bedoeling is, degene die als eerste 10 vlaggen weet te hijsen, omdat hij of zij een challenge heeft gewonnen, die wint dan Mattie versus Marieke. Maar je kan helpen door een vlag te zoeken. Die zitten op verschillende plekken in het land. Dus dat wil niet zeggen dat de bus bij jou moet stoppen om te helpen. Dan kan je ook gewoon op eigen initiatief op zoek.
1: Ja, en dan kun je dus bepalen, hijs ik de vlag voor Mattie of voor Marieke?

0: Alarm schrijft deze week Stella Lefty. Bij Q Music en Boston. Jouw moederdag eindigde dus in het ziekenhuis?
1: Ja. Ja, dat was een raar einde van de dag. De dag die zo schitterend begon. De dag begon om 7:00 AM. De kinderen kwamen de slaapkamer binnen. Mama, mama, wil ik knuffelen op bed? Geweldig natuurlijk. Er was ook weer van alles geknutseld. Het hele huis ligt weer vol met glitters. Bij de opvang maken ze heel vaak dingen met glitters.
0: Lekker. Is
1: dat niet zo heel erg goed?
0: De robotstofzuiger achteraan.
1: Juist, er liggen vooral heel veel glitters bij ons achter het gordijn in de woonkamer. Dat was namelijk de verstopplek van de kinderen. En daar lagen dus alle moederdagcadeautjes. Dus ja, het was gewoon heerlijk. Het was gewoon de setting zoals je het kent. En hoopt dat je het ooit eens meemaakt. Dus er was een geverfd bakje met bloemzaadjes van Noah. Gekleurde hartjes van Jip met dus glitters. En schelpen die hij in de zandbak gevonden heeft. En al eerder in de week aan mij had gegeven. En had gezegd, mama, die moeten achter het gordijn. Nou, dat had ik allemaal verstopt daar.
0: Ja, welke plek heeft het uiteindelijk gekregen toen je het gekregen hebt? Zeg maar?
1: Het ligt nu nog op de keukentafel.
0: Oh ja.
1: Het ligt nu nog op de keukentafel. Maar
0: je krijgt een mooi plekje natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, in het zicht.
1: En dan was daar nog het lang verwachte moederdag verrassingsuitje.
0: Oh ja.
1: Die was opeens in mijn agenda gezet. Ik vond dat heel erg leuk. Sander had iets geregeld en ik moest om 3:00 klaarstaan. En ik wist van niks. Ik had geen idee wat we gingen doen. En hij had de dag ervoor nog wel een hint gegeven. Dat was, je waant je als God in Frankrijk.
0: Zo, goeie dag.
1: Dus ik dacht nog, zouden wij iets gaan doen dat met wijn te maken heeft? En dat is heerlijk. Maar het is wel net zo dat wij even een maandje niet drinken. Maar goed, ja, dan is dat natuurlijk onhandig. Maar ik dacht, nou, ik weet niet goed in Frankrijk.
0: Ja.
1: Nou, gistermiddag om 3:00, we gingen op pad. Wat denk je? Een wijngaard.
2: Hè?
1: Ja.
0: Maar je zit toch in de maand niet drinken?
1: Ja, maar dit was al een hele tijd geleden geboekt. En er wordt blijkbaar bij ons in de buurt wordt er echt lokale wijn gemaakt.
0: De maand duurde kort.
1: Ja, nou ja, het was echt. Ja, we zijn echt net een week begonnen. Dus wij komen eraan. Ja, en ik gooide echt gewoon meteen al mijn voornemens gooide ik overboord. Ik was nog niet uitgestapt. Ik zat nog niet, ik zat nog niet in de wijngaard. Of ik zei tegen Sander, ja, maar dit is overmacht. Ik ga niet uitspugen.
0: Ja,
1: dit is
0: natuurlijk. Ja, weet jij veel. Ja. Ja. Goh.
1: Ja, ik dacht, nou ja, weet je. Ja. Nou, dus daar gingen we. We hadden een rondleiding met nog wat andere mensen. Daarna zouden we zelf wat wijn gaan maken. En dan lekker proeven met wat hapjes.
3: En Jip en Noah waren mee.
1: Ja, dus, was vrij
0: onhandig. Ja, ook een
1: land mee. Maar goed, ja, het is natuurlijk ook. Ja,
0: we hebben een maand ook gestopt.
1: Ja, het was voor mij geregeld. Dus ik dacht ook een beetje, ja, we maken er gewoon het beste van. En we kwamen er allebei wel achter dat het wat onhandig was met twee kleine kinderen. Maar we dachten ook, joh, anders skippen we het gedeelte met alle uitleg. En dan gaan we op een gegeven moment gewoon naar die picknicktafel.
0: Ah ja.
1: Komt wel goed. Nu hebben wij echt geweldige kinderen. Want dat eerste kwartier van die rondleiding, ze dartelden gewoon een beetje om ons heen. Jip luisterde een beetje mee. Het ging echt supergoed. Ik focuste me wat meer op Jip. Sander was me meer met Noah.
0: Ging dat nog met al die wijn achter de kiezen?
1: Nee, er was nog geen slok genomen.
0: Oh, dat
1: zou aan het eind gebeuren.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: En op een gegeven moment hoor ik Noah huilen. En Sander was daar druk mee in de weer. En na een tijdje was hij even met haar gaan zitten. En toen riep hij mij. Dus ik liep er naartoe samen met Jip. En hij zei, ik denk dat ze wat met haar arm heeft. Ze zegt ook pijn, pijn. En ze lag er ook een beetje verloren bij.
0: Okay.
1: Hij was ook een beetje licht geworden in zijn kop.
0: En het was niet zoals in de Exorcist dat die hele arm zeg maar de hele verkeerde kant op stond.
1: Nee, hij hing een beetje slap. En ze had hem met haar andere hand, had ze die hand ook vast. Ze ondersteunde hem echt.
0: Ja.
1: En als ik dan haar armpje probeerde te bewegen, dan ging ze echt huilen. Dan was het pijn, pijn. Nou, Sander voelde zich dus ook niet helemaal fit. Dus opeens zat ik op moederdag in een wijngaard met een dreumes met een slappe arm.
0: Hey, en ze zijn niet wijn, wijn.
1: Nee, ze zijn fijn. Sander zat met zijn hoofd tussen zijn benen. Omdat ik zei, als je licht bent in je kop, dan moet je je hoofd naar beneden houden.
0: Oh.
1: En Jip was ondertussen mijn hele tas binnenstebuiten aan het keren. Dus daar zaten wij. En we zeiden tegen elkaar, ja, moeten we misschien toch maar even naar het Ter Gooi ziekenhuis rijden. Hier een kwartiertje vandaan, want dit is ook niet goed.
0: Nou, gelukkig ging nog geen wijn op.
1: Precies. Nou, dus wij stapten in. Wij naar het ziekenhuis. En we hadden al een beetje het vermoeden van een zondagsarmpje. Op de zondag. En de zondagsarmpje, ben je daarmee bekend?
0: Hey, ik heb echt geen idee. Een zondagsarmpje?
3: Ik ook niet hoor.
1: Zondagsarmpje.
0: Wie kent hier de term zondagsarmpje?
1: Nee, Het zondagsarmpje?
2: Nee, nooit van gehoord.
0: Ik had vroeger wel vaak een zondagshoofd. Als ik dan zaterdagavond te veel had gezopen, had ik een zondagshoofd.
1: Nee, dus dit is toch wat anders.
0: Oh, een armpje.
1: Het zondagsarmpje komt bij kinderen onder de 5 voor. En dat kan gebeuren als je een rukje geeft eigenlijk aan een gestrekt arm. Dan kan er een soort elleboog uit de kom schieten. Ja, ik zeg het kort door de bocht, klopt waarschijnlijk niet helemaal. Maar het elleboogwrichtje gaat een beetje scheef.
0: Ja.
1: Wij hadden alleen geen idee wanneer wij een kort rukje aan het armpje hebben gegeven. Dus wanneer dit nou is gebeurd, dat weten wij niet precies.
0: Jullie hadden dat gedaan, zo.
1: Nou ja, dat kan me haast niet anders. Want ja, wie geeft anders een rukje aan het arm van ons kind? We hadden 's ochtends nog wel met haar gestoeid.
0: Met Jip gestoeid of zo?
1: Ja, we weten dus niet wanneer het is gebeurd. Maar na anderhalf uur in het ziekenhuis bleek het inderdaad de diagnose zondagsarmpje.
0: Ja.
1: Is meteen rechtgezet door de arts en toen konden we weer naar huis.
0: Oh.
1: Had ik in de auto wel één conclusie?
0: Ja.
1: Het is ons in elk geval gelukt om niet te drinken.
0: Ja, absoluut. Ja. Hey, en is er nu nog kans, zeg maar, want als je schouder een keer uit de kom is geweest, dan kan zich dat herhalen.
1: Nee, er is nu niks meer aan de hand. Het is alleen zo, ja, dat kinderen dus onder de 5, daar is dat allemaal nog zo flexibel of zo.
0: Ja,
1: dat het kan altijd nog een keer gebeuren.
3: Maar waarom is dat op zondag? Want dan is het weekenddag. Ja.
1: Het is mij altijd uitgelegd dat op zondag er dan nog wel eens met de kinderen veel wordt gestoeid. Oh, okay. Dus op zondag waren de vaders vaak vrij en die stoeiden wat harder met de kinderen. Dat
0: ja.
1: is een beetje de term.
0: Ja.
1: En die rukte dan nog wel eens wat harder aan de arm.
0: Ah, juist. Oké, helder.
1: Een zondagsarm. Daarom heet het zondagsarm.
0: Een zondagsarm. Oké, heel goed. Nou goed. Iedereen succes met zijn maandagbeen vandaag. Gelukkig is alles goed.

0: uur gaat het in première. Het heet In de Schaduw. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd.
1: Ja, het is bij wat we ervan hebben gehoord is al een lekker liedje hoor.
0: Straks na 8 uur. Dit is Key Music en September.

0: Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf volgende week maandag bij Q-Music.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
8: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
7: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
18: Je wint €3.000!
17: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
19: Oh, ik kan het niet geloven.
17: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
20: In 1 minuut.
17: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
21: Q sounds better with you.
22: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950... of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
25: Ah, chips.
24: Maak er een potje van. Want

0: Q-Music, goedemorgen. Het is 7:58. Op de weg zijn er maar 2 vertragingen langer dan 20 minuten. En dat is op de A2 in de richting van Utrecht. Door een pechgeval tussen Rosmalen en Zaltbommel kom je daar in 11 kilometer met 23 minuten. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp 14 kilometer en 24 minuten.
1: Het wordt vandaag een frisse dag met in het hele land buien. Temperatuur komt niet hoger dan een graad of 13. Kan door een stevige wind ook nog wat kouder aanvoelen. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer. Dat heeft ProRail uitgezocht. Het zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door hun telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even tussen de slagbomen door te kunnen piepen.
0: Ik begrijp daar helemaal niks van.
1: Ik ook niet. Ik denk ook, ik heb altijd geleerd better safe than sorry.
0: Waarom zou je tussen de slagbomen doorpiepen? Waarom zou je? Ik begrijp er helemaal niks van.
1: Ja, het gejaagde leven, Mariek. Ja, maar, ik snap het ook. Ik zou het ook nooit doen, maar dat is toch de enige reden die je zou kunnen hebben.
0: Ja, denkt als ja, ik moet er nu nog even snel onderdoor fietsen.
1: Ja.
0: Ik vind het al. Het is fysiek ook een heel gedoe. Je moet je fietsen soort van kantelen. Dan moet je zelf nog helemaal bukken. Het is toch een heel gejojo.
2: Ja, bij sommigen is het dan wel weer zo dat je er volgens mij makkelijker tussen doet. Maar goed, het is inderdaad, het is heel tragisch. En ook hier weer dus de telefoon, wat het vermoeden is.
1: Ja.
2: Voor de derde avond op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Ook zijn er volgens Omroep Gelderland mensen opgepakt. Hoeveel is niet bekend. De politie in Den Bosch onderzoekt ondertussen een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Tegen de komst van de opvang was al eerder geprotesteerd. Afgelopen week was er nog een blokkade op de A59. En mensen met weinig geld in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS. En er komen 1000 van die gratis treinpassen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. En de oorlog in het Midden-Oosten zorgt er nog niet voor dat we minder op vakantie gaan, blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse reisbranche, waar de Telegraaf over schrijft. 9 op de 10 mensen zegt zijn vakantie niet te annuleren vanwege de oorlog. Wel zoeken we onze vakantieadressen wat dichter bij huis. En wat opvalt, iets minder mensen kiezen voor een strandvakantie. Meer toeristen kiezen voor kamperen.
1: Ja, het enige waar ik eigenlijk, zeg maar, dit is een particulier probleem voor mij. Ik hoop maar dat al die vluchten van mij doorgaan. Want ik heb zeg maar, qua infrastructuur een vrij complexe vakantie op het programma staan. Het is niet ver weg, maar ik doe dan Mallorca, Menorca en Ibiza en dan weer terug naar Rotterdam. En als ik dan die berichten hoor dat heel veel vluchten worden gecanceld, dan denk ik toch, nou, ik hoop maar dat ik nergens, weet je wel.
0: Ja.
1: Zodat ik doe het programma vanaf Mallorca permanent.
2: Ja, je bedoelt vanwege de kerosinetekorten.
1: Vanwege de kerosinetekorten.
2: Ja, maar ik zag laatst ook weer dat Schiphol een enorme voorraad heeft, waar we hem nog wel 5 maandjes in ieder geval mee voor
0: kunnen. Was ik
2: de noodvoorraad.
0: Ja. Hey, en is er anders nog wat te doen per boot? In jouw geval, kun je van het ene naar het andere eiland hoppen. Hoe ver zit Menorca van Ibiza bijvoorbeeld?
1: Nee, dat
0: weer
1: kan
0: vandaan?
1: Inderdaad wel. Maar van Ibiza met de boot naar Rotterdam, ja, dat is natuurlijk.
0: Nee, Rotterdam. Nee, dat is natuurlijk lastig. En ik zou sowieso niet meer echt op een lange boottocht willen. Straks heb je het Hondius. Zit je het Hanta? Op
1: Hanta.
0: Hondius. Op het Hondius. Het Hondius.
1: Of het norovirus. Dat las ik afgelopen weekend ook nog. Dat is ook weer uitgebroken op een schip.
2: Ja, dat is de buikgriep, hè?
1: Ja.
0: Nou, je kunt beter gaan kamperen in de achtertuin. Dan zit je gewoon safe.
1: Ja, precies.
2: Nou, misschien heb je de kinderen net wel naar school gebracht met de auto. Nou, je bent zeker.
0: Oh, is op tijd, Annemarie. 7:30.
2: Oh, ja. Sorry.
0: Dat is echt vroeg.
1: Zijn ze als eerste op het schoolplein?
0: Ja.
2: Of naar de opvang. Nee.
0: Zo van, ik drop ze vast, dan zijn ze er maar. Ja, je moet gewoon zelf vroeg naar werk.
2: Ik bedoel, je bent misschien van plan om. Er is een onderzoekje gedaan hoe kinderen naar de school gaan. En iets meer dan de helft maar van de kinderen gaat zelf lopend of op de fiets naar school. De rest wordt vaak gebracht met de auto of de bakfiets, bewegen dus minder. Een organisatie die het bijhoudt noemt de cijfers in Trouw schokkend. De meeste kinderen wonen namelijk heel dicht bij hun school, maar worden dus toch gebracht met de auto. Zelf fietsen is goed voor de conditie en de verkeersveiligheid. En kinderen die vroeg beginnen, die worden later ook zelfstandiger op de weg.
1: Oh ja.
0: Hey, zou het er niet mee te maken hebben dat veel ouders het combineren, maar dat ze in één keer doorgaan naar hun eigen werk?
1: Denk ik ook.
0: Dus dat het niet eens per se uit een soort luiheid is van, nou, breng wel met de auto, maar dat je vooral daarna in één keer door kunt.
1: Ligt misschien ook een beetje aan de route naar school. Als ouders denken van, nou, het is onveilig op sommige plekken, dat het een fijner gevoel is als je kinderen zelf afzet.
0: Wij hebben de basisschool uitgekozen in onze durpie. Ook mede op het feit dat die aan onze kant van het dorp van de drukke weg zit. Dus we hebben, het is een klein dorp, maar er is één wat drukkere weg. En je hebt aan de ene en aan de andere kant een basisschool. Ja, het idee dat die kids straks gewoon zelf kunnen lopen. En dan niet de drukke straat over hoeven stop.
1: Dat is lekker.
0: Wij gingen vroeger wel eens over het ijs. Als het slootje was dichtgevroren, dan was je er echt in een wip. Dan liep je gewoon via het ijs naar school.
1: Lijkt wel een prentenboek. Die kan niet normaal. Zo meteen nieuwe ronde, ja of nee?
3: Mattie en Marieke.
1: Na Offenbach, dit is Miles Away.

0: negatief?
1: Positief.
0: Spijker.
1: Hamer.
0: Zoon.
1: Dochter.
2: Oh my god.
0: Het laatste woord is achtbaan.
3: Pretpark.
4: Pretpark. Ben jij de volgende?
5: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marikus, vier op een rij.
6: Mattie en Marikus. Q Music.

0: 10 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Kerken bezoeken.
2: 3, 2, 1. Ja!
0: Ja, als ik in een dorpje ben, dan loop ik meestal wel even naar binnen en dan steek ik in een kaarsje op.
2: Oh,
0: laatst die ik heb bezocht, was dat Notre Dame?
2: Zo. Als ik in een dorpje ben. Als je Parijs al een dorp noemt.
0: Ja.
2: Ja, ik vind het wel mooi. Er hangt toch altijd iets plechtigs. En er hangt het ook altijd een beetje zo die gekke geur. Die gekke geur van wierook en zo.
0: Ja.
2: Wat ik wel echt jammer vind, is dat het kaarsje aansteken is ook wel vaak gewoon zo'n elektrisch kaarsje geworden.
0: Ja,
2: kijk, in de Notre Dame zou ik al helemaal geen echte kaars meer aansteken.
0: Nee,
2: aansteken.
0: Zou ik niet meer doen.
2: Maar dat echte kaarsje aansteken is toch het mooiste.
0: Weet je wat ik jammer vind? Is zeg maar dat zo'n zo'n kerk ziet er heel authentiek uit. Weet je wel, je proeft de geschiedenis, eeuwenoud. En dan tegenwoordig in kerken staat bijvoorbeeld zo'n machine. En dan kan je aan zo'n rad draaien en dan pleurt er zo'n muntje uit. Dan denk ik, ja, maar ik ben niet op een kermis in Beverwijk. Snap je?
2: En wat voor muntje komt er dan uit?
0: Ja, gewoon dat je dan druk je zo'n muntje dat je in zo'n kerk bent geweest. En dan moet je aan zo'n wieletje draaien.
2: Als souvenir.
0: Een souvenir. Ik vind dat daar gewoon niet passen. Net zoals digitale schermen. Ik snap, zo'n kerk moet moderniseren. Maar dan ben je ook in een Notre Dame. Ja, het lijkt wel de Mediamarkt in hoekjes, weet je wel. Dat je denkt, ja, maar TFT-schermen in zo'n kerk. Ik vind het gewoon niet mooi.
3: Je moet kunnen bezinnen.
0: Ja, dat vind ik wel de bedoeling, ja.
3: Dat is waar.
1: Jij wil eigenlijk gewoon nog je aflaat kopen op een perkamentrol. Dat is eigenlijk een beetje wat jij wil. Een zakje Ducaten, waar kom je aan?
0: Ik denk wel, ja, waar stopt dit dan? Zeg maar, digitalisering van de kerk. Want ik denk, ja, gedeelte van het ding is dat je even weg bent juist uit de wereld van vandaag.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Volgende, Luc.
1: Pizza fungi.
2: 3, 2, 1.
0: Ja,
2: nee,
0: prima.
2: Nee,
0: ja.
2: Muffig.
0: Ja. Oh, ja.
1: Oh, muffig.
2: Ja, ja, ik ben gek op de kastanje champignon. Dat vind ik een heerlijk champignonnetje. En ook kantarellen. Ja. Ik wilde even een beetje de wat specialere champignonnetjes, de kantarellen, weet je wel. Dat vind ik allemaal hartstikke lekker. Maar ik vind een pizza fungi, vind ik gewoon, daar zit, ja, ik vind het een beetje muffig.
0: Het maakt me eigenlijk geen donder uit wat er op mijn pizza ligt, moet ik eerlijk zeggen.
2: Oh, ananas.
0: Ja, vind ik ook goed. Maar er is toch geen pizza waarvan je denkt, oh, zit dat erop, laat dan maar liggen. Anchovies misschien.
1: Misschien al.
2: Oh nee, dat vind ik dan wel weer lekker.
1: Oh.
2: Ik vind anchovies lekker.
0: Wat zeg je?
3: De shawarma pizza, dat vind ik toch echt een combinatie. Of pizza met kip erop.
1: Goh.
3: Met allemaal vlees op vlees op vlees.
2: Ik ben met je eens. Je hebt ook pannenkoeken waar ze dat op doen, hè? De shawarma pannenkoeken en zo.
0: Kun je nog herinneren dat er op een gegeven moment een pizza was met een rookworst in de rand?
2: Ja.
1: Leuk.
2: Ja.
1: Lekker.
2: Dat klopt, ja. Volgens mij bij Domino's of iets.
0: Ja, er zat een rookworst in de rand gebakken.
1: Wat ik heel erg mis, dat ligt al jaren niet meer in de schappen. En als je nu aan het luisteren bent en ergens nog een supermarkt hebt waar het wel ligt. Nou, ik stap meteen in mijn auto. Dat is de pizza hamburger. Dat is een hamburger, maar dan met pizzavulling. Dus je had gewoon een broodje hamburger eigenlijk, maar dat was dan een pizza. En die kon je in je eigen overschuiven, opwarmen en dan opeten. Nou, was heerlijk. Wat een uitvinding.
2: In plaats van de patty, dus in plaats van dat, of is de patty het broodje? Maar in plaats van het burgertje ertussen, vlees, zat er een pizzaatje tussen.
1: Ja, dat is gewoon zo'n pizzavulling, zeg maar. Dus kaas, tomatensaus, misschien nog het een of ander.
0: De enige die het lekker vond was Luc.
1: Ja, daarom is het ook een uit de schappen gehaald. Wat een topcombinatie.
2: Nou, echt roemloos ten onder.
0: Laatste, Luc.
1: Rode gordijnen.
0: 3, 2, 1. Ja.
2: Nee.
0: Ja, vind ik wel. Ja, het is een beetje natuurlijk knip op naar Casa Rosso, maar...
2: zeg, ik werk niet op de wallen.
0: Ja.
2: Nee, ja, hier is ook alles rood. En het rode pluche en zo. Maar ik vind rode gordijnen, ja, ik vind het heel erg bij... Inderdaad, zoiets als de wallen horen, maar ook bijvoorbeeld een theater.
1: Ja.
2: Niet voor thuis.
0: Het ligt er een beetje aan wat de rest van je inrichting is natuurlijk. Het is niet per se verkeerd. Het ligt eraan wat je eromheen zet.
1: Het is wel chic.
0: Ja, precies. En het ligt een beetje... Kijk, tuurlijk, je hebt kans dat mensen 50 euro door de brievenbus doen.
2: Ja, precies.
0: En aanbellen.
1: Of dat Joep van het Hek ineens grapjes gaat vertellen over afgelopen jaar.

0: Q-Music, Afrojack en 10 Feet Tall.
1: Over een paar weken is het zover. De Foute Maand bij Q-Music. Dat is altijd in juni. Met als apotheose natuurlijk de Foute 1500 en de Foute Party.
0: Ja.
1: Traditiegetrouw hebben wij tijdens die maand het Foute Anthem. En die is dit jaar gemaakt door K3 en Donnie. We gaan hem zo meteen voor het eerst horen.
0: Nou is Donnie al binnen. Hey Donnie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Onze redactie heeft net jouw auto in het kentekensysteem moeten zetten.
2: Ja.
1: Ja.
0: En nu hebben wij een gerucht gehoord. We dachten, nou, we kunnen ons dat niet voorstellen.
2: Nee, wij konden het onszelf ook niet voorstellen. We hadden het niet gezien. Het was ook de eerste keer. Want er werd ons om het kenteken gevraagd. En het kenteken verraadt al een boel,
0: ja.
1: Nou, jouw kenteken eindigt op K3.
2: Ja, dat is correct, ja.
1: Er heeft het gewoon altijd zo moeten zijn.
2: Ja, en dan komt u wel echt heel dichtbij.
0: Ja, fantastisch. Dit betekent heel veel goeds. Zometeen gaat het Foute Anthem in première. Er staan nog 3 auto's naast. Die hebben allemaal een rood kenteken. Hey, en dan gaat het Foute Anthem in première. Gespannen, Donnie?
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Het is wel altijd leuk. Ik heb al de eer gehad om het dan een paar keer eerder te mogen doen. Maar ja. Ik vind het altijd ook een van de leukste dingen van het jaar.
0: Je hoort het zo direct.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Obelink, alles voor kampeergeluk.
2: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
1: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
11: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
10: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Ik wil als Dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
22: Merci.
21: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijkje van Annemarie.
24: Goedemorgen. Bij ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer. Komt onder meer doordat ze de snelheid van de aankomende treinen onderschatten. Dus denken nog snel door de slagbomen te kunnen. Zegt ProRail bij de NOS.
25: Het is gevaarlijk en het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
24: Een andere oorzaak die ProRail noemt is dat jongeren worden afgeleid door hun telefoon. Er loopt nu ook een campagne om jongeren te waarschuwen. Er gaat vandaag opnieuw een Nederlands vliegtuig naar het Spaanse eiland Tenerife. Daar wordt een deel van de bemanning van het Nederlandse cruiseschip Hondius opgehaald. Het schip ligt daar bij Tenerife voor anker. Op het schip brak het Hantavirus uit, waar 3 mensen aan zijn overleden. Gisteravond kwam er ook al een vliegtuig met passagiers van de boot aan in Eindhoven. Zij test negatief op het virus, maar moeten de komende weken voor de zekerheid wel in thuisquarantaine. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. En de week van het Songfestival is begonnen. En in Oostenrijk was gisteravond de openingsceremonie.
0: Herzlich willkommen zur großen Opening Ceremony vom 70. Eurovision Song Contest hier live aus Wien.
24: Ja, uit Wenen dus. Ons land is er niet bij dit jaar vanwege de deelname van Israël. Morgenavond is de eerste halve finale. Ondertussen heeft Noorwegen een officiële waarschuwing gekregen van de organisatie. De dansact van de Noorse zanger zou namelijk te sexy zijn. Hij maakt stotende bewegingen met zijn kruis en ze moeten de boel nu aanpassen. Het weer dan. Vandaag is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanochtend begint nog droog, later vandaag ook buien. 10 tot 13 graden. Er staat ook een stevige wind. Heel af en toe komt er een zonnetje tussendoor.
1: Welkom in de herfst, zouden we kunnen zeggen. Op de weg wat vertragingen waar je langer dan 20 minuten over doet. En op de A2 is dat naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende, 7 kilometer, 22 minuten. De A8 naar Amsterdam, tussen Westzaan en de bruggen over de Zaan, 3 kilometer met een half uur. Er is een ongeluk gebeurd op de A50. Van Os naar Arnhem kom je in 7 kilometer. Dat is tussen de Takitisbrug en Heteren met 22 minuten. En van Os naar Eindhoven, 9 kilometer tussen Sint-Oederode en Eindhoven met daar 23 minuten.
2: Dwars door Nederland.
3: Oh joh.
2: Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
12: Q Music. Mattie en Marieke.
3: Wat gaan we doen met een enorme grote bus?
1: Ja, joekeloeres.
3: Misschien komen we wel bij jou langs.

0: Eric Iglesias en Sean Paul, Back in Music by Lando. Goedemorgen, 6 over 8, maandag de 11e van mei. Je luistert naar show 1634, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: We hebben bezoek.
0: Ja, in de studio hebben wij een wonderlijke clash van twee werelden.
1: Aan de ene kant, we horen ze al lachen, ja, toch al de Vlaamse Spice Girls. De allergrootste meidengroep die we in de Benelux ooit gekend hebben. Pop-iconen die generatie op generatie muzikaal heeft opgevoed. K3.
0: En aan de andere kant hebben wij, ja, ik zou willen zeggen, de mannelijke Gwen Stefani. De man met de meest uiteenlopende samenwerkingen van het land. Een grande vedette van de Foute Party. Donny en K3 zijn hier! Van harte welkom Donny, van harte welkom K3.
3: Dankjewel.
1: Echt fijn dat jullie er zijn. Ja, het voelt voor ons ook alsof er veel bruggen worden geslagen. Want nou, het is natuurlijk de man van de straat en Studio 100. Nou,
0: het is Studio Buiten,
1: het is
0: ja,
1: pop, het is Nederland, het is België. Het tegenovergestelde kun je er bijna niet krijgen. Nee. Donny, hoe is het tot stand gekomen?
4: Nou, ik had de demo in de studio te horen gekregen. En toen heb ik eigenlijk gewoon gevraagd, ja, zou ik alsjeblieft ook mogen van jullie, zeg maar. En jullie zeiden tot mijn verbazing ook ja, dus daar was ik heel blij mee.
0: En waarom tot je verbazing, Donny?
4: Want ik bedoel, dat was een geintje eigenlijk.
0: Ja, nee, oké, maar het is natuurlijk wel de eerste samenwerking voor K3.
4: Ja, dat is ook, dat vind ik ook een hele grote eer, zeg maar. Want dat hoorde ik ook, dat het inderdaad de allereerste samenwerking was. Ja, en dat vind ik een hele grote eer. Dus dat vind ik ook vet dat ik het mocht doen.
1: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Jullie hebben dus nog nooit als K3 zijnde een samenwerking gedaan. Iets van een duet. Waarom besloten jullie, nou, dit gaan we doen met Donny? Dit wordt hem.
5: Ja, de Foute Party is gewoon zo'n vaste waarde of zo. En ik denk dat wij als K3 sowieso ons mega vereerd voelden. Dat ze zoiets hadden van, willen jullie alsjeblieft de anthem inzingen? Mm-hmm. En dat was de uitgelezen kans, denk ik, om eens een keer nog zotter te gaan en dan te zeggen, weet je, dan maken we er deze keer daadwerkelijk een collab van.
0: Ja, fantastisch. Want Marten, ik denk dat jullie al heel veel artiesten de deur hebben gewezen, toch? Die met jullie willen collaben. En Donny is echt de eerste die de deur, zeg maar, open kreeg, toch?
3: Ja, eigenlijk wel. Nee, ja, we hebben natuurlijk het voordeel dat wij daar zelf niet altijd alle beslissingen in moeten nemen. Want ik denk dat we dan al misschien heel veel collabs hadden willen doen.
1: Nee, maar jullie, die keer dat jullie Ed Sheeran hebben afgebeld en hebben gezegd, nee, wij wachten op Donny, dat kunnen wij ons helemaal voorstellen.
3: Ik moet wel zeggen, zijn broek heeft het ook wel gedaan.
0: Ja, hij heeft een prachtige broek. Ja. Hij legt hem nu op tafel. Wat een lenigheid.
1: Zijn broek.
0: Je moet bijna een zonnebril op. Het is een prachtige broek, Donny. Beschadigd uit verschillende kleurtjes. Hij is helemaal, ja, je bent de meester van het Foute Uur en van de Foute Party natuurlijk.
1: Hey, wij gaan natuurlijk het Foute Anthem zo meteen horen. We gaan een primeur hier op Q Music. Maar wat ik net al zei, die clash van die beide werelden, dat zit hem ook echt wel een beetje in straattaal. En bij jullie natuurlijk in de Vlaamse taal. Twee van jullie drie zijn natuurlijk Vlaams. Wij vragen ons af, er moet natuurlijk ook een moment zijn geweest dat jullie even met elkaar hebben gezeten en hebben gezegd, goh, laten we eventjes kijken wat we gelijk spreken. Begrijpen we elkaar een beetje?
0: Exact. Jullie hebben allemaal drie zinnen voor jullie liggen, zowel K3 als Donny.
4: Ja.
0: Donny, jij hebt straattaal. K3, typische Vlaamse zinnen. En aan jullie de taak om ons te beurten een papiertje voor te lezen en voor de andere persoon om te raden wat de tekst op dat papiertje dus betekent. Take it away, Donny.
4: Oké. Okay. Ik zie de skotu weer stallende.
0: Ik zie de skotu weer stallende. Dames van K3, wat denken jullie dat Donny hier zojuist gezegd heeft?
5: Nee, ik ben Hollandse, maar ik ben niet zo van de straat.
0: Wat zou het kunnen zijn?
6: Skotu?
0: Skotu.
4: Ja,
6: klinkt als een scooter.
3: De scooter of zo.
5: Ja.
6: En dan op de, wat was het laatste?
5: Weerstallige?
6: Stallige.
0: Stallende. Ja.
6: Stallende. Is stallen niet zo? Bij ons is stallen zo.
5: Ja. We hebben de scooter weer geparkeerd of zo.
6: Ja, geparkeerd, ja.
4: Ik vind het een hele mooie uitleg, maar het staat voor, ik zie de politie weer staan.
1: Nou, was ik ook nooit opgekomen.
0: Wow. Heel slecht nieuws in ieder geval.
6: Nee.
0: Ja. K3, voor Donny.
3: Op de lappen gaan.
4: Op de lappen gaan?
0: Ja. Op de lappen gaan.
4: Is het in de keuken dat je de pannenlappen pakt?
0: Op de lappen gaan.
5: Ik vind het wel een hele cute uitleg.
4: Slapen?
0: Nee. In welke context kan het gebruikt worden? In welke situatie zit je?
6: Op stap. Wij zullen vanavond even op de lappen gaan.
4: Is het, dan een klein drankje doen?
6: Ja.
4: Op de lappen?
6: Ja.
4: We gaan stappen, we gaan op de lappen.
6: Ja, zeker wel. Op
3: Ja, naar het café gaan.
0: Oh, dat is gewoon hartstikke goed. Ja. Oké, punt voor Doenie hier.
4: Yes.
5: Ja. Okay. Mag ik doen? Of ben jij
4: nu? Ik ben nu. Wat ik wil, dat zijn batra's in mijn keel.
0: Wat ik wil, dat zijn batra's in mijn keel.
3: Zou iets van alcohol zijn of zo?
5: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ik wil gewoon heel veel drank in mijn mik gooien. Is batras. Het dat niet?
0: Batra's?
3: Gaat iets helemaal anders?
4: Ja. Dit is 100% correct.
0: Zo! Ah, zo. Ja. Okay. Hartstikke idee.
4: Er staat van, ik wil sterke drank drinken, maar batra's ook een verbastering van flessen. Maar alcoholische flessen.
0: Ah, oké. Wow. Wie doet het volgende voor Donnie?
5: Ik heb het aan mijn rikker.
0: Sorry?
4: Aan mijn hart. Toch mijn rikker, toch? Rikkertik.
5: Aan mijn rikker.
1: Rikker.
5: Ja, een rikker. Een elastiek is dat bij ons, een rikker.
0: Oh.
5: Ik heb het aan mijn rikker. Maar in deze betekenis is het, ik kan er niet omheen. Ik moet het doen.
4: Oké.
0: Okay, ik heb het aan mijn rikker.
1: Ja. Aan mijn rikker? Ik was nooit opgekomen.
0: Ik ook niet. Ik dacht, het is 18 plus. Maar dit is een rikker. Oké. Hey, zo direct gaan wij in première laten gaan. Het foute anthem van 2026.
1: Ja, daar gaan we hem voor het eerst horen. Wetende dat hij nog heel vaak voorbij gaat komen. En daar hebben we bijzonder veel zin in.

0: Back your music and turn the lights off. Het is precies 7:15. Bij ons deze ochtend Donnie en K3, de makers van het Foute Anthem 2026. Donnie, jij hebt ervaring met het Foute Anthem. Waar moest het aan voldoen?
1: Foute Anthem, dat moet natuurlijk fout zijn. Ja. Maar het moet ook moet een guilty pleasure zijn. En het moet dansbaar zijn. En het moet catchy zijn.
0: Juist.
1: En ik denk dat wij aan de criteria hebben voldoen. Toch?
2: Ja, ik hoop het. Nu is het zo, Fout is echt iets om heel trots op te zijn. Het is echt een geuze titel, daar wil je bij horen. Maar Marten, ik kan me ook voorstellen dat de eerste keer dat je hoort, jullie zijn het Fout Anthem, dat je toch ergens denkt, ja, hoe krijg ik dit thuis nou uitgelegd? Want het woord fout zit erin, hoe dacht je daarover?
3: Ik moet wel zeggen, ik ben wel fan van foute muziek. Dus ik vond het eigenlijk echt wel cool, omdat wij als K3 heel vaak zo toch binnen de lijntjes moeten blijven. En nu dat ze eens een foute song kunnen doen, ik vond dat net echt mega cool.
0: Ja, en eigenlijk jongens, fout zing je lekker mee. Van fout word je vrolijk. Fout blijft in je kop zitten. Het kan niet beter dan fout.
2: Fout is echt perfect. Was het nog anders om een liedje te maken? Normaal gesproken zijn het natuurlijk kinderliedjes die jullie maken, Hanne. En nu, ja, dit mag echt voor iedereen zijn, het Foute Anthem. Maar was dat nog een andere manier van muziek maken?
4: Ja, absoluut. We hebben ook samengewerkt met een andere producer dan dat wij normaal doen. Dus het voelde voor ons wel zo even spannend. Zo, oh nee, nu moeten we zo terug van nul beginnen. En ik voelde ook aan ons alle drie zo van, ik hoop dat die niet gaan denken van, oh nee, wie zijn die drie? Want ja, K3 heeft wel een naam of zo en dan staan wij in die studio te zingen. Maar het was eigenlijk heel leuk en heel chill, heel rustig, heel gezellig. En we mochten zo wel een beetje zwoeler zingen dan anders of zo. Dus...
0: Het is ook weer niet zo, jullie zijn ook niet naar buiten gelopen met een gedragen ballet, natuurlijk. Nee. Dat is natuurlijk ook niet zo. Dus ik bedoel, het is nog steeds heel herkenbaar, K3. En ook heel herkenbaar, Donnie. Ja. Kondig hem samen maar aan, jongens.
4: Ja, eigenlijk. Ik heb het gevoel dat jij dat beter gaat kunnen.
1: Oké. Even de keel schrapen.
2: Het is nog vroeg, Donnie.
1: Oké. Lieve mensen, hier is hij dan voor het eerst op Q-Music. Het Foute Anthem van 2026. K3 met Donnie. Schaduw! Woehoe!

0: Houten Anthem 2026 K3 en Donnie Schaduw!
1: Wat lekker, hè?
2: Ja.
1: Thank you. Wat ik echt heerlijk vond om te zien, jullie deden meteen de dansjes mee. Want jullie staan natuurlijk ook, K3 is dansjes, dus je werd meteen geoefend.
0: Het was een repetitie hier.
1: Ja, het zag er heel profi uit.
2: Ja. Ja, we kennen de choreo zelf ook nog niet zo heel lang. Dus
1: nee, maar dat komt
2: nog een beetje herhalen.
1: Jullie hebben nog dik een maand totdat die foute party is. En dan weten jullie die dansjes, dan hebben zelfs Mattie en ik ze geoefend.
0: Johnny, ken jij de dansjes ook?
3: Nee, ik zie ze ook niet voor het eerst, maar ik ben aan het oefenen. Zeg maar. Okay.
1: Hey, maar hij valt gewoon onwijs goed. Harry die stuurt, ik vind het waanzinnig catchy. Nu al zin om die woehoe mee te zingen bij de foute party. Ah, die lekker. Is er dus bij. Simone zegt, zowel door mij als door Loes van 8, goedgekeurd. Superleuk anthem. En Christian, hardop gelachen om, mijn hart gaat sneller kloppen, want de bel doet het niet.
0: Ja. Ja. Een kleine knipoog daar. Naar, heel goed. Hey, jongens, ja, gefeliciteerd met dit foute anthem 2026. We zien jullie natuurlijk op de foute party. We gaan daar ook nog even voetbal kijken, Donnie.
3: Ja, ja.
0: We gaan de wedstrijd kijken. Nog heel even voorspelling, jongens. Wat gaat Nederland doen? Ik vraag het zo meteen aan K3. Donnie?
3: Ik denk winnen.
1: Gewoon het hele WK.
0: Ik heb kippenvel. Wat een mooie woorden. Wat een mooie woorden.
3: Sorry, ik moet even schakelen.
0: Ja, nee, heel goed.
3: Ik denk dat we de wedstrijd winnen.
0: Je denkt dat we de wedstrijd winnen. Wat denkt K3?
2: 3-1.
0: 3-1. Okay. Oh, er wordt er meteen ingezet. Er wordt er een toto van gemaakt.
2: Oh,
0: leuk.
2: Vind ik leuk, ja.
1: Heel goed. Hoog inzetten. Mochten jullie nog oranje jurkjes hebben, trek die aan. We gaan eerst de wedstrijd kijken en daarna barst de foute party los. Maar eerst gaan we echt lekker lang genieten van het foute anthem. K3 en Donnie Schaduw. Dank jullie wel, jongens.
0: Dank jullie wel.
2: Thank you.

0: Misschien wel een van de mooiste liedjes ooit. Goo Goo Dolls, Back in Music en Iris.
1: Hey, het is dat K3 en Doddy echt weggetrokken zijn door mensen, omdat ze op de foto moesten en video en dat druk. Allemaal nog moest gebeuren. Maar als we nou vier op een rij met Donnie hadden aangeboden aan mensen, ja, hoe klein is de kans dan dat je 2.500 euro wint?
0: Ik denk heel klein, maar dat denk ik omdat Donnie heeft zo'n eigen typische Donnie vocabulaire.
1: Ja, en zo'n gek brein. Ja, op een goede manier, hè?
0: Maar dat is natuurlijk ook zijn succes.
1: Ja, precies. Ja. Daarom komt zo'n liedje als Schaduw eruit, wat hij met K3 heeft. Ja. Maar vier op rij had ik met Donnie niet gedurfd.
0: Nee. Dus je moet het doen met Marieke of mij. En die kans is dan wel echt groter.
1: Of Annemarie. Of misschien nog wel het meest stabiele brein.
0: Dat is eigenlijk het meest stabiele brein, ja. Zo meteen, vier op rij, jouw kans op 2.500 euro. En dan staat staatsloten. Je kunt nu bellen.
1: 0909-9596.
0: Lieve mensies.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl. 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een pak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Q-Music, goedemorgen. 8:55. 2 vertragingen op de weg langer dan 20 minuten. Dus het valt allemaal reuze mee. Op de A2 is dat van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Waardenburg. 4 kilometer met 23 minuten. En op de A50 naar Eindhoven kom je in 8 kilometer. Dat is tussen Eerde en Son en Breugel met 26 minuten.
15: Het is vandaag een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de ochtend is het droog, maar later vandaag hebben we dan een paar buien. Het wordt 10 tot 13 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
16: Goedemorgen. Bij ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer. 1 op de 3 dodelijke slachtoffers is tussen de 10 en 29 jaar. Dat zegt ProRail. En die geeft als verklaring dat jongeren vaak geen geduld hebben om te wachten voordat de trein voorbij is. Of dat ze te veel met hun telefoon bezig zijn, afgeleid zijn. Er loopt nu ook een campagne om jongeren te waarschuwen. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over die opvang nu wel uitgesteld. En campers waren tot voor kort niet aan te slepen. Nu zetten veel mensen hun camper juist te koop. AD schrijft erover deze ochtend. Komt waarschijnlijk door de wegenbelasting. Die is voor campers sinds dit jaar verdubbeld. En daardoor ben je zo'n 1000 euro per jaar extra kwijt. Op verkoopsites zoals Marktplaats staan inmiddels 3 keer zoveel busjes te koop als begin dit jaar.
15: Ik was een tijdje geleden met een vriend van mij naar een camperwinkel. Die zat te denken over een camper. Ja, daar staan wel echt mooie dingen tussen. Maar je zit op een gegeven moment op een punt dat je denkt, ja, koop dan gewoon een nieuw huis.
14: Ja, het is heel duur, hè, campers.
15: Ongelooflijk duur. Maar als je erin loopt in zo'n een nieuwe camper, jongen. Ja, het is gewoon een eensgezinwoning wat je achter je aansleept natuurlijk. Het is wel prachtig, hoor.
14: Heel gezellig leek het mij vroeger altijd. We hadden een vouwwagen en die sleurhut die zat dan natuurlijk aan de trekhaak. Maar het idee dat er dan... Dan stonden we in de hitte in Frankrijk met natuurlijk Arco. Alle ramen kunnen open. En dan zag je naast je een camper. En dan zag ik die kinderen achterin die camper gewoon aan een tafel een spelletje doen. Ja, en je hoeft wat gezellig!
15: Je hoeft het ook allemaal niet op te zetten, hè, een camper.
14: Nee. Maar wat onhandig is aan een camper, ik ga toch nog eventjes de downside van de camper, de andere kant van de medaille, is dat als je dan daadwerkelijk op de camping staat, ja, dan kun je ook geen kant meer op. Dus je kunt niet met de camper naar de supermarkt om boodschappen te doen.
15: Nee, dat klopt.
14: Dus je moet wel echt
15: fietsjes mee.
14: Fietsjes wordt dan vaak gezegd. Of als je van de ene naar de andere camping gaat, om dan dus de boodschappen te halen, je moet wel beladen op de camping aankomen.
15: Zo'n mokergrote camper, dat is toch gaaf?
16: En dan zo'n mover erbij, dan is je leven wel af, hè? Dat is zo'n afstandsbediening. Nou, dat is natuurlijk met de caravan.
14: Ja, die mover. De afstandsbediening. Nou,
15: gewoon ergens een afstandsbediening van is sowieso winst.
14: Laat maar. Daar zouden we mijn vader en moeder nog wel een keer over kunnen bellen. Die zijn een beetje zoals Annemarie, die weten niets van IT. Dat ging het mis met de afstandsbediening om inderdaad de caravan,
16: ja, de caravan
14: te bewegen. De mover. Ja. Ja, die hebben dat ding zo de heuvel af zien rijden. Int en Ant van net eventjes uit.
15: Hoor je later nog een keer.
16: En iets meer dan de helft van de kinderen gaat zelf lopend of op de fiets naar school. De rest wordt vaak gebracht met de auto of de bakfiets. Een organisatie die het bijhoudt noemt de cijfers in Trouw schokkend. Ze zeggen dat de meeste kinderen gewoon heel dicht bij hun school wonen, maar dus toch vaak met de auto gaan of in de bakfiets dus. Zelf fietsen is goed voor de conditie en de verkeersveiligheid. Want kinderen die vroeg beginnen worden later ook zelfstandiger op de weg.
15: Ja, ik kan me toch ook voorstellen dat sommige ouders denken, ik vind het een veiliger gevoel als ik ze afzet bij school, bijvoorbeeld.
14: Nou, ja, we hadden het er een uurtje geleden ook al over. Toen kwamen er vooral veel reacties van ouders die zeggen, ik combineer het met werk. Dus dan breng je de kinderen naar school en dan rij je daarna in één keer zelf door naar werk. Ja. Omdat Denise appte ook nog wel een goeie. Die doet dat ook. Die moet in één keer door naar de werk. Maar die zegt, ik parkeer de auto altijd 2 straten verderop en dan lopen we het laatste stukje.
15: En waarom is dat dan handig?
14: Nou, dan zit er in elk geval nog een stukje beweging in.
15: Oh ja. Mooi. Ja, nee, klopt.
14: Toch? Ja, helemaal waar. Ik vind het wel een mooi. Ja, dan, als je in één keer door moet, is het misschien een beetje een tussenvorm.
15: Ja.
16: Mocht je nou oudere kinderen hebben, misschien zijn die wel hartstikke druk met de eindexamens. Die zijn natuurlijk in volle gang. Zo'n 200.000 huishoudens hebben ermee te maken. Maar wat kun je nu het beste doen om de examenstress voor het hele gezin een beetje draaglijk te houden? Nou, het ED heeft een expert gevraagd en die komt met tips. Dus zeker voor de ouders. Goede slaap is natuurlijk belangrijk tijdens de examens. Dus de tip is, ga zelf ook op tijd naar bed.
15: Oh ja.
16: Zorg dat er wat lekkers in huis is. Dan laat je je kind zien dat je aan ze denkt. Leg niet te veel druk op. Dus niet meteen vragen hoe ging het als ze thuis komen. En help je kind ontspannen, geef een knuffel in plaats van commentaar.
15: Ja, prachtig zeg. En anders hebben we natuurlijk altijd nog het laks. Hè. Dan kan je tegenwoordig ook bellen als je last hebt van prestatiedruk.
16: Ja, absoluut.
14: Nou, hoeveel tijd zou je dan mogen vragen hoe ging het? zeg maar na een half uur? Of is het eigenlijk pas s'avonds bij het avondeten?
15: Ik zou s'avonds aan het avondeten doen.
14: Maar anders kan je ook het gevoel hebben, mijn ouders zijn niet geïnteresseerd.
15: Ja. Nee, ik denk s'avonds aan het avondeten. Ik begrijp het wel, want als je dan thuis komt, wil je het heel even van je af laten glijden, toch? Heel even een beetje afblussen. En dan, als je ouders dan weer voor de deur staan, hoe was het vertellen? Is, heb je geen zin in.
14: Heigerig, ja, precies.
15: Hallo Angelique.
17: Goedemorgen.
15: Een hele goede morgen. Als je 2.500 euro wint, dan zou je graag op pad gaan met je jongste dochter.
17: Ja, dat klopt.
15: Wil die dat zelf ook?
17: Of ik dat zelf wil?
15: Nee, of je toch dat wil. Maar waar zou je naartoe gaan?
17: Ja.
15: Waar zou je naartoe gaan?
17: Zij wil heel graag naar Parijs.
15: Oh, wat gaaf.
14: Ja, dat is leuk. Mattie is daar onlangs nog geweest.
15: Zeker.
14: Prachtige stad. En willen jullie dan met de camper?
17: Nee hoor. Nee. Gewoon lekker een lekker hotelletje. En gewoon lekker winkelen daar.
15: Oh, heerlijk zeg. Fantastisch. En hoe oud is je jongste dochter?
17: 14.
15: Oh, wat leuk. Ja. Moeder-dochterweekend. Fantastisch,
14: hè? Mooi. Nou, daar spelen we voor. 2.500 euro. Met wie ga je het proberen?
17: Met Marieke.
15: Met Marieke, oké. Dan gaan we Marieke de studio uitsturen. Angelique. 4 op 1. Speel je elke dag mee?
17: Vaak wel, ja.
15: Vaak wel. En dan lig je dus vaak op één lijn met Marieke.
17: Ja, klopt inderdaad.
15: Nou ja, dan gaan we eens kijken of dat vandaag ook zo is. Beste Angelique, daar gaan we.
17: Ik hoop het.
15: Jouw eerste woord is achter.
17: Voor.
15: Teen.
17: Voet.
15: Deeg.
17: Bakken.
15: Ja. En je laatste woord is gebouw.
17: Dat is moeilijk.
15: Nu een woord voor je nodig, Angelique. Gebouw.
17: Ja, gebouw. Werken.
15: Werken. 4 woorden staan genoteerd. Geef Marieke 4 dezelfde woorden. Dat hoor je na Samber.

0: Den Haag. Dit waren haar vier woorden. Achter.
1: Voor.
0: Teen.
1: Voet.
0: Deeg.
1: Bakken.
0: En je laatste woord is gebouw.
1: Werken.
0: Angelique.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dat woord gebouw, dat vond jij een rotwoord.
2: Ja, ja. Kwam er even niet meteen uit, maar...
0: Dat snap ik ook best wel een beetje. Eens even kijken. Op gebouw komen veel verschillende associaties binnen. Bij gebouw wordt kantoor gezegd.
2: Ja.
0: Bij gebouw wordt flat gezegd. Maar bij gebouw wordt ook huis gezegd. Bij gebouw wordt toren gezegd. Bij gebouw wordt stenen gezegd.
2: Heel veel verschillende.
0: Ja, echt heel veel verschillende zaken. Het belangrijkste is, wat zegt Marieke? Wij vragen haar terug de studio in en hopen op vier dezelfde associaties. De deur zwaait open. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is voor.
3: Achter. Oh, ik twijfelde tegen.
0: Teen.
3: Voet.
0: Deeg.
3: Brood.
0: Yeah. Oh, jammer zeg.
3: Koekjes.
0: Koekjes? Nee, geen koekjes.
3: Haak. Deeghaak.
0: Nee.
3: Ik weet het niet.
0: Nee. Angelique, wat zei jij bij deeg?
1: Bakken.
0: Bakken.
3: Oh, heel logisch.
0: Ja, natuurlijk, ja.
3: Ja, ja, ja.
0: En wat had je gezegd bij gebouw?
3: Flat.
0: Oh.
1: Nou.
0: Oh, sorry, dat was de verkeerde. Oh, ik heb het zoemertje niet meer.
3: Oh, hè toch?
0: Ja, we kunnen niet goed rekenen daardoor. Nee, Angelique, die zei werken.
3: Oh ja, werken. Ja.
0: Wel een rotwoord hoor. Hey, Angelique, desalniettemin, ik denk dat het reisje naar Parijs er gewoon doorgaat, vroeg of laat.
1: Wel, ja,
0: tuurlijk wel.
1: Helemaal goed.
0: Alvast veel plezier gewenst.
1: Hey, dankjewel. Fijne dag. Hoi. Doei.
0: We hebben natuurlijk Moederdag gevierd afgelopen weekend. Maar er was nog iets te vieren. Namelijk, Annemarie is 41 geworden. Fantastisch.
3: Ja, er hingen overigens bij jou thuis ballonnen dat je 40 was.
4: Ja, dat had mijn vriendin gedaan. We doen gewoon vanaf nu weer 40.
3: Oh, ja. Is dit een ontkennerkop in het zand?
4: 40 plus. Okay. Ja, grapje.
0: Maar hoe was dit enorm uitzonderlijke feest? Dat hoor je na Lady Gaga. Ja.

0: bij Q-Music en Bad Romance. Afgelopen week, afgelopen weekend groot feest bij Annemarie, want ze is 41 geworden. Gefeliciteerd, lieve Annemarie.
1: Dankjewel.
0: Jij vertelde hier natuurlijk vorige week dat de grote verrassing van jouw vriendin Laura was. Die bracht het fantastisch, want die zei, meld je vrijdagochtend om 9:50 op Schiphol. Ja. Daar begint de grote verrassing.
1: Ja.
0: En toen bleek de verrassing dat jouw schoonmoeder aankwam. Ze blijft de hele week.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat dan vanochtend gedaan? Want lag zij zeg maar beneden op de bank te slapen? En heb je als een soort inbreker je huis moeten verlaten? Ja, nou, of dat wel mee?
1: Nee, dat ging inderdaad zo ongeveer. En nou, ze gaat ook nog een dagje naar de zus van Laura hoor, komende week.
0: Oh, kijk
1: slapen.
0: Aan.
1: Goed.
2: Oh, ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Dus, maar ja, die is er dus. En dat is eigenlijk ook wel heel gezellig. Die was gezellig bij de verjaardag. Die kon ook een beetje helpen opbouwen en zo. En schoonmoeders zijn natuurlijk ook handig.
0: Oh, ja.
1: Dus nee, dat gaat eigenlijk heel erg goed.
2: Amsterdam trilt echt nog op zijn grondvesten. Want ik was bij deze verjaardag. Ah. En vooraf had jij ook aangekondigd. Ik heb te veel mensen uitgenodigd voor het aantal vierkante meter waarop ik woon. Nou, ik was heel erg blij toen ik zaterdag uit het raam keek en het lekker weer was. Want dan kun je de vierkante meters van je tuin erbij optellen.
0: Dat is lekker.
2: En ik was daar. Wat altijd leuk is, dan spreek ik even met Els. Dat is de moeder van Annemarie. En dan is het alsof je af en toe ook met Annemarie praat. Er is een bepaalde mimiek die jullie allebei precies hetzelfde hebben, dat als ik dan met Els sta, dan denk ik, ik zit gewoon met Annemarie.
0: Het is echt haar moeder, zeg maar.
2: Het is zo duidelijk, jouw moeder.
1: Oh, wat grappig. Ziet er nog goed uit voor haar leven.
2: Ja, net als jij.
1: Ja, mijn voorland.
0: Begon ze ook met nieuws lezen?
2: Ja, bijna wel. Het voelde heel natuurlijk.
0: Okay. Hey, heb je nog wat leuks gekregen? Ze hebben leuke cadeaus gegeven.
1: Leuke cadeaus? Ja, zeker. Ik heb iets voor aan de muur gekregen van Laura. Heel erg leuk. We gaan...
2: Je schoonmoeder?
1: Nee, niet mijn schoonmoeder.
0: Voor aan de muur?
1: Ja, een soort poster kunstachtig werkje wat ik graag wilde hebben.
0: Oh, mooi.
1: Dat is heel erg leuk. We gaan naar North Sea Jazz. Ja, dan weet je dat je ook 40 plus wordt. Maar dat wordt heel veel zin.

0: Uit wat zit daarin? Een professionele frituurpan.
1: Oh. Voor in je frituurschuur.
0: Voor in de frituurschuur. Want ik heb een frituurtje staan, maar dat is nogal een bescheiden ding. En toen kwam hij vorige keer, zei hij, nou, waar slaat dit op? Dit is toch geen frituur? Dus ik heb er eentje gekregen van 10 liter. En ook met zo'n kraantje, zeg maar, aan de onderkant waar het vet kan weglopen. Ik kreeg er zo'n patatschutbak bij, weet je wel. Ik kreeg een grote zoutbus erbij. Zo'n hele grote die je alleen in de snackbar ziet. Ik kreeg een emmer met ongelooflijk, een enorme emmer met frituurvet. Nou, dat kost ook een hoop geld.
2: Maar je hebt bijna een horecavergunning nodig in het huisje van je.
0: Bijna wel. Wat bleek, dus mijn zus en die vriend gingen het even, wilden het installeren. Dacht, dan gaan we het meteen proberen natuurlijk deze verjaardag.
2: Ja.
0: Nou, het ding moet op krachtstroom. Ja, en dat kan natuurlijk het frituurschuurtje niet aan.
2: Nee.
0: Nee. Dus dat gaat met de hele, normaal doe je natuurlijk de stekker erin. En dan is het, nou, huppakee, op 180 graden. Maar dat ging dus niet. Nee, dus die frituur, die moest weer mee terug. En nu krijg ik een andere.
2: Oh, oké, okay, want heel Amsterdam-Westplat, dat kan natuurlijk ook niet.
0: Ja, dan moet je de hele stroomvoorziening weer aanvragen. Dat is ook een moeilijk verhaal tegenwoordig.
1: Het was even een domper op de feestvreugde. Ja. Want ja, de enorme frituurpan stond op het punt aangesloten te worden. En wij hadden allemaal zin wat er uit die frituurpan zou komen.
2: Ja, snap
1: en toen,
2: ik.
1: Ja, toen werd er echt gewoon weer de aftocht geblazen, omdat er geen krachtstroom in het schuurtje was.
2: Oh, oké. Okay. Zijn verschillende mensen die vullen nu al op thuisbezorgd Annemarie in. Maar goed, daar is ze dus niet vindbaar, voor de duidelijkheid.
0: Nee.

0: Jelly Roll, Back in Music en I'm Good. Het is maandag 11 mei. Een bijzondere dag.
1: Ja, dit is de geboortedag van Eva Hermans Kroot. En Eva is er niet meer, maar haar geboortedag blijft natuurlijk altijd staan. En dat is altijd een goede reden om dat prachtige liedje van Dermot Kennedy te draaien.
0: Gaan we zo meteen doen. En je krijgt ook het laatste nieuws van Annemarie binnen een paar minuten.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met...

0: bij frits.nl. Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
1: Tango?
0: Huh?
1: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die beesten kunnen opwekken. Nou, hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Goedemorgen, het is 9 uur, het Q-music nieuws van nu.nl.
1: krijg je van Annemarie.
6: Goedemorgen. Bij ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer. 1 op de 3 dodelijke slachtoffers is tussen de 10 en 29 jaar oud, zegt ProRail. Die geeft als verklaring dat jongeren vaak geen geduld hebben om te wachten en dat ze de snelheid van de aankomende treinen onderschatten en dus denken nog snel door de slagbomen te kunnen, zegt ProRail bij de NOS.
7: Het is gevaarlijk en het is ook vervelend om even te moeten wachten, maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
6: Een andere oorzaak die ProRail noemt is dat jongeren worden afgeleid door hun telefoon. Er loopt nu een speciale campagne om jongeren te waarschuwen. Er is opnieuw een passagier van het Nederlands cruiseschip Hondius die het Hantavirus heeft. Het gaat om iemand uit Frankrijk die al van het schip was gehaald. Een groep Nederlandse passagiers die gisteren werd teruggehaald testte negatief op het virus, maar moet voor de zekerheid in thuisquarantaine. Ons land stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig om een deel van de bemanning terug te vliegen. En mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 van die gratis treinpassen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag zonder publiek en in Heerenveen uitgespeeld. De wedstrijd werd gisteren in Breda gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. NAC stond met 2-0 voor, zou sowieso al degraderen. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de club, zegt de directeur van NAC.
14: Ik heb heel vaak het woord bingokaart gebruikt. Een bingokaart van ongekende klotezooi. En deze past weer mooi in het rijtje.
6: Ja, het zei hij bij ESPN. NAC en Heerenveen moeten nog 8 minuten voetballen vanmiddag. Het weer dan? Ja, het is nu nog droog op de meeste plekken. Vanmiddag wat regenachtig. Het wordt maximaal 13 graden.
15: Vertragingen langer dan een kwartier, die zijn op de A2. In de richting van Maastricht-Noord kom je tussen Airport Maastricht en Aken en Kruisdonk in 8 kilometer bij 20 minuten. En er is op de A20 een ongeluk gebeurd. Dat is van Gouden naar Hoek van Holland. Het zorgt voor 10 kilometer tussen het Kortland Aquaduct en Rotterdam Centrum. Het kost je een half uur. Moet je nou richting Hoek van Holland, dan volg je Dordrecht Europoort en dan ga je over de A16.
19: Misschien kom je ons binnenkort wel tegen op diezelfde snelwegen. Want
20: wij gaan dwars door Nederland. Matty versus Marieke. Volgende week bij Q Music. Q
19: Music. Matty en Marieke. Ja, vanaf volgende week maandag in een bus door het hele land voor challenges. Alles wat je moet weten vind je op de site en in de app. Hier is Bruno.

0: new music. Goedemorgen, 7 over 9, maandag de 11e van mei. Je luistert naar show 1634, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, soms vragen we ons af, hoeveel Luuks zijn er precies in omloop? Want is het inderdaad diezelfde Luuk die en een huis heeft gekocht, maar ook diezelfde Luuk die dan afgelopen weekend bij Olivia Dien was, maar ook diezelfde Luuk die dan alle sportwedstrijden heeft gezien en zelf ook nog speelde. Dat is allemaal één en dezelfde Luuk.
3: Goedemorgen.
1: Ja, wat een groot geluk dat we jou hebben gevonden.
0: Ja, niet te geloven.
1: Ja, je bent zoveel redactieleden in één.
0: Ja.
3: Ja.
1: Je krijgt er niet meer betaald.
3: Wel, ja. Nee, ik zie het niet heel terug elke maand. Nee.
0: Hey, praat eens even bij, Luuk. Wat is er afgelopen weekend gebeurd op sportgebied?
3: Veel te veel om op te noemen. Oh. Echt veel te veel. Dus ik ga het beperken tot voetbal. Dus alle handbaluitslagen en bokswedstrijden en wielrennen en zo. Ja, ik lees alle appjes die binnenkomen, maar vandaag moet ik mij even beperken tot voetbal. Het weekend zat bomvol met voetbal. En ik heb drie momenten gerangschikt van groot succes tot grote teleurstellingen. En ergens daartussen heb ik ook mijn eigen clubpie, VV Voorwaarts, zondag 3 uit Utrecht, gestopt.
0: Oh, ik weet aan welk kantje dat zit, maar goed, begin maar gewoon.
3: We beginnen met het grootste succes van dit weekend. Frenkie de Jong is kampioen geworden met FC Barcelona.
0: Kijk aan.
3: Dat is al heel bijzonder. Aan zich natuurlijk gewoon bij een van de grootste clubs ter wereld kampioen worden. Nou, dat is echt iets waar je trots op mag zijn. Het is zijn derde landskampioenschap. En het bijzondere vooral was dat de kampioenswedstrijd gisteravond 9 uur was tegen aartsrivaal Real Madrid. In eigen huis kampioen kunnen worden tegen de spelers die je tot in je vezels haat. Nou, dat is natuurlijk lekker. Er is niks fijners dan dat. Dus dat is een groot feest losgebarsten in Barcelona. Daar is iedereen nu nog steeds dronken. En een mooi verhaaltje eromheen begint een beetje treurig. De coach van Barcelona, Hansi Flick, Duitser, die kreeg 's ochtends te horen: je vader is overleden. Hij werd door zijn moeder gebeld. Je vader is overleden. Toen heeft hij heel kort even getwijfeld: ga ik dit aan mijn spelersgroep vertellen? Maar hij zei: het voelt zo erg als een familie aan. Ik heb het ze verteld. En die gasten zijn allemaal gaan strijden voor mij. Die zijn allemaal echt die wedstrijd ingedoken als waar het de laatste wedstrijd was. En bij elk doelpunt, het werd 2-0, kwamen ze allemaal naar de zijkant om die coach, om samen het doelpunt te vieren.
0: Wow.
3: Hij werd aan het einde van de wedstrijd werd hij de lucht ingegooid door die spelers. Hij wees zich omhoog met de beker in zijn hand. Dat was een heel mooi rond verhaal.
0: Een beetje hulp van boven, inderdaad.
3: Ja.
1: Wat is dat een dag voor hem geweest?
0: Ja.
1: Met de uiterste in emotie.
3: Ja, maar echt. Van het grote succes naar het iets minder grote succes, naar de grote teleurstelling. Dat is de route die we afleggen. Op nummer 2 staat VV Voorwaarts zondag 3.
0: Is er een nog grotere teleur? Komt er nog eentje na?
3: Komt er nog eentje na?
0: Oh, God.
3: VV Voorwaarts zondag 3. Mijn eigen clubje heeft met 1-8 verloren.
1: Ai. En dat ene doelpunt dat dan wel door jullie is gemaakt, is dat dan door jou gemaakt?
3: Nee, die is door Sjoerd gemaakt.
1: Oh, Sjoerd.
0: Okay, applaus voor Sjoerd.
3: En het dieptepunt van de wedstrijd werd eigenlijk wel bereikt toen we besloten om niet meer voor de winst te gaan. Dat was al uit zicht. Maar toen iemand begon te roepen van ons team: jongens, wat er ook gebeurt, voorkom dat we 10 tegen doelpunten krijgen. Dus de lat ging van proberen te winnen naar voorkomen dat je 10 tegen doelpunten krijgt.
0: Ach, lieve jongen,
3: dat is het niveau waar ik op uitkom. Maar goed, er was nog één grotere teleurstelling.
0: Oh ja, kan dat na 8-1? Ja?
3: Ja, NAC Breda is definitief gedegradeerd uit de Eredivisie. Zij speelden gisteren tegen Heerenveen. Wisten met 2-0 voor te komen. Maar tegelijkertijd werd duidelijk, omdat concurrenten op andere velden aan de winnende hand waren, dat ze sowieso zouden degraderen.
1: Ach.
3: Daar waren de fans, stelletje sneuneuzen, niet heel blij mee, want die begonnen fakkels op het veld te gooien. Nou, dan weet je per definitie, de wedstrijd wordt gestaakt. Dat gebeurde dus ook. En die wedstrijd wordt vandaag weer hervat. Maar gisteren speelde Breda thuis. Deze hervatting is uit in Heerenveen. Dat is, ik heb het even onderzocht, 2,5 uur rijden via de A27 en de A6. Dan wordt er 8 minuten gevoetbald in Heerenveen. En dan maakt de bus weer 2,5 uur terug.
1: Nou, echt avondnak. Ja. Vreselijk.
3: En dan weet je dus al dat je al gedegradeerd bent. Dus het doet er echt niet meer toe. Dat is ontzettend sneu. Het is niet zielig. Ik gun dit de club wel. Want als je een paar idioten op de tribune hebt zitten die fakkels op het veld gaan gooien, ja, dan ben je geen haar beter.
0: Goh, zeg, ik zou maar echt 5 uur in een bus zitten voor een spelletje van 8 minuten.
1: Nou ja, wij zitten een hele week in een bus en we doen elke dag meerdere spelletjes.
0: Ja, dat is
1: allemaal aankomende week.
0: Wij zijn er volgende week een stuk beter aan toe. Volgende week maandag begint Mattie versus Marieke. Luuk, thanks. Ja, als we het toch over voetbal hebben. Kleine stap naar groot, hoor.
1: Dat is een hele kleine stap, ja.
0: Dit is Rosanna.

0: Ex-Alarm schijf. Shanna Spyro bij Q Music en Material Lover. Het is maandag 11 mei, een bijzondere datum.
1: Ja, ik zou willen zeggen, als je vandaag een vlinder ziet, wat natuurlijk echt zomaar helemaal kan in deze tijd van het jaar.
0: Zeker.
1: Denk dan even aan Eva, Hermans Kroot. Ze zit vaak genoeg in onze gedachten, maar op deze dag toch net een beetje meer. Want het is de geboortedag van Eva. Wij hebben natuurlijk zoveel met Eva gebeld, die echt al veel te jong de diagnose longkanker kreeg. En die vlinder, daarvan denk je natuurlijk, oké, een vlinder, ja, mooi symbool. Maar Eva heeft echt altijd gezegd, ik kom terug als een vlinder.
0: Ja.
1: En ik weet nog zo goed, vorig jaar op haar geboortedag, toen is er in Tilburg, waar zij is opgegroeid, een gedenkplaat voor haar geplaatst op een bankje. En dat was toen zo bijzonder dat haar familie en haar vrienden, die waren daarbij. Het was een stralende dag. En toen is er een vlinder bij geweest. En die is me toch een partij lang bij dat bankje blijven hangen.
0: Ik ben altijd, je kent me, totaal ongevoelig voor dit soort theorieën. Ja, dit vond ik toch zo bizar.
1: Nou, die heeft op de hand van haar moeder, geloof ik, ook nog gezeten. Je moet ook nog maar eens op de Instagram kijken. Want daar zijn de foto's daarvan nog te zien. Die vlinder bleef echt verdacht lang bij die onthulling hangen. Ja. En de Instagram wordt trouwens nog beheerd altijd door haar geliefde Matthijs.
0: Ja, Matthijs, daar moeten we het even over hebben. Want die stond letterlijk naast Eva. Als haar grote liefde, steun en toeverlaat. Nu verschenen laatst, daar kwam ik tegen, een interview op de site van BNNVARA. Want zij maken natuurlijk het programma Over Mijn Lijk, waar Eva te zien was. En ze vragen daar aan Matthijs hoe het gaat met hem. En hij zegt, ja, het gaat eigenlijk best wel goed. In vergelijking met vorig jaar, zegt hij, ben ik veel actiever. Mijn sociale leven komt in sneltreinvaart op gang. Ik begin nu echt weer te leven. Ik ben ook veranderd, zegt hij. Ik durf meer, ik denk minder na. Dus dat is mooi om te zien. En als het gaat om Matthijs, had Eva ook nog een wens voor hem. Die heeft ze uitgesproken in de podcast die jij met haar hebt opgenomen.
1: Ja.
0: Luister even mee wat ze daarover zegt.
1: Wat gun jij Matthijs, Eva, als jij er niet meer bent?
2: Ja, ik hoop gewoon een nieuwe liefde. Heel erg, maar dat weet hij. Ik hoop gewoon dat hij opnieuw de liefde vindt. Dat hij zich helemaal fijn kan herstellen. En ik weet dat die pijn altijd blijft. Maar ik hoop gewoon wel dat hij weer gelukkig gaat worden. Ja, dat hoop ik echt. Het maakt echt niet uit op welke manier.
0: Nou, deze wens wordt hard aangewerkt door Matthijs. Want hij zegt, ik ben weer een tijdje met iemand aan het daten. En dat voelt heel goed en fijn. We kennen elkaar via een dating-app, want in het dagelijks leven kom ik niemand tegen. Ze woont ook in Brabant. Nou, daar ben ik zo blij van om dat te lezen. Mooi. Dat is fijn, dat is mooi.
1: Het is ook altijd lekker om haar stem weer te horen. Wij krijgen ook wel vaak appjes als wij iemand aan de telefoon hebben die uit Brabant komt en die een beetje het stemgeluid van Eva heeft. Dan appen mensen toch van, hey, het lijkt wel of ik Eva hoor.
0: Klopt.
1: Ik hoop altijd vooral nog dat, los van dat we haar stem echt horen, dat we haar advies nog in ons hoofd horen. Jij hebt ook een podcast opgenomen met haar, Mattie. En daar vertelde ze dit.
3: Ik weet niet waar mensen nu luisteren. Misschien zitten ze in de auto op weg naar werk. Misschien liggen ze in bed. Misschien staan ze in de metro. Ik weet niet hoe laat het is. Ik weet niet wat mensen vandaag hebben gedaan.
2: Hoe dat heel zonnig is.
3: Ik weet niet. Ik heb geen idee. Wat ik wil schetsen, het is zomaar een dag.
2: Ja. Yeah.
3: Als mensen dit horen. Wat is jouw boodschap aan die mensen?
2: Dat ze elke dag moeten genieten van het leven. En bij enige tegenslag soms even moeten slikken, maar gewoon door moeten gaan. Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels

0: Voor altijd het liedje van Eva Hermans Kroot. 11 mei, het is haar geboortedag vandaag. Je hoorde Dermot Kennedy en Better Days. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, dat gaat maar eerst over de hardloopster Mickey Ketels.
0: Nou, is dat een fenomeen, zeg. Mickey Ketels is een stewardess. En die kwam er eigenlijk een soort van semi per toeval achter. Hey, volgens mij ben ik wel in de wieg gelegd voor hardlopen.
2: Ja. Nou, zij rent zo hard. Wanneer stopt zij met vliegen? Ja, ze vliegt over de finish elke keer. Maar zij kan haar baan toch wel opzeggen. Nou, zij kan toch professional worden?
0: Zij gaat nu volgens mij 50% werken. En ze gaat echt op zoek naar een coach en sponsoren. Want zij wil naar Los Angeles 2028. Ze wil echt naar de Olympische Spelen.
2: Wauw.
0: Ja, echt vet.
1: Afgelopen weekend heeft zij weer een record neergezet.
0: Hoor je zo meteen. Oké, tank vol.
2: Check.
0: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
0: Matty versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Matty versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf volgende week maandag bij Q-Music.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Matty versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Aldi.
10: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Q-Music, goedemorgen. Het is 9:30. Het is niet al te druk op de weg. Eigenlijk is de langste file maar 9 minuten. En die is op de A58 naar Eindhoven. Tussen Knoop de Baars en Moergestel over 2 kilometer.
12: Het is vandaag een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Het is nu op de meeste plekken droog, maar later vandaag zijn er wel buien. Het wordt 10 tot 13 graden en er staat ook een stevige wind. Annemarie, het laatste nieuws.
13: Goedemorgen. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29 jaar. De campagne heet The Unsent Message. Slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. En telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten, zegt ProRail.
11: Toch begrijp ik dat niet bij een spoorwegovergang. Omdat gaat dit dan over een onbewaakte overgang? Want bij bewaakte overgangen met slagbomen. Ja, dan kun je op je telefoon kijken op de fiets, maar dan fiets je toch echt tegen de slagboom aan.
13: Ja, maar bij sommigen kun je er ook toch nog op een of andere manier tussendoor. Daar gaat het om. Ja, je hebt ook van die hekken die naar beneden kunnen. Hè. Daar kun je echt niet tussendoor. Maar het gaat wel over bewaakte. Maar dat je dus tussen die slagbomen door nog kan gaan. Want ze denken, nou, dat red ik nog wel.
11: Ja, maar dan lijkt me de telefoon geen afleiding. Dan is het meer dus de haast van het leven. Dat je denkt, nou, ik ga er nog even snel tussendoor. Maar geen afleider, toch?
12: Een combinatie van dingen. Als je heel even snel kijkt op je telefoon, onderschat hoe snel die trein er is. Weet je. Die cocktail maakt het natuurlijk heel gevaarlijk.
13: Vandaag gaat opnieuw een Nederlands vliegtuig naar het Spaanse eiland Tenerife. En daarmee wordt een deel van de bemanning van het Nederlandse cruiseschip Hondius opgehaald. Ja, het verhaal kennen we, daar brak het Hanta-virus uit op dat schip. Gisteravond kwam er ook al een vliegtuig met passagiers van de boot aan in Eindhoven. Ze testen negatief op het virus, maar ze moeten de komende weken voor de zekerheid wel in thuisquarantaine. Ja, en in Enschede was het er al. Maar vanaf vandaag geldt er ook een fatbike-verbod in Amsterdam, in het Vondelpark. En de dikke banden e-bikes moeten het park veiliger maken voor wandelaars, sporters en kinderen, zegt de verkeerswethouder van Amsterdam bij RTL Nieuws.
14: Er zijn echt fatbikes die vaak opgevoerd zijn tot wel 50 kilometer, soms wel 60 kilometer per uur. Er zitten heel vaak jonge kinderen op met z'n drieën. En ze veroorzaken daardoor ook heel veel overlast, maar ook gewoon heel veel onveiligheid voor zichzelf en voor de omgeving.
13: Ja, de komende weken wordt er alleen gewaarschuwd, maar wie zich daarna niet aan het verbod houdt, kan een boete tot €115 krijgen.
12: Zo, dat is flink. Ja, het is ook geen gezicht, joh. Drie van die kinderen op zijn fatbike, ze trappen ook niet.
11: Nee, ik zag gisteren ook weer iemand op een fatbike en die was zo warm aangekleed. Terwijl gisteren was het hartstikke lekker weer. Ja, toen zei ik ook nog, ja, het kost natuurlijk ook totaal geen moeite om op een fatbike te zitten.
12: Nee,
11: en je gaat wel zo hard dat je veel wind vangt. Dus die zat gewoon met een muts op.
12: Ja.
13: En hardloopster Mickey Ketels heeft voor de derde keer in 4 weken tijd een uitzonderlijke prestatie neergezet. Ze werd al Nederlands kampioen bij de marathon van Rotterdam. Ze won de marathon van Vancouver. En gisteren liep ze tijdens een wedstrijd in Breda ruim 62 kilometer. De verste afstand ooit voor haar. Het was een speciaal toernooi om geld in te zamelen voor onderzoek naar ruggenmergletsel. En dat gaf Ketels veel kracht.
15: Ik had wel het moment dat ik echt heel diep zat. Maar dan dacht ik gewoon elke keer van oké, al die mensen die revalideren, die geven ook niet op en die zetten elke dag door. Dus jij gaat ook lopen tot je erbij neervalt.
13: Ze hoopte vooraf 50 kilometer te lopen. Het werden dus 62. Nu gaat ze toch echt even rustig aandoen, zegt ze. Ze moet even zitten.
12: Dit is echt een fenomeen. Het zou zomaar kunnen dat op het moment dat zij het professionele pad gaat bewandelen, dat we gewoon een enorm grote naam in huis hebben. Mickey Ketels.
11: Ik ben zo gefascineerd door deze vrouw. Want de meeste mensen die dus een topsportcarrière hebben, die zijn dan ook al heel jong begonnen. Die toewijding die dan in hun leven, en die zeggen daar alles voor af, en die hebben verder ook vaak geen andere baan. Ze doen alleen maar dit.
12: Ja, klopt.
11: Maar Mickey Ketels, die zit met een jetlag in haar mik. Ook nog, gaat ze ook nog de hele wereld over voor de KLM, geloof ik. En dan doet ze dus dit. Ja, dus
12: moet je voorstellen als zij er nog een keer echt voor gaat met een coach, en dat zij ruimte maakt om echt te gaan trainen. Want ze zit nu al op bizarre tijden.
11: Ze is ook opeens opgepopt. We hebben het opeens elke week over Mickey Ketels.
12: Ja, klopt.
11: Sinds de marathon van Rotterdam.
12: Ja, ze zit nu op de radar inderdaad. Want Amsterdam liep ze ook al heel goed. Hè? Vorig jaar was dat volgens mij dan. Toen is dat een beetje begonnen.
11: Wauw.
12: Maar hier gaan we nog veel van horen, denk ik.
4: Mattie en Marieke.

0: Nog steeds in de Nederlandse top 40. Sneller bij Q-Music en Laat het licht aan. 20 minuten voor het foute uur. Vanmorgen hebben we kennis gemaakt met de diagnose... Zondagarmpje.
1: Ja, het is bij kinderen onder de 5, als je te hard aan hun arm trekt... dus dat kan bijvoorbeeld zijn als je ze meetrekt... het klinkt erger dan het is, maar nou, ook als je bijvoorbeeld... 1, 2, hupsakee doet met je kind zo... tussen de armen van de ouders, zeg maar... dan kan er iets bij de elleboog even zo uit het kommetje als het ware schieten. En dan heeft je kind opeens een slap armpje... of later op de dag begint het te jengelen dat het pijn heeft. Dat is precies wat er gebeurde gistermiddag bij Noah... toen wij op moederdag uitje waren. We weten niet precies waar het armpje een zondagsarmpje is geworden... maar we zaten wel gisteren op de namiddag met haar in het ziekenhuis.
0: En hoe lang duurt dat dan?
1: Nou, de arts die zei, ik vermoed een zondagsarmpje. Dus toen voelde ze en toen heeft ze een paar bewegingen bij Noah gemaakt... en tik!
0: Oh, oké.
1: Tikte hem zo terug.
0: Wat?
1: En dan is het ook meteen over. We hadden meteen ons vrolijke kindje weer terug.
0: Mijn vriendin die zat gisteren ook bij de dokter. Echt een half uur lang. Was vrij ingrijp. Die lag bij dokter Valk op schoot.
1: Oh, zo. Ja. Nou, gaan we hier naar een rollenspel luisteren?
0: Nee, zeker niet. Ze liet vorige week in de keuken een heel groot glas vallen. Ik zeg, pas op, hè, want volgens mij is niet al dat glas opgeruimd. Toen zei ze, nou, dat komt vast wel goed. Ik zei, nee, kijk nou nog even goed. Voordat je straks met je blote voetjes gaat lopen door die keuken. Dat gaat 100% mis. Nou, gisteren was het zover. Ik heb last van mijn voet. Ik zeg, ja, nou, kom maar even kijken dan. Dus toen ben ik een half uur à 40 minuten te werk geweest met een pincet.
1: Zo, had je ook zo'n lamp op je voorhoofd?
0: Nee, had het helemaal afgemaakt inderdaad. En zo'n witte jas. En na 40 minuten, daar was die. Een hele glassplinter heb ik eruit gehaald.
1: Oeh, wat word ik naar van dit verhaal. Ja. Jemig, Kiki, wat zit jij er relaxed bij?
0: Ja.
2: Ja, maar het was heel klein. Dus ik vond het ook wel knap dat hij hem er helemaal uitge... Hij ging helemaal pielen. Ja. Ik lag gewoon een beetje op mijn buik op de bank. En dan ging hij in mijn voeten helemaal precies, zo pielen.
1: Ja. Oh, maar wilde je dat niet zelf doen? Of kon je er niet bij?
2: Nee, het lukte me echt niet.
0: Ze kon die bocht niet maken.
2: En ik heb daar geen geduld voor. Ik denk ook, laat het er maar in zitten dan. Maar man zei, nee, kom maar hier met die voet.
0: Precies, ja. Dus we noemen dat een zondagsplinter. maar ze loopt weer als een kieviet. Fantastisch.
1: Hey, ik ga ervan uit dat we de huisarts of de hap of een ziekenhuis... dat we dat allemaal niet nodig hebben. Maar ik wil wel straks, na de show, wil ik een experiment met jullie doen.
0: Ja.
1: Jullie weten ervan dat ik een experiment zo meteen met jullie wil gaan doen.
0: Ja,
1: en dan
0: zeker.
1: Ga ik morgenochtend laten horen op de radio. En voor dat experiment heb ik even een aantal mensen nodig. Dus ik heb natuurlijk jou en Annemarie in gedachten. Maar ik zou ook graag wat mensen van de redactie willen hebben. Dus daar zit onder andere Luc, maar ook Kiki, Roel. Op de tweede rij hier van de redactie zit bij ons ook Robin. Zijn jullie ervoor in om mee te werken aan een experiment?
0: Nou ja, ik weet niet, hoe lang heb je nodig? Ik moet nog sporten. Ik bedoel,
1: een paar minuutjes en ik heb iets meegenomen en dat zijn ballonnen.
3: Oh.
0: Huh?
1: Ja.
3: Opblazen.
1: Ja, wat we met die ballonnen gaan doen. Nou, wat we met die ballonnen gaan doen, dat ga ik jullie zo meteen vertellen.
4: Leuk.
1: Dat gaat...
4: ik doe wel mee. Ik vind het leuk.
1: Jij bent erbij?
4: Ja, ik ben erbij.
0: Maar is het een competitie?
1: Ik zeg ik nog helemaal niks over. Maar leuk dat je meteen in competitie denkt. Dat is een beetje het Mattie versus Marieke bloed.
0: Ik wou net zeggen, is het een opwarmer voor Mattie versus Marieke?
1: Het heeft niks met Mattie versus Marieke te maken. Het is een experiment waarvan ik wil dat jullie het ondergaan.
0: Ja.
1: En dan leg ik morgen uit wat ik met jullie heb gedaan.
0: Maar dan gaan we toch wel het experiment opnemen voor onze luisteraars?
1: We nemen het helemaal op. Je kunt het morgen helemaal beluisteren. Daar ga ik er absoluut voor zorgen.
0: Ja.
1: Maar straks om 10 uur gaat het gebeuren.
0: Oh, hemel. Nou, lieve luisteraars, misschien tot morgen. En anders vond ik het een waar genoeg.
1: Nee, dat komt goed. Ik sta echt voor je in.

0: Fever Dream. Hey Menno.
1: Goedemorgen.
0: Ik snap wel dat jij er wat eerder bent. Ik snap het wel. Jij wil meeluisteren. Je hebt je koptelefoon lekker hard gezet.
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ja, begrijp ik wel.
2: Wat een feestelijke dag. De onthulling van het foute anthem.
1: Ja.
2: En nou, ze zijn er net zo'n beetje net het pand uit, Donnie en K3. Zij gaan hem doen. En ik vind het zo wonderlijk dat K3 nog nooit een samenwerking heeft gedaan. En dat ze dan Donnie toelaten.
0: Leukste verhaal van de ochtend is toch wel dat Donnie K3 in zijn kenteken heeft zitten. Dat is echt heel geestig.
2: Ja, zijn kenteken eindigt op K3.
1: Ja, ja. Toeval bestaat niet.
2: Ja, dat is toch gek.
1: Ja.
2: Kijk, in België kun je kentekens kopen. Wij gaan er wel vanuit dat die meiden nu ook Donnie op hun kenteken zetten. Maar in Nederland kan dat niet. Het is echt toeval.
0: Echt heel tof. Ik moet eerlijk zeggen, het is een beetje wij van WC Eend. Maar ja, echt hand op hart. De recensies die binnenkomen over dit foute anthem zijn ronduit lovend.
2: Ja.
0: Echt helemaal top, dankjewel jongens voor de eerste reacties. Ja, hoe is dit foute anthem dan tot stand gekomen? Donnie vertelt het in een notendop.
3: Nou, ik had de demo in de studio te horen gekregen. En toen heb ik eigenlijk gewoon gevraagd, ja, van zou ik het alsjeblieft op mogen van jullie, zeg maar. En jullie zeiden tot mijn verbazing ook ja, dus daar was ik heel blij mee.
0: Ja, hij zegt tot zijn verbazing. Dat is niet omdat het Donnie is, maar inderdaad omdat K3 nog nooit een samenwerking had gedaan.
2: Nou kregen we vanmorgen dus veel lovende reacties. Echt gaaf, Donnie en K3, zegt onder andere Brit, Christian. Wat een rammer.
0: Rammer.
2: Rammer.
0: Ja, rammer.
2: Nou, dat
0: rammer.
2: Doe je van het foute anthem. Maar ook Renske die stuurde een recensie. Oh, dit is zo leuk. Helemaal geweldig dit nummer. Mijn zoontje van 2,5 zegt dat hij nog een keer moet.
0: Ga er goed voor zitten.
4: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey.

0: ons foute anthem van dit jaar, K3, samen met Donnie en Schaduw. Ja, opnieuw lovende reacties. Ja, ik ben zo transparant mogelijk hier. Maar iedereen vindt het leuk.
1: Adriaan, fantastisch fout anthem. Geweldig anthem. Aldus Wesley. Er is ook nog wel iemand die is gewoon iets minder fan van K3. Er is ook een ander iemand die is wat minder fan van Donnie.
0: Ah.
1: Maar die moeten misschien ook gewoon nog even wennen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dus ik ben zo transparant mogelijk. Ja. Ik noem die twee personen dan wel, die twee personen op die massa die het fantastisch vindt.
0: Ja. Ja. Het is het foute anthem van dit jaar. Ze zijn er dus ook bij op de foute party in het Philips Stadion. 20 juni gaat dat gebeuren. Wij zijn daar natuurlijk ook bij en we hopen je daar graag te zien. Menno, zometeen het foute uur. De bron waar alles begonnen is.
2: Precies.
0: Twee liedjes ga je aan ons voorstellen. Waar kunnen we mee beginnen?
2: Baila de Gasolina.
0: Oké, optie 1.
2: Baila, baila, baila.
0: De Toreador. Hey.

0: Citroën-app.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu!
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
12: Goedemorgen. Onder de passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn 2 nieuwe besmettingen vastgesteld. Een Amerikaanse en een Franse passagier hebben het virus. De Amerikaan heeft geen klachten, maar de toestand van de Franse verslechtert. 8 Nederlanders die gisteren zijn aangekomen in ons land moeten 6 weken in thuisquarantaine. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat het risico voor het grote publiek laag is. De invloed van de zogenoemde Menno-sfeer is steeds vaker te merken in de klas. Iets meer dan de helft van docenten op middelbare scholen ziet een toename van vrouwonvriendelijk gedrag, zegt de Stichting School en Veiligheid bij de NOS.
13: Met grapjes, de soms ook ironische grapjes, vrouwen na het aanrecht, maar ook bijvoorbeeld in het afwijzen van zachtheid of zorgzaamheid bij jongens, of praten over hoe de rolverdeling tussen meiden en jongens zou moeten zijn, en ook in verschillende reacties van meiden daarop.
12: Docenten en schoolleiders weten vaak niet hoe ze ermee om moeten gaan. Ze willen daarom meer ondersteuning en aandacht voor thema's als gelijkwaardigheid en mediawijsheid in de klas. In Rotterdam is een vrouw opgepakt naar aanleiding van een steekpartij vanochtend vroeg. Een man werd op straat neergestoken, meldt Rijnmond. Hij kon nog wel een woning binnenkomen en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Familieleden die erachter kwamen willen dat ze het teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. En dan nog het weer. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Het wordt 10 tot 13 graden met een stevige wind en later vandaag ook buien. Tussendoor is wel af en toe ruimte voor de zon.
11: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. 7 files op dit moment. Twee files met een vertraging van 10 minuten of langer op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Hattermerbroek en Zwolle-Zuid 4 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En de A32 Heerenveen richting Meppel tussen Meppel en Langhorst 3 kilometer, vertraging 13 minuten. En drie snelheidscontroles op de A1 staan er twee. Van Barneveld naar Apeldoorn bij 75,7. Van Hengelo naar Deventer bij 113,1. En de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, controle bij 127,7. Het is maandagochtend. Nieuwe week is weer begonnen. En hoe is die van start gegaan? Is die goed van start gegaan? Of loopt echt alles al mis? Weet je, heb je verslapen, ontbijt vergeten? Je moest nog tanken, filetje, kwam je te laat op je werk? Nou, laat het weten. Klok jezelf in de Q-app, stuur een bericht. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup.
14: Welcome to the one and only, the original.
15: Dit is
16: het Foute Uur.
11: Met Pat Benatar, Love is a Battlefield, tegenover Level 42, Running in the Family. Stem nu op je favoriet.
14: Q Music is proud to be fout.
11: Eerst even serieus.

0: tenten uit Mil. Marco van den Berg die is ook ingeklokt. En die heeft boodschappen gedaan. Is nu onderweg naar het leukste restaurant van Nunspeet. Om weer lekker te koken voor de gasten. Leroy Endendijk. Die heeft eerst voorschoolse opvang gedraaid. Nu is hij vrij. 2 uur weer naar de BSO. Klok in vanuit de Shovel. Lekker aan het werk op Steenfabriek de Rijswaard. Stuurt Erwin. Brechtje die is ingeklokt vanaf de bank. En aan het werk. Cijfertjes en het foutuur. Een betere combi kan je bijna niet voorstellen. En Anne Bloem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jouw dag is begonnen met een kleine hindernis, lees ik.
1: Ja, klopt. Kleintje.
0: Ja, want jij bent naar je werk gegaan. Wat doe je voor werk?
1: Ik ben docent op het mbo in Raalte.
0: Ja.
1: En ik geef les aan dierenartsassistenten.
0: Ja, oké. Okay. En toen kwam jij vanmorgen op je werk en toen?
1: Ja, toen opende ik mijn tas en daar zat een oplader in, een muis, maar ik miste mijn laptop.
0: Ja, en dat is dan moeilijk lesgeven, denk ik.
1: Ja, dat is lastig lesgeven. En die studenten moeten ze altijd meenemen.
0: Ja.
1: En die krijgen op hun kop, dus die vonden het wel erg grappig dat ik hem nu niet mee had.
0: Ja. En hoe ga je het oplossen?
1: Nou, ik ben nu onderweg naar huis om hem op te halen. Mijn collega kon mijn les overnemen. En het komt uiteindelijk allemaal goed, maar het was niet handig.
0: Nee, nou, succes. Ga je laptop halen en werk ze vandaag. Ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Geweldig.
0: Dankjewel voor je inklok natuurlijk. Ja, en voordat we ophangen, nog één ding. Komt-ie.
2: Yeah. Fijne dag!
0: Ondanks de valse start, een hele fijne dag.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel, doei Anne.

0: En ik hoop dat door dit foute uur jouw maandagochtendstress ook ver weg is nu.
1: Het foute uur.
0: En die gewoon helemaal lekker in zit nu. Het foute uur. We gaan zo meteen trouwens, er komen Mattie en Marieke even langs. Gaan we een Mattie versus Marieke battle doen. Dat gaan we volgende week op de radio ook doen. Dan gaan ze in een grote rode bus het land door. Gaan ze op jacht naar vlaggen. De eerste die 10 vlaggen scoort heeft het spel gewonnen. Mattie versus Marieke. We doen zo meteen een muzikale Mattie versus Marieke in het foute uur. Maar eerst wil ik van je weten, wil je zo meteen The Village People met YMCA? Even handjes als een vee boven je hoofd. Of ga je voor de Dolly Dots met She's a Liar. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen. Ja, ze gaan echt onwijs gelijk op.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
5: Kozijnen. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
19: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
21: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
20: Ai, de man met de hamer.
21: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
22: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
23: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Odido. Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl. Alles

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Het is maximaal 13 graden vandaag. Het waait af en toe zon en af en toe regen. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Trouwens, de Dolly Dots komen eraan het fout, dus she's a liar. Het is niet heel druk. Twee files nog. Eentje met een vertraging langer dan 5 minuten op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 7 minuten.
3: Menno Barreveld.

0: Kada, evacuate the dance floor.
1: Het foute uur.
0: Vanaf volgende week reizen Mattie en Marieke in een knalrode Q-music bus door Nederland en strijden ze om vlaggen te bemachtigen in Mattie versus Marieke. En de eerste die 10 challenges wint, die wint dus. En die heeft dus 10 vlaggen. En we doen nu ook Mattie.
2: Ja, goedemorgen.
0: Versus
3: Marieke.
0: Marieke. In het foute uur. Ik wil weten, jongens, jullie favoriete karaoke hits.
2: Mijn favoriete karaoke hits. Ik ga voor de Hermes House Band met Country Roads. Ja. Dat is natuurlijk een studentenband. En die komt uit Rotterdam. Ja. En daar kom ik zelf ook vandaan.
0: Ja.
2: En dan kan het eigenlijk niet meer stuk. Het is ook niet zo ingewikkeld om rond te houden, die tekst. Dus ik ga voor Country Roads.
0: Okay, okay. Marieke, wat is jouw guilty pleasure als het om karaoke gaat?
3: Ja, je kunt ook mijn vlag hijsen. Want ik ga voor Starship met We Built This City. En dat vind ik zo'n lekkere foute hit, omdat ik hem altijd zong met SingStar, samen met vriendinnen. En bij SingStar maakt het niet altijd uit dat je de perfecte melodielijn zingt. Soms kom je met de tweede stem eigenlijk nog verder en pakt hij meer punten. En dus zong ik hem altijd zo.
2: Let op.
3: We built this city. We built this city on rock and roll. Oké, okay,
0: leuk.
3: Heel
0: eentonig hoog.
2: Fantastisch.
3: Ja, en op de een of andere manier won ik altijd.
2: Ik heb zojuist gewonnen. Wat fijn zeg.
0: Wordt het Country Roads?
2: Die ho, lekker man. Toon zong maar niet uit. I belong.
3: This city.
2: Maar je zit helemaal niet op.
3: We built this city. Tweede stem is gehaald.
2: Ja, maar tweede stem is gewoon de valse stem. Dat is niet de tweede, dat is de valse stem.
0: Stem nu op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste.

dit een voorbode is, dan gaat Mattie glansrijk winnen. Sorry Marieke, dat stuurt Anita in de Q-app. Het Foute Uur. Ja, het was een soort Mattie versus Marieke pre-party. Zojuist gewonnen door Mattie, want dit was zijn favoriete karaoke track. Hermes Houseband Country Roads. Ja, als dit volgende week was gebeurd, had Mattie dus inderdaad zijn eerste vlag binnen. Ik deed dus net twee favoriete karaoke hits van Mattie en Marieke tegenover elkaar. En dat doe ik omdat we vanaf maandag, dan gaan we echt volgende week maandag, Mattie versus Marieke. Waarbij ze challenges krijgen en vlaggen kunnen winnen. Ze gaan een grote rode bus door Nederland rijden. En wie als eerste 10 vlaggen heeft, volgende week is de winnaar. Ja, en ik ga morgen weer even zo'n battle doen. Een Mattie versus Marieke pre-party in het Foute Uur. Ik heb nog één battle voor je. Wil je zo To Brazil van de Benga Boys of Samba de Janeiro van Bellini? Stem nu.

0: was net even aan het kijken in de Q-Music app, kwam ik dit bericht van Ashley tegen.
1: Ik heb vanmorgen het foute anthem gemist. Wordt deze ook nog weer gedraaid?
0: Uiteraard, uiteraard, uiteraard. Draai ik voor 12 uur nog een keertje. Het foute anthem 2026 van Donnie en K3. Mega leuk, ga ik doen. Fieke, wat zit er in het nieuws zometeen?
2: Jongeren komen steeds vaker in aanraking met de politie.
0: En zometeen Zara Larsson. Midnight Sun.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
11: We hebben een nieuwe single.
12: Met mij, Jan Smit.
13: En met mij, Frans Bauer.
14: Want zij hoort bij mij.
12: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
16: Chris?
15: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de

0: moment bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld.
2: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Keukenkopers, opgelet. Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
11: Goedemorgen. Jongeren tussen de 12 en 17 jaar komen vaker in aanraking met politie en het OM. De afgelopen 2 jaar ziet het Openbaar Ministerie een toename van jonge verdachten. Het valt vooral op hoe zwaar de misdrijven zijn die worden gepleegd. Het gaat onder meer om overvallen, explosieve bezit, brandstichting en poging tot moord. Ze worden hiervoor vaak geronseld door criminele netwerken. De politie is op zoek naar een jongen op een fatbike die afgelopen week een man van 80 mishandelde in bijzijn van zijn kleinkinderen. Het gebeurde in Dordrecht, meldt Rijnmond. De fatbike gaf de man geen voorrang en toen hij reageerde werd hij een plantsoen ingeduwd. Een omstander die voor de bejaarde man opkwam werd in zijn gezicht geslagen. Tankstationhouders maken niet meer winst door de hogere brandstofprijzen vanwege de Iran-oorlog. Dat blijkt uit de monitor brandstofprijzen van toezichthouder ACM. Door de onrust op de oliemarkt vanwege de oorlog hebben pomphouders hogere inkoopprijzen die ze doorberekenen aan consumenten. De toezichthouder ziet geen aanwijzingen dat de winstmarges van pomphouders zijn gestegen. En weer een bijzondere prestatie voor hardloopster Mickey Ketels. Gisteren deed ze mee aan een race voor het goede doel, waar lopers zo lang mogelijk proberen te lopen voordat ze worden ingehaald door een auto. Mickey Ketels legde een afstand af van maar liefst 62,2 kilometer, haar langste afstand ooit. En denken aan het doel, geld ophalen voor onderzoek naar ruggenmergletsel, gaf haar kracht.
12: Ik had wel het moment dat ik echt heel diep zat, maar dan dacht ik gewoon elke keer van oké, al die mensen die revalideren, die geven ook niet op en die zetten elke dag door. Dus jij gaat ook lopen tot je erbij neervalt.
11: Vorige week won ze nog de marathon van Vancouver en vorige maand die van Rotterdam. En dan nog het weer van Weerplaza. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 10 tot 13 graden. Met een stevige wind en later vandaag ook buien. Tussendoor wel af en toe ruimte voor de zon.
10: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 3 files. 1 file met een vertraging langer dan 5 minuten. Dat is ook echt maar 1 minuut lang hoor. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer vertraging, 6 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 76. Van Hengelo naar Deventer bij 113,1. En op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch controle bij hectometerpaal 127,7.
13: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
10: Menno Barreveld. In de top 40 classic zo terug naar 11 mei 2024.
14: Ik moest huilen, ik was wel heel verdrietig.
10: Maar eerst Sarah Larsson, Midnight Sun.

0: morgen dan is de eerste halve finale van het Songfestival in Wenen. Ik merk wel dat het minder leeft nu Nederland niet meedoet. We gaan terug naar 11 mei 2024. Toen deden we mee. Nou ja, eigenlijk ook weer niet.
1: De EBU heeft inderdaad bevestigd dat Joost Klein is gedisqualificeerd.
0: Ja, aldus een NOS-verslaggever toen in Malmö, Zweden. Dat was zuur, hè? Joost Klein werd gedisqualificeerd door de EBU. Want er had een incident plaatsgevonden. Terwijl iedereen hoge verwachting had dat we misschien zouden winnen. Iedereen geschokt.
2: Toen schrok ik heel erg. Omdat, ja, het is wel een van mijn favoriete artiesten.
3: Misschien hadden we wel gewonnen. En hadden we een grote titel gepakt voor Nederland.
2: Ik moest huilen. Ik was wel heel verdrietig.
4: Ik was toch niet voor Nederland, dus ik ga het wel kijken.
5: Voor wie ben jij dan?
4: Zwitserland.
0: Zwitserland. Nou, die hebben inderdaad gewonnen uiteindelijk. Dan de top 40 van toen. 11 mei 2024. Joost Klein stond daar natuurlijk in. En is keuze 1 vandaag. Welkom in Europa. Europapa stond op 7. Op 23 in de top 40. Tino, Martin en Anouk met Voor Je Het Weet. Maar weet je wie er toen op 1 stond in de top 40? Op 11 mei 2024. Roxy Dekker. Ja, Sugar Daddy is keuze 3 vandaag in de top 40 Classic. Dus welk liedje wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
6: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: dit vind ik echt een leuk liedje. Sam Fender en Olivia Dee met Rain Me In op Q-Music. Ja, we gaan terug in de tijd, hè? Top 40 Classic. Terug naar de top 40 van 11 mei 2024 in de Top 40 Classic. Ik liet je horen Joost met Europapa. Ook Tino Martin aan de Noek met Voor Je Het Weet. En Roxy Dekker met Sugar Daddy. Daarbij de vraag stelt welke van deze drie vind je het leukst, welke wil je horen? Corné Dunning die zegt allemachtig. Wat maak je het lastig voor ons, Menno? Maar doe voor mij maar Europapa. Tino en Anouk zegt Kai. Roos zegt moeilijk, maar toch Roxy Dekker. Joost zegt Sandra. Ik heb hier Kevin.
1: Doe alsjeblieft Sugar Daddy, mensen. Ik kan het echt niet aan om Europapa nog één keer te horen. Echt, alsjeblieft.
0: Nou, fingers crossed dan.
2: Goedemorgen, Menno. Vandaag gaan we natuurlijk voor Joost.
3: Dan wordt natuurlijk gewoon Joost Klein met Europapapapa.
4: Welkom in Europa, jongen.
2: We gaan voor Europapa, dan kunnen we goed aan de poets. Samen met mijn moeder en met Petra.
0: Europapapapada. Kevin, die luisteraar net die Europapa niet wilde horen, die voelt het al een beetje aankomen. Nee, Europapa heeft gewonnen met 53% van de stemmen. Europa.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Zijn er mensen die nu luisteren die het Foute Enten van 2026 nog niet gehoord hebben? Het is vanmorgen in première gegaan. Ik had het echt in mijn agenda gezet ook. Dat ik het niet moest vergeten. Vanmorgen in première gaan bij Mattie en Marieke. K3 en Donnie, ze waren hier ook. Als je het nog niet gehoord hebt, geen nood. Ik ga het zo meteen draaien. En ook Miles Smith komt eraan. Samen met Niall Horan.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf volgende week maandag bij Q-Music.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
17: Tango?
16: Huh?
17: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
18: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
18: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart? Met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ja, vandaag wind, zon, maar ook regen. Het is nu, als ik hier naar buiten kijk, echt grijs. Maximum temperatuur is 13 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 3 files, eentje met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 10 minuten.
27: Menno Barreveld.
0: Met Miles Smith en Niall Horan.

Kygo en Selena Gomez. It ain't me. In juni hebben we natuurlijk altijd de Foute 1500, de Foute Party en het Foute Anthem. En vanmorgen was de première van het Foute Anthem van 2026. En voor het Foute Anthem van dit jaar zijn Donnie en K3 speciaal voor onze studio ingedoken. Nou, ik kan natuurlijk roepen dat ik het top vind. Maar dat is een beetje alsof de bakker roept dat zijn brood lekker is. Maar even wat recensies van vanmorgen. Larissa van Gaal, ik vind het Foute Anthem van dit jaar superleuk. Ik ben ook alle jaren fan van K3. Adia Maurix, een fantastisch Foute Anthem. Ik zag echt maar een enkeling die het niet leuk vindt of die nog even moet wennen. En ik vroeg net al, heb je hem al gehoord? Nou, onder andere bericht van Huub Keizer en Carlijn Vrijkorte. Die hadden hem nog niet gehoord. En ik zag ook Monique die zeggen, ik heb hem gehoord. Ik wil hem vaker horen. Komt-ie.

Michael Jackson. En Bad op Q Music. Het is maandagochtend. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Mijn weekendwoord is kliekjes. Kliekjes. Is dat een woord dat mensen nog gebruiken? Ik gebruik het eigenlijk nooit. Maar ik moest er wel aan denken in dit geval. Ik wilde eigenlijk sushi eten gisteren, tot ik in de koelkast keek. En toen werd gisteren dus toch een soort kliekjesdag. Allemaal overgebleven dingen gegeten. Dus het diner was een ovenkaasje. Weet je, zo'n kaasje is een houten bakje. Wat je dan in de oven moet zetten. Een soort minder goed werkende kaasfondue. Hij was wel een goede maand over datum, maar het was verder nog goed. Daarbij een halve komkommer, die nog in de koelkast lag. Nog wat andere restjes groenten, een beetje soep dat over was. Toastjes en van die kipworstjes, weet je wel, kipchipolata. Die moesten datumtechnisch ook echt op, dus allemaal restjes. Maar het gekke is, dat is eigenlijk best wel een hele lekkere maaltijd. Maar goed, jouw weekendwoord. Wat is het? Stuur het in de Q-app. Misschien ben je zo meteen mijn kandidaat. Een weekend het weekend. Lees ik 3 nieuwsberichten voor, die dit weekend gebeurd zijn. 1 bericht klopt, van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. En haal je het juiste bericht eruit, dan win je het Q Music prijspakket. En mijn koffiecup krijg je sowieso. Doen we straks om 12:15. Nu.

0: Destiny. Ja, ik zie allemaal leuke weekendwoorden binnenkomen. Weekend het weekend, straks om 11:45. Natuurlijk zometeen ook Alright Stop Lunchtime. Een lunchmix met onder andere Robert Maas daarin met Children. Ja, en het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, steeds meer mensen tanken zonder te betalen.
0: Oh, dat klinkt wel als een interessant concept.
1: Nou, is een kleine spoiler, het werkt niet.
0: Oh, oké.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Dag liefie, mama houdt van jou.
7: Eerste schooldag?
8: Ja, zo lastig.
7: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk.
12: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
11: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
16: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
17: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
18: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer. Aldi.
6: Hollands nieuwe heeft.

0: iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Goedemiddag, het Q-music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
9: Goedemiddag. Vakbonden dreigen met stakingen als bezuinigingen op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken van tafel gaan. Het gaat om de WW, de WIA en de extra verhoging van de pensioenleeftijd. De vakbonden hebben het over werkonderbrekingen die het hele land kunnen raken. De afgelopen 2 jaar ziet het Openbaar Ministerie een toename van jonge verdachten. Jongeren tussen de 12 en 17 jaar komen vaker in aanraking met politie of het OM. Het valt vooral op hoe zwaar die misdrijven zijn die gepleegd worden. Het gaat onder meer om overvallen, explosieve bezit, brandstichting of poging tot moord. Jongeren worden hiervoor vaak geronseld door criminele netwerken. En na 33 jaar is het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen afgesloten. Het OM noemt het afronden van het onderzoek uitermate moeilijk, want het is nog altijd niet bekend wat er met haar is gebeurd. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Er waren meerdere grote zoekacties en er zijn talloze tips nagetrokken. Ook loofde de stichting van Peter R. de Vries €1 miljoen uit voor de gouden tip, maar dat mocht niet baten. Alle aannemelijke scenario's zijn doorlopen, zegt het OM. En er zijn opnieuw meer mensen die bij de benzinepomp wegrijden zonder te betalen. Dat gebeurde vorige maand bijna de helft vaker dan een jaar eerder. Volgens de organisatie die achter wanbetalers aangaat, rijden veel mensen bewust weg. En dat heeft te maken met de recordprijzen aan de pomp sinds de Iran-oorlog. Maar word je gepakt, dan is de boete voor doorrijden €131 bovenop de onbetaalde tankkosten. En dan nog het weer van Weerplaza. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 10 tot 13 graden en een stevige wind. En later vandaag ook buien. Tussendoor wel af en toe de zon.
8: 10 files op dit moment. 1 file maar met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging is daar 12 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 75,3. Van Hengelo naar Deventer bij 113,1. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij 128. En de A4 van Amsterdam naar Leiden, controle bij hectometerpaal 8,3.
10: Menno Barneveld. 3, 2, 1.
8: Lunchtime! Ja, ik zag in de Q-app dat Patricia Stromer het wel kan gebruiken. Die sliep laat en slecht, geen tijd gehad om te ontbijten. Nou, wat nieuwe energie in All Right Stuff Lunchtime. Robert Miles komt eraan met Children. Marshmallow en Kane Brown met Miles.

0: Menno, ik mag maar 80. Dan moet je niet zulke lekkere muziek draaien.
1: Ja, even wat energie. Alright, stop. Lunchtime.
2: Mijn lunchmix, heb je weer energie?
1: Ja. Dat is mooi. Zometeen om 12:15 doen we Weekend het Weekend. Eerst direct. Dit is Won't Fall.

0: Chainsmokers en Coldplay met Something Just Like This. Leuke weekendwoorden zie ik in de Q-app. Milan die zegt frustratie is mijn weekendwoord. Ziekenhuis, truckshow, alternatieve shawarma. Andrea Ribbe die stuurt trouble. Met een foto erbij. Met een man en een puppy. Dus dan weet ik niet wie de trouble is. Klussen, dat stuurt Kelly. Ik zie alpaca, Disney komt voorbij. En een Mickey van Altena, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jouw weekendwoord is overvol.
1: Ja, klopt. Heel druk weekend gehad. Heel druk.
0: Je weekend was overvol. Het kan altijd kunnen zijn dat je all you can eat was gaan doen, dat je zelf overvol was. Je weekend was overvol. Wat was er allemaal overvol? Wat heb je allemaal gedaan?
1: Ik zal vrijdag beginnen. Vrijdag een feestje gehad. Flink uit de hand gelopen.
0: Ja, toen zat je wel overvol.
1: Ik heb met mijn schoonvader de badkamer moeten slopen. Die heeft een nieuwe badkamer besteld. Dus ook heel de dag hard zwoegen en beunen. En gisteren lekker weer shoppen met mijn vrienden in Arnhem.
0: Nou, ik hoor het al. Overvol.
1: Ja, precies.
0: Ga ik met jouw weekend het weekend doen?
2: Weekend het weekend. Oh, weekend het weekend.
0: Mickey, ik heb hier 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt en van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht? Is dat bericht 1? De eerste editie van Koeteldonk was zaterdag in Den Bosch. Dat is een cowboyfeest. Bosse bollen met witte en bruine chocola, zoals koeienvlekken, bier met tequila en rodeo-stieren die zorgden voor extreme drukte in de binnenstad van Den Bosch. Of is het bericht 2? Feest zaterdag voor Henk Wijngaard, omdat hij 80 is geworden, 50 jaar in het vak zit en 60 jaar getrouwd. Fans hadden een cadeau, namelijk de iconische gele truck die op zijn albumhoes stond. Die hebben ze opgeknapt en Henk zaterdag mee opgehaald en ze reed naar zijn Favo Truckerscafé. Of is bericht 3 helemaal waar? Een grote kunstroof afgelopen weekend. Meer dan 200 ateliers zijn opengebroken in het hele land en veel werken zijn gestolen. Hoe dit op zo'n grote schaal heeft kunnen gebeuren, is een raadsel. Ja, wat is het volledig kloppende bericht, denk je, Mickey?
1: Volgens mij het tweede bericht. Want daar heb ik gisteren iets op TikTok van voorbij zien komen.
0: Volgens jou het tweede bericht, want daar heb je gisteren iets op TikTok voorbij zien komen. Dat het feest was voor Henk Wijngaard. En dat is goed!
1: Ja, lekker.
0: En zo heb jij ook feest, want je krijgt het Q-prijs. Je krijgt en mijn koffiecup.
1: Nou, ja, dat is mooi.
0: Het mooie is natuurlijk wel dat Henk Wijngaard had die truck al bijna 45 jaar niet gezien. En toen hij uit die truck stapte, stonden allemaal fans hem op te juichen.
3: Hoe is dit?
4: Dat kun je toch zelf zien. Fantastisch.
0: Applausje voor Henk! Yeah! Waarschijnlijk, ik moest vrijdagavond ergens draaien, was Henk ook nog. Daar ben ik ook nog even met hem op de foto gegaan. Iedereen Henkie Henkie roepen. Bericht 1 was inderdaad niet waar. Er was helemaal geen Koeteldonk. Het was wel een soort Wilde Westen, maar dan op de A2, want er liep een koe over. En bericht 3 was ook niet waar. Het was de 15e editie van het landelijke atelierweekend, waarbij meer dan 200 artiesten hun atelier opendeden voor iedereen. Dus Mickey, je krijgt het Q-prijspakket.
1: Ja, top. Hartstikke bedankt.
0: En mijn koffiecup stuur ik naar je op.
1: Ja, leuk. Dankjewel.
0: En dan komend weekend gewoon rustig aan doen, hè?
1: Ja, 100%.
0: Doei, Mickey.
1: Doei, doei.
0: De alarmschijf van deze week komt eraan. Van Stella Lefty.

0: Della Lefty en Boston, de alarmschijf deze week op Q-Music. Vrijdag dan beginnen Suzanne en Freek aan hun concertreeks in Gelredome. En ik heb een opwarmertje zo, halverwege.
1: Je hoeft niet alles zelf te geven. Ik ontmoet je halverwege.
0: En ook Axwell en Ingrosso komen eraan.
2: Obelie, alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelie. Tijd voor nieuwe herinneringen.
1: Alles voor kampeergeluk.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
9: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
8: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
13: Manutan.
12: Bestel op manutan.nl.
14: Q-Music The Party.
0: Q-Music vind je woensdag tijdens 20 jaar de Pickers in Beek met Lars Boelen en Edwin Orlander. En op Heaven Open Air in Heerenveen. En op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei tijdens de kasteelfeesten Wiegen met Menno Barreveld en Lars Boelen.
14: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
15: Q-Music.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: De jacht is weer geopend.
17: Stuk, waar ben je dan?
16: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
18: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
19: We kunnen dus de avondklok verlengen.
16: Het jachtseizoen Most Wanted.
19: Wow, daar in die Mercedes!
16: Stream je nu alleen bij Videoland.
20: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
21: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
22: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
23: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
24: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
24: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
26: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
29: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
30: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
31: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
32: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld.
1: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
5: Ja, het waait af en toe zon, ook kans op regen. Vandaag maximaal 13 graden. Verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. 10 files, 3 met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg 6 kilometer. Vertraging is daar een half uur. Ook een half uur op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Arnhem Centrum. 7 kilometer file door een ongeluk. En nog een file door een ongeluk op de A58. Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel. En de brug over het Wilhelmina-kanaal 4 kilometer. Vertraging 17 minuten.

Suzanne en Freek in Halverwege. Dit zou een bericht kunnen zijn namens Ruben in de brievenbus zometeen. Suzanne en Freek, mijn lieve coaches, dankjewel. Zonder jullie was dit niet gelukt. Ja, ik las namelijk dat Ruben heel dankbaar is. Hij heeft dus The Voice of Holland vrijdagavond gewonnen. Met coaches Suzanne en Freek. Dat zou hij dus kunnen verwoorden met een grappig berichtje in de Q-app voor de brievenbus. Want ja, de brievenbus komt eraan. Heb jij berichten, typ ze in. Wim en ik lezen zoveel mogelijk post voor tijdens het lied van de brievenbus.

0: Ja, dus kom maar door met je berichten in de Q-Music. We gaan zoveel mogelijk post voorlezen tijdens dit lied. Bedankt voor je steun de laatste tijd, lieve schat Erwin. Dikke kus van je wijfie, stuurt Petra.
1: Vandaag met Maarten de laatste 6 bomen en beplanting planten, zegt Robert de Jong.
0: Ruben, succes met je sollicitatiegesprek. Je kunt het, groetjes van Wendy.
1: Lekker rookworstje eten met Leo. Arnoud.
0: Gefeliciteerd, ma, met je 75e verjaardag. Tot vanavond, ik hou van je, stuurt Bibi.
1: Sven die zegt vandaag in Vught een tuin in poten. Mooiste werk van een hovenier.
0: Sas, succes met je examen, stuurt de MV Lutke.
1: Claudia die zegt onderweg naar huis na een weekendje Efteling. Groetjes aan Wendy en Martijn.
0: De groeten aan mijn collega's van DEM Bedrijfsdiensten in Raalte. Fijne dag gewenst, groeten van Petra.
1: Zaterdag ben ik naar Billie Eilish, de bioscoopfilm geweest, zegt Dustin.
0: Lieve Priscilla, je bent een schat, liefst van je moeder, stuurt Monique.
1: André Veenstra, lekker maaien, kerel, zegt Rick.
0: Dagje snoeptorens, trekdrop, trekdrop trekken, zegt Dianta.
1: Romy Wildeborg, die zegt, is het al bijna weekend? Ik kan niet wachten.
0: Word je om 7 uur wakker gemaakt door mieren die over je gezicht lopen? Gelijk wakker, kriebels overal. Gadver, zegt Paulien. Ik hoop dat je in de tent lag.
1: Jeroen, die zegt, zijn jullie team Mattie of team Marieke? Ja, ik ben team Marieke. Volgende week natuurlijk Mattie versus Marieke.
0: Ja, ik ben team Mattie.
1: Ja?
0: Ja, maar dat komt ook omdat het zo lullig is dat iedereen altijd gelijk... Ja, Marieke, Marieke, Marieke, weet je.
1: Dat is
0: dus
1: waar.
0: Ik ga voor de... Ja, ja daarom.
1: Ja, ik heb Mattie eigenlijk al veel langer. Niet dat het uitmaakt hoe lang je iemand kent. Maar ergens zou ik ook...
0: Nee, dan
1: denk
0: ik,
1: ja, we go way back, weet je. Ja. Ik mag hem ook heel erg graag. Maar ik denk gewoon dat Marieke gaat winnen. Dat denk ik wel.
0: Ik heb wel een soort support stem. Ben ik voor Mattie.
1: Ja, dus eigenlijk een soort medelijders kies je voor team Mattie.
0: Ja, eigenlijk...
1: Maar
0: ja,
1: Marieke gaat winnen. Marieke gaat dit
0: volgende
1: winnen.
0: Week Mattie versus Marieke.
1: Ja, Marieke gaat winnen, zeker.
0: Ik heb Julie nog. Als laatste.
2: Wat is de favoriete thee van Dagobert Duck?
1: Favoriete thee van Dagobert
0: Duck. Duck.
1: Ja.
0: Dagobert Duck.
1: Duck.
0: Duck.
1: Dagobert Duck. Favoriete thee. Duck is een zoutje. Nee, ik heb geen idee.
2: Munthee.
0: Munthee.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
6: We hebben een nieuwe single.
7: Met mij, Jan Smit.
8: En met mij, Frans Bauer.

0: een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon
6: kozijnen. Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons.

0: Wie bedank jij? Met de VVV cadeaukaart?
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 400 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Goedemiddag, 1 uur. Q-Music Nieuws door nu.nl. Van Fieke Hamers.
12: Goedemiddag. Op de vlucht die vandaag vertrekt vanuit Tenerife om mensen op te halen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zitten zo'n 20 bemanningsleden van het schip. Ook deze tweede vlucht zal landen op Eindhoven. Volgens het ministerie van VWS gaan 2 mensen die vandaag aankomen in verplichte thuisquarantaine. Het schip, de Hondius, gaat uiteindelijk naar Rotterdam en daar zal het worden ontsmet. Vakbonden dreigen met stakingen als bezuinigingen op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken van tafel gaan. Het gaat om de WW, de WIA en de extra verhoging van een pensioenleeftijd. De vakbonden hebben het over werkonderbrekingen die het hele land kunnen raken. Het kabinet steekt zo'n 40 miljoen euro in het opknappen van de haven van Terschelling. Delen zijn afgesloten omdat een kade afbrokkelt en ook zijn er zinkgaten. Dus zijn die miljoenen echt nodig, zegt verkeersminister Karremans bij de NOS.
13: Omdat je hier te maken hebt met een situatie met een kade die bijna letterlijk in het water valt als we niks doen. Gemeente die 5000 man groot is, die dat niet in zijn eentje kan oplossen, omdat het echt om enorme bedragen gaat.
12: De haven is voor Terschelling enorm belangrijk, want het Waddeneiland wordt via het water bevoorraad. En een bomalarm voor een KLM-vlucht van Malaga naar Amsterdam vanwege een dreigende wifi-naam, meldt NH Nieuws. Een passagier noemde zijn persoonlijke wifi-hotspot Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Daarop werd een grootschalige veiligheidsoperatie opgetuigd. Het vliegtuig werd ontruimd en volledig gecontroleerd. Er werd niks gevonden. Met flinke vertraging kon de vlucht alsnog veilig vertrekken. Wie verantwoordelijk is voor de hotspotnaam is niet bekend en ook niet of hij straf krijgt. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 10 tot 13 graden en een stevige wind en later vandaag ook buien. Tussendoor wel af en toe de zon.
11: Situatie op de weg, er zijn 11 files.
7: twee die er echt uitspringen. Dat is de A12, daar wil je niet zijn. Van Arnhem naar Utrecht, tussen Velperbroek en Oosterbeek. 13 kilometer, ruim een half uur vertraging. En ook op de A50 staat het flink vast. Dat is Os-Apeldoorn, tussen Grijshoort en Arnhem Centrum. In verband met reddings- en bergingswerkzaamheden is de weg daar nu afgesloten. 8 kilometer, 40 minuten vertraging. Verder zijn er flitsers op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 75,6. A1 Hengelo-Deventer bij 113,1. En langs de A2 een flitser Eindhoven-Den Bosch 127,6. Ook daar opletten.
14: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music. Q-music. Wim van Helden.
15: Hey Wimpie, goeiemiddag. Hopelijk zijn je liedjes beter dan het weer. Later!

0: als ik dit hoor. Ah, we hebben het ook wel echt getroffen al, hè, deze lente. Vanmorgen vroeg mijn huishoudster, die was er een paar weken niet geweest, of ik op vakantie was geweest. Met de meivakantie. Ze vond me namelijk nogal bruin. Ik zei nee. Gewoon lekker met een poppenpilsje in een tuintje gezeten. Kan gewoon. Ja, ik moet zeggen, de planten in mijn tuin die slaan inmiddels wel door alle droogte geel in plaats van groen uit. Ik zag net in de brievenbus al veel berichten van boomverzorgers en hoveniers binnenkomen. Sven en Sander onder andere, die zijn volop bezig het groen te onderhouden weer. Nou, deze week wordt wel een heel fijne week voor de plantjes. Ja, laat ik het even positief insteken. Mocht je een hemelvaart mini-vakantie voor de boeg hebben, het wordt wisselvallig, het wordt fris. Een dikke jas misstaat niet. De winterjas kan gewoon weer uit de kast. Dan zit je dan in je voortent. Op de camping. Met je goede gedrag.
1: Wat een troosteloze bende. Ja, dat is niet normaal dit.
2: Oh, wat vreselijk.
3: Maar waarom ook niet lekker even aan de kust? Waarom zitten we ook hier?
4: Nou, als je even wacht, is de kust vanzelf hier.

dit natuurlijk. Kun je gewoon met je idool het bed induiken zonder dat het grensoverschrijdend is? Teddy Swims wordt altijd de knuffelbeer genoemd. Nou, hij noemt zichzelf natuurlijk ook nog Teddy. Hij heeft nu zijn eigen pluche knuffelbeer op de markt gebracht. En dan kun je er gewoon lekker berengezellig met Teddy de knuffelbeer het bed induiken. Nieuwe muziek van Teddy Swims zojuist. Mr. Know-It-All.

0: Dit is Q-Music. Binnen een paar minuten hoor je Kensington en ook Zara Larsson.
1: Het slimste bedrijf.
0: En wij maken ons op voor een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Kom erop als je durft. Gisteren regende het pushmeldingen over voetbal. Ik heb alvast een vraag waar ik het antwoord op wil. Een van die pushmeldingen ging over El Clasico. Ik wil van je weten, bij welke club speelt Frenkie de Jong?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 2:15. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Yo, Chris van Amsterdam hier.
7: We hebben een nieuwe single.
8: Met mij, Jan Smit.
9: En met mij, Frans Bauer.

0: luisteren.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart? Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Het is fris, het waait hard en er vallen ook veel buien. Het is maximaal 13 graden vandaag. Ja, morgen niet veel beter. Situatie op de weg, er zijn 10 files. De langste op de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Arnhem Noord en Oosterbeek, daar kom je in 12 kilometer. Vertraging ruim een half uur.

Clinton. Ze speelde deze track afgelopen weekend live bij NPO 1 op tv. En dat was dan, ja, doordat het akoestisch gespeeld werd, een heel ander liedje. Hetzelfde liedje, maar dan zonder alle gitaren klinkt het opeens zo. Heel anders, maar doet er niet voor onder, hoor. Kensington en Living For bij Q Music. Binnen een paar minuten hoor je het slimste bedrijf van Nederland. En dit is het liedje met... hoe heet hij ook alweer? Het gaat van...

0: Fever Dream. Gisteren El Clasico met 2-0 van Real Madrid gewonnen. Maar mijn vraag was, bij welke voetbalclub speelt Frenkie de Jong, Jessica?
1: FC Barcelona.
0: FC Barcelona. Het slimste bedrijf. Iets bijzonders aan de hand in het slimste bedrijf van Nederland. Tenminste, dat zou het kunnen zijn, Jessica. Op 1 mei heeft namelijk Appetito Maaltijdservice meegespeeld. Zij hielden 43 seconden over. En op dit moment staan zij nog steeds op nummer 1. En de laatste keer dat het gebeurd is, dat op de eerste dag van de maand ook meteen de winnaar eigenlijk al bekend was, dat is een jaar geleden. Dat gebeurde ook op 1 mei 2025. Schoorsteenbedrijf De Vogelzang. Die zette toen ook 43 seconden neer. Dus, en zij werden toen ook in mei, dus met die tijd de snelste van de maand. Dus ja, ik hoop een beetje dat jij die 43 seconden weet te toppen. Dat je daar verandering in gaat brengen.
1: Ja, ik ook.
0: Het is al zeldzaam genoeg natuurlijk.
1: Ja.
0: Jij speelt namens Triant uit Emmen. Waarbij je de planning doet van de operatiekamers.
1: Ja.
0: Is dat een soort privékliniekje dan of zo?
1: Nee, dat zijn drie locaties.
0: Is het gewoon echt een ziekenhuis?
1: Ja.
0: Oké, nou, nog niet van gehoord. Triant, ja, ik kom het normaal gesproken niet in Emmen. Dat scheelt misschien. Triant. Triant in Emmen. Je bent OK-planner. Ik hoop dat je het slimste bedrijf van Nederland ook OK gaat doen.
1: Ja, zeker.
0: Met wie speel je?
1: Met collega's, hè. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dames.
0: Kijk, het zijn allemaal nummers bij jou. 8 dames. Ja, nou, laat eens even horen. Triant Emmen. Kijk, 1 minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoord. Dat is de opdracht. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: Wat voor dier is Dikkie Dik?
1: Poes.
0: Wat is de eerstvolgende feestdag? Van wie is de Zero's hit Fireflies?
1: Pas.
0: Hoe noem je een elektrische fiets met van die hele dikke wielen? Uit hoeveel maanden bestaat een kwartaal?
1: 3.
0: Wie heeft de Mona Lisa geschilderd?
1: Leonardo da Vinci.
0: Waarvoor staat de A in de ABC-eilanden?
1: Aruba.
0: Ja, in koor Aruba. De elektrische fiets met dikke wielen, een e-bike. Nee, ik zocht echt de fat bike.
1: Ja.
0: Vanaf vandaag is er ook een fatbike-verbod in het Vondelpark in Amsterdam. Hebben jullie in Emmen ook veel last van, of valt het mee?
1: Ja, heel veel.
0: Ja, ik vind het echt de meest verschrikkelijke uitvinding ooit. Maar goed, het gaat vanzelf weer een keer voorbij. Even kijken, dan hadden we... Ja, de rest was eigenlijk allemaal goed. Owl City zocht ik nog. Bij de Zero zit Fly and Firefly, zeg geen
1: hoor.
0: Owl City, ja. Voor jullie helaas, die 43 seconden hebben jullie niet weten te toppen. Dus helaas voor jullie ook niet die party speaker van Tempo Team waar je deze maand kans op maakt. 29 seconden over. Het is een 7e plek in het klassement.
1: Oh.
0: Ging dus niet zo oké als oké planners.
1: Nee. Jammer.
0: Maar goed, als jullie je eigen werk maar goed doen, hè, dat is wel het belangrijkste, denk ik.
1: Nee.
0: Dat gaat om mensenlevens. OK planners, Triant uit Emmen. Jullie staan met deze op de kaart en krijgen van mij wel leuk het slimste bedrijf van Nederland kaartspel.
1: Oh, kijk, Kevin.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is bijna 2 uur. Fieke, wat zit er zo in het nieuws?
1: De brand in een datacentrum vorige week heeft nog steeds gevolgen in Amersfoort.
0: Ja, en vanmorgen is het Foute Anthem in première gegaan. Dit jaar van K3 en Donny, die speciaal voor Q-Music a track hebben opgenomen. Ga ik je zo meteen laten horen. En ook deze van Just Day, binnen een paar minuten.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf volgende week maandag bij Q-Music.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: De jacht is weer geopend.
14: Stuk, waar ben je dan?
13: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
15: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
16: We kunnen dus de avondklok verlengen.
13: Het jachtseizoen Most Wanted.
17: Wow, daar in die Mercedes!
13: Stream je nu alleen bij Videoland.
12: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthdays.

0: Deel.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
3: Kozijnen. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hé, hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers. Praxis.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Goedemiddag, 2 uur. Q-Music nieuws door nu.nl. Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Minister Velbrief van Sociale Zaken heeft gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Die dreigen met acties als het kabinet niet binnen 2 weken de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel haalt.
5: Dit gaat over een 20-jarige van dit moment die moet doorwerken tot ruim boven de 72. Dit gaat over zwangere vrouwen die een bevalboete betalen door de maatregelen van dit kabinet.
4: Dat zei vakbond CNV bij de NOS. Minister Velbrief zegt de bonden goed gehoord te hebben en wil weer met de bonden om tafel. Wat er precies in zijn voorstel staat is nog niet bekend. De politie heeft bekendgemaakt hoeveel mensen er gisteravond zijn opgepakt bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het gaat om 12 mensen. Ze werden aangehouden voor onder andere vernieling en het beledigen van een agent. Inmiddels is iedereen weer vrij en ze hebben een boete gekregen. Het was de 3e dag op rij dat er in Apeldoorn werd gedemonstreerd tegen een asielopvang. Het gezondheidsrisico voor Europese burgers door het Hantavirus is laag. Dat herhaalt de Europese Commissie na overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie. Brussel heeft geholpen met het regelen van ophaalvluchten vanaf het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Vanavond komt in ons land een 2e vlucht aan met opvarenden van het schip. En de bedoeling is dat die thuis 6 weken in quarantaine gaan. De brand in een datacenter in Almere vorige week heeft nog steeds gevolgen. Zo kan in Amersfoort vandaag geen grof vuil worden opgehaald. Maar het LTV Utrecht, het bedrijf erachter, kan niet in de systemen met werkadressen en de planning. Meerdere organisaties waarvan de ICT-systemen via het datacenter lopen werden getroffen. Zo kon afgelopen vrijdag de Universiteit Utrecht niet open en konden buschauffeurs tijdelijk geen contact krijgen met hun meldkamer. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is 10 tot 13 graden met een stevige wind en later vandaag ook buien. Tussendoor wel af en toe de zon.
3: Situatie op de weg. Er zijn 7 files. De langste op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat is de oprit dicht. Zorgt voor 3 kilometer. 25 minuten vertraging. En flitsers op de A1 Hengelo richting Deventer. Bij 113,1. A2 Eindhoven en Bos. 127,6. En de A4 Amsterdam richting Leiden. Daar staan ze bij 8,3.
6: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q-Music. Q-Music. Wim van Helden.
3: Hey, hoe lang duurt het als ik met jou een afspraak wil maken? Wanneer heb je een plekje in je agenda vrij? Q-Music.

0: Hey, wanneer heb je een plekje in je agenda voor mij? Wanneer kunnen we wat afspreken? Ah, dit is zo herkenbaar. Femke die zegt: Wim, als je een hele dag samen op pad wil, dan heb ik tijd voor je vanaf 18 juli. Marit die zegt: vandaag kan ik, maar ik moet nog wel even 3 taarten maken. Dus ja, heel veel tijd heb ik niet. Dus dan komen we al snel uit op maandag 18 mei. Dan ben ik alleen wel weer brak van Harry Styles het weekend ervoor. En anders heb ik 15 juni nog wel een plekje. Ja, ik probeer zelf al maanden met een vriend iets in te plannen, maar dat lukt gewoon niet. Als we dan al een datum hebben, dan komt er altijd weer iets tussen. Misschien herken je het, je hebt de druk met werk, kinderen die van alles moeten. Je wil zelf ook nog een keer sporten en dan zit de week weer vol. Nou, ik blijf spontane afspraken eigenlijk gewoon het allerleukst vinden, maar ja, dat lukt dus steeds minder vaak. Het is meestal gewoon weken van tevoren plannen, maar het kan altijd nog gekker. Als je een superster bent zoals Miley Cyrus die je net hoorde, die heeft haar plannen al gemaakt in de agenda tot 2029. Maar ze laat zich niet gek maken.
1: Someone told me the other day, oh, you know, I can't do this thing. I'm a little bit busy right now. And I set my schedule until 2029 and was like, I'm a little busy too, but I feel like we can always find time to do a little bit more.
0: Ze maakt altijd wel plek voor een koffietje. Moet ze niet aan de andere kant van de wereld zitten voor de werk natuurlijk. Want dat heb je met die supersterren, hè?

0: David Guetta en Bibi Rexha. I'm good. Ooit blue, da ba di da ba da. Eiffel 65, nog steeds een klassieker in het Foute Uur natuurlijk. Ja, en bij het Foute Uur kiezen we elk jaar een nieuw Foute Anthem. En tegenwoordig worden die liedjes speciaal voor ons gemaakt. Artiesten staan te trappelen om het Foute Anthem te maken. Vanochtend in première gegaan. Het Foute Anthem 2026. En dat is een bijzondere. K3 heeft het Foute Anthem gemaakt. Voor het eerst een samenwerking met iemand anders. Ja, en het lijkt mijlenver bij elkaar vandaan te liggen. Maar K3 en Donnie zijn te horen op de foute track van het jaar. K3 en Donnie dus. Luister even wat ze er zelf over vertelden. Vanochtend toen hij in première ging met Mattie en Marieke.
1: Een Foute Anthem, dat moet natuurlijk fout zijn. Ja. Maar het moet ook het moet een guilty pleasure zijn. En het moet dansbaar zijn. En het moet catchy zijn. En ik denk dat wij aan de criteria hebben voldoen.
0: Nou, en dat laatste rekenen we ook goed, Donnie. Luister zelf. Ik waarschuw je vast, je blijft de rest van de dag in je kop zitten.
2: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey.

vaker ik het nummer hoor, hoe leuker. Lekker fout, super, zegt Ingrid Fiedekje Music App. Ja, vandaag in première gegaan. Het Foute Anthem 2026. Ze gaan hem ook doen op de Foute Party, de Big One, in het Philips Stadion. K3 en Donnie, Foute Anthem heet Schaduw.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Aldi.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
15: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Het is een frisse dag. Veel wind, kans op buien. Maximaal een graad of 13 vandaag. Ja, morgen doen we dat dunnetjes over. Situatie op de weg, weinig bijzonderheden. De langste file staat op de A4, Amsterdam-Den Haag... tussen Roelevaar en Sveen en Hoogmade, 5 kilometer. Vertraging is daar nog geen 10 minuten.
3: Wim van Helden.

En ZSM hoor je een nieuw Vergeet Mijn Liedje. Zo'n liedje dat je al lang niet meer gehoord hebt. Ik moet zeggen, het Vergeet Mijn Liedje vandaag is oorspronkelijk een Italiaans liedje. Geschreven door Eros Ramazzotti en Giorgia. Giorgia is een Italiaans zangeres. Die had hier in Nederland een grote hit samen met Andrea Bocelli. Ze heeft ook een ander liedje, dat heet Come Saprai. En dat is ook in het Nederlands gedaan. Ik ben benieuwd of dat je het al herkent, wat het Vergeet Mijn Liedje van vandaag is. Dit is het origineel, hè?

0: Maar als je ze dan weer hoort, zing je ze van voor tot achter gewoon weer mee, hoor. Dit is er weer zo één.
1: Vince, vergeet me liedje.
0: Zo'n oh ja momentje. Ik denk dat ik dit liedje zonder overdrijven voor het laatst in de jaren 90 heb gehoord. Echt, ja. Het komt van een mega succesvol album, mag ik wel zeggen, uit de 90s. Als geen ander. Dat was een album van Marco Borsato. Dat stond ramvol met echt alleen maar hits. Hij heeft nooit meer een album gemaakt daarna waar in één klap zoveel hits op stonden. Stuk voor stuk ook liedjes die hij eigenlijk nooit oversloeg bij optredens. Stond altijd stevig in zijn setlist. Liedjes als Vrij zijn, Margarita, Ik leef niet meer voor jou, Je hoeft niet meer huis vannacht. Komen allemaal van het album. En dus het Vergeet me liedje van vandaag. Dat is dan even een uitzondering op de regel. Dat heeft hij voor het laatst gezongen toen hij voor de allereerste keer in de Kuip stond. Nou, dat is even geleden. Jaar of 25 geloof ik. Mierzoet is dit liedje. Het is oorspronkelijk een Italiaans liedje van Eros Ramazzotti en Giorgia. Come saprai, zo heet het in het Italiaans. Nou, come saprai, wat kun je daar in Nederland van maken? Come saprai, kom maar bij mij.

0: Classic. Wij hebben in een paar minuten deze van Sarah Larsson hoort. Even lekker hangen. En laatste nieuws krijg je van Fieke.
1: De verkeersregelaar die werd meegesleurd door een auto doet aangifte.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Meimaand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
13: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassing.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren.

0: maar even. Dus bezoek je Fiat Verkooppunt of ga snel naar fiat.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
4: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Goedemiddag, 3 uur. Je music news door nu.nl. Fieke Hamers.
11: Goedemiddag. Minister Velbrief van Sociale Zaken heeft gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Die dreigen met acties als het kabinet niet binnen 2 weken de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel haalt. Velbrief houdt hoop.
12: Er zijn voor mij zijn de alternatieven bespreekbaar. Dat geldt nog steeds. Als we daar het gesprek over kunnen voeren, en dat ga ik proberen op te schrijven netjes, dan komen we misschien wel aan tafel.
11: Dat was te horen bij RTL Nieuws. Om wat voor alternatieven het gaat, is nog niet bekend. Een verkeersregelaar die gisteren op de motorkap van een auto werd meegesleurd op de A2, gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het gebeurde bij wegwerkzaamheden. Een man en een vrouw wilden door een afzetting rijden vanwege een urgente familiesituatie. De verkeersregelaar weigerde opzij te gaan, waarop hij tientallen meters op de motorkap werd meegenomen. Zijn werkgever wil dat er keihard wordt opgetreden tegen agressieve automobilisten. En na 33 jaar is het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen afgesloten. Het OM noemt dat uitermate moeilijk, want het is nog altijd niet bekend wat er met haar is gebeurd. Er waren meerdere grote zoekacties en er zijn talloze tips nagetrokken. Ook loofde de stichting van Peter R. de Vries €1 miljoen uit voor de gouden tip, maar dat mocht niet baten. Alle aannemelijke scenario's zijn doorlopen, zegt het OM. En in Haarlem wordt een rouwstoet gelopen voor ganzen. Het is een protest tegen het doodmaken van 100.000 ganzen per jaar in Noord-Holland. Actievoerders noemen het ecocide, omdat het ook de biodiversiteit doet verdwijnen. Volgens de provincie is het nodig om de ganzen te doden, onder meer om landbouwgewassen te beschermen en vanwege de vliegveiligheid bij Schiphol. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is 10 tot 13 graden met een stevige wind en later vandaag ook buien. Tussendoor wel af en toe de zon.
10: 7 files, een paar die eruit springen. De A12 van Utrecht naar Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en het Drechttunnel. Schade aan het wegmeubilair. Ik denk gewoon dat de vangrail een beetje ingedeukt is. 4 kilometer, daar een kwartier vertraging. Verder 1 flitser op de A2 Eindhoven Den Bosch. Daar staan ze bij 127,6.
13: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke.
2: Music.
13: Music. Wim van Helden.
14: Wim, goeiemiddag. Welkom in Woordjes. Want ik heb het nodig, hoor. Ik heb het nodig. Het is echt...

0: moment op de dag, zo even na drieën, dan zie ik vaak collega's van kantoor even naar de kantine. Die gaan een beetje heen en weer lopen. Nemen we nog een koffertje of niet? Even een break. Is er nog wat te snaaien in de kantine? Ligt er misschien nog een stukje taart van iemand die getrakteerd heeft vandaag omdat hij jarig is? Nou, ik heb hier ook een snack. Een snack van een track in dit geval. Waar heb ik een stukje uitgenomen? Even een klein tussendoortje van wat je zometeen helemaal geserveerd krijgt. Welke hit is dit?
1: Oh.
0: Oei. Ja, het zit echt ergens in de eerste seconde van het liedje. Het begint hiermee. Weet je welke hit het is?
1: Oh, na.
0: Nog één keer.
1: Oh, na.
0: Je hoort hem binnen een paar minuten. Na Bob Marley. Het is vandaag zijn sterfdag. Extra goede reden om hem weer eens te draaien. Could you be loved?

0: Nieuwe van Alex Warren, Fine Place to Die bij Q Music. Hey, als ik je dit laat horen, waar denk je dan aan? Nou, Laura en Martijn dachten meteen aan één ding.
1: Hi Wim, wij denken Michael Jackson.
0: Ja, Michael Jackson. Zou je bijna denken, is het niet...
2: Maroon 5, Move Like Jagger.
3: Moves Like Jagger, natuurlijk. Van Maroon 5.
4: Maroon 5, natuurlijk. Move Like Jagger.
0: Nou, luister goed. Hij zit meteen aan het begin. Het is het eerste wat Emily Fien van Maroon 5 zegt, schuine streep zingt. Let op, komt-ie.

0: Rosa. En Magnetic bij Q Music. Voor het eerst te horen geweest in Repeat of Niet. Inmiddels toch een lekker lente, schuinstrepen, toekomstige zomerhit, denk ik zomaar. Al lijkt die zomer heel ver weg. Maar dat hoor je op de radio helemaal niks van. Want zometeen in Repeat of Niet weer een nieuwe track, wat zomaar eens een zomerhit kan worden. De vraag is alleen of dat het ook wordt. Aan jou zometeen die vraag in Repeat of Niet. En binnen een paar minuten hoor je ook Lil Nas X.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
5: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
4: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
6: Nu, later en altijd.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Q-Music, the party.
9: Q-Music vind je woensdag tijdens 20 jaar de Pickers in Beek met Lars Boelen en Edwin Orlander en op Heaven Open Air in Heerenveen. En op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, tijdens de kasteelfeesten Wiegen met Menno Barreveld en Lars Boelen.
8: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
10: Q-Music.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
13: Mama.
12: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
18: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
19: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
20: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
21: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
22: Oh, oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
25: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg.
0: Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
20: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
25: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
20: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
26: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
27: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
28: Keukenkopers, opgelet! Nu!
29: Big deals bij Keukenconcurrent.
28: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
30: Alles.

0: hard. Er vallen veel buien. Het is een graad of 13 vanmiddag. Ja, en morgen ongeveer hetzelfde. Situatie op de weg. Er zijn 14 files. De langste op dit moment staat op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. De parallelbaan is daar afgesloten. Begrijpen via de Q-Minus Cap van onder andere Tanja en Rob dat de linker tunnelbuis daar dicht is. Betreft daar schade aan het wegmeubilair, zoals we dat er met een mooi woord noemen. Maar er is dus iets kapot in de tunnel, waardoor er een deel is afgesloten. Zorg nu voor 4 kilometer en 25 minuten vertraging.
1: Q-Music. Wim van Helden.
0: Nieuwe ronde, repeat of niet zometeen.

0: Zeker geen onbekende naam. Wel een onbekend liedje, tenminste nu nog wel.
1: Repeat. Of niet.
0: Nou, jij bepaalt of dit misschien wel de volgende hit wordt voor Calvin Harris. Misschien wel een nieuwe zomerhit. Hij heeft al best wat zomerhits gehad ook. Deze bijvoorbeeld met Dua Lipa.

En mocht je nu denken, ja, Wim, Calvin Harris, dat zijn toch alleen maar hits. Alles wat die man maakt verandert in goud. Nou, dat is niet helemaal waar. Want een jaar geleden op dezelfde stoel zat ik hier ook te vertellen van ja, misschien wel de volgende zomerhit van Calvin Harris. Toen liet ik je deze horen. Oh, I can't smoke the pain away. Dit zijn we inmiddels vergeten met keihard geniet. Dus ja. Ook geen garantie voor Calvin Harris dat hij er doorheen komt. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Satisfy van Calvin Harris. Je mag je mening nu geven via de Q-app. Repeat. Repeat.

0: repeat. Repeat. Of niet. Calvin Harris en Jesse in Satisfy in Repeat of Niet. Voor Niels Becks is het een repeat. Robin die zegt juist een niet. Maartje zegt, ik vind het wel een vrolijk liedje. Repeat hem maar. Casper die zegt, Wim, op dit moment toch echt een hele dikke vette niet. Tim die zegt, Wim, ik moet er nog aan wennen. Dus een voorzichtige repeat. Bas dan?
1: Een heerlijk repeatje. Wij vertrekken morgen lekker naar Spanje.
0: Lekker man.
1: Deze zal in de Chiringuito strandbarretje niet meer staan hoor.
0: Oké, Paulien.
2: Nou, het hoeft voor mij niet nog een keertje. Voor mij een nietje alsjeblieft.
3: Doe maar een repeatje. Hij mag voor mij nog een keer komen. Lekker nummer.
1: Nou, sorry. Ik heb de radio maar even wat zachter gezet.
4: Wat een bagger zeg. Doe mij maar een niet.
5: Voel hem nog niet. Misschien is het nog maar de eerste ronde. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar voor nu een klein nietje.
0: Een klein nietje. Simone zegt, ja Wim, een dikke repeat. En Jake zegt, repeatje van mij. Ik vind hem wel tof.
6: Repeat of niet.
0: Meningen zijn duidelijk verdeeld. Hij is heel voorzichtig door naar de volgende ronde. Met nadruk op heel voorzichtig. Calvin Harris hoor je vanavond 9:15 weer bij Judith.

0: Get You bij Q-Music. Dit kan een onvergetelijk moment worden voor jou. Je maakt namelijk kans om je salaris te dubbelen. En dat ook nog in de maand waarin het toch al uitbetaald wordt met vakantiegeld erbij.
1: Heerlijk! Het zou wat zijn als het dan vandaag nog gaat gebeuren. He.
0: Zo, kom zo meteen bij Joost. 4:15 verdubbel je salaris in 1 minuut. En we zijn niet de lulligste. Elke dag geef ik 1 van de 10 vragen cadeau. En vandaag is dat, luister goed, vraag 4 krijg je alvast gratis en voor niks.
1: Van welke band zijn de Q-top 1500 hit Streets and Riddles? Dat moet jij weten, Wimpy. Dat moet jij weten.
0: Goed, moeilijke vraag vandaag, hoor.
1: Maar je bent uitgesloten van deelname. Als we aan jouw salaris moeten gaan beginnen om dat te gaan verdubbelen...
0: Nee.
1: Dan kunnen we de hele week niet meer
0: spelen. Dan kunnen we de boel opdokken. Veel plezier met Joost zo meteen na 4 uur. Dit is Bruno. Met een roos tussen zijn tanden.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes, dagelijks vers bereid en nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
8: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor

0: gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: De jacht is weer geopend.
5: Stuk, waar ben je dan?
4: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
6: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
7: We kunnen dus de avondklok verlengen.
4: Het jachtseizoen Most Wanted.
8: Wow, daar in die Mercedes!
4: Stream je nu alleen bij Videoland.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop. Aldi.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: M-Line. Official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
13: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: 1 minuut voor 4, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
19: Goedemiddag. De man die verdacht wordt van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag vorige week, die stond vandaag voor de rechter. Over zijn motief is nog steeds niks bekend. Hij heeft geen verklaring afgelegd. Maar justitie noemt het wel een actie met een terroristisch oogmerk. Hij blijft voorlopig in de cel. Het kabinet wil graag weer met de vakbonden praten over de bezuinigingsplannen. De bonden zijn daar woest over en dreigen met landelijke acties. Mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn, die zouden erop achteruit gaan. Ook wil het kabinet de AOW-leeftijd verhogen. Nu belooft de minister dat er binnen 2 weken een nieuw voorstel komt. Vandaag komen ook de laatste mensen van het Nederlandse cruiseschip De Hondenjus, waar het Hanta-virus uitbrak. Die komen dan aan in Nederland. Ze komen met 2 vluchten naar Eindhoven. Volgens het ministerie van Volksgezondheid gaan 2 mensen verplicht in thuisquarantaine. Het schip ligt nu bij Tenerife, maar gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar ze het dan gaan schoonmaken. Het al gedegradeerde NAC Breda heeft het staartje van de wedstrijd van gisteren tegen Heerenveen afgemaakt. Gisteren werd de boel gestaakt omdat er vuurwerk gegooid werd. 11 mensen zijn opgepakt. NAC moest dus 200 kilometer reizen naar Heerenveen voor nog 8 minuten wedstrijd. Aan de stand veranderde niks. NAC won met 2-0. Het weer. Het is fris. Het is maar een graad of 12. Af en toe zon, maar ook regen en veel wind in het noorden.

0: noorden kan het vanavond gaan stormen. Morgen eerst droog, af en toe zon, later op de dag ook weer regen en een graad of 14.
1: Vertraging op de A15, de Oostvoorne-Gorkum, tussen IJsselmonde en Ridderkerk-Zuid, 4 kilometer, 21 minuten. Nog een keer de A15, Ridderkerk-Gorkum, tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel, 4 kilometer en een half uur, komt daardoor een ongeval. En de A27, Utrecht-Gorkum, lekker rondom Gorkum vandaag, tussen Everdingen en Lexmond, 5 kilometer en kwartier vertraging.
2: Wij gaan dwars door Nederland! Mattie versus Marieke, volgende week bij Q-Music.
3: Joost Winkels.
1: Op de plek van Domien Verschuren. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Zometeen ook Train komt eraan na Taylor Swift. Dit is Opalite.

0: Taylor Swift bij Q en Opal Light.
1: Joost.
2: En de Q-middagshow.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Maakt het 4:05. Joost hier op de plek van Domien. Het is het begin van de maandagmiddagshow voor 11 mei 2026. Ik moet zeggen, ik had echt een leuke avond gisteren. Ik had echt zo'n leuke avond. Ik was in het theater bij de show van Henry van Loon.
3: Oh, leuk.
0: De show Keanu. Had verder niks te maken met Keanu Reeves. Het was gewoon een waanzinnig goede cabaretshow. Het is ook altijd moeilijk om dan iets te reproduceren. Maar het zat vol met muziek. Hij is super muzikaal. Henry van Loon is waanzinnig muzikaal. Kan geweldig zingen, piano spelen, gitaar spelen. Nog met een soort ander instrument had hij een liedje geschreven. Ja, hij doet typetjes na. Het is bijna een beetje absurdistisch. Het is moeilijk om te reproduceren. Al met al kwam ik vol lof hier binnen op de redactie. 6 sterren kreeg Henry van de 5. Ik gaf er gewoon 6. Ik zou zo nog een keer willen gaan. Nou, met dat gevoel kwam ik vandaag binnen op de redactie. En toen zag ik in de hoek van het nieuws een beteuterd gezichtje. Ja. En daar zat Eefje Kühne. En ik zeg, Eefje, wat is er aan de hand?
3: Ja, jeetje, ik zou ook gaan gisteren.
0: Ja.
3: In notabene, prachtig, in Carré, in Amsterdam. Maar ik had geen oppas.
0: Ach, lieve Eefje. Dus,
3: en dat had ik eigenlijk net verwerkt.
0: Ja.
3: Dat had net een beetje een plekje gegeven. En toen kwam jij hier binnen met een lofzang.
0: Ja, kijk, normaal gesproken, als mijn vrienden last hebben van FOMO, dan zal ik ook altijd de verwachting temperen en zeggen, nou, je hebt echt niet zoveel gemist. Maar ja, je hebt echt de show gemist. Even.
3: Ja, dus
0: jammer dat je geen oppas had, maar ik dacht wel, oké, mocht er nu iemand luisteren die nog misschien de komende periode naar Henry van Loon gaat en een kaartje te veel heeft gekocht of ervan af moet en niet meer gaat, al is het in Groningen of is het in Maastricht of is het in Middelburg, Eefje Kühne wil heel graag nog een keer gaan. Dus als je nog uit de brand zou willen helpen, dan mag dat uiteraard. Hey, kom er ook vooral gezellig bij, hè. De Q Music App, die staat wagenwijd open. Uiteraard ook gewoon op de

vertraging op dit moment op de A15. Gedoe rondom Gorkum, Oostvoorne, Gorkum, tussen IJsselmonde en Ridderkerk-Zuid. 4 kilometer, ruim een half uur vertraging. Sterkte als je daarin staat. De Red Hot Chili Peppers komen eraan.

0: David Guetta, Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Exact 4:15. Het is de maandagmiddagshow. Joost hier inderdaad op de plek van Domien. Altijd leuk om van je te horen door middel van een bericht in de Q-Music app. Denise zegt, eerste werkdag na de vakantie zit er alweer bijna op. Woensdag nog een halve dag en dan alweer lang weekend. Het hemelvaartsweekend staat natuurlijk voor de deur. Voor velen pakken zij daar natuurlijk de vrijdag bij. Ja, lekker lang weekend, zo is het ook. Laura die zegt, zo'n lief Rick is vandaag 11 jaar geworden. Hiep, hiep, hoera, met daarbij 2 dozen van Lego. Onder andere een voetbal en dus de wereldbeker die te winnen valt bij het WK voetbal. Dat zijn flinke bouwpakketten hoor, daar moet je even goed voor gaan zitten. Ja, en toch ook veel Q-luisteraars die inhaken op het verhaal van Henry van Loon. Ik vertelde dat ik gisteravond naar zijn show was geweest in Carré. Ja, ik gaf het echt 6 van de 5 sterren. Ik vond het waanzinnig. Grace die zegt wat leuk, we gaan vanavond nog naar Henry van Loon. Lotte zegt, ik ga morgen voor de 5e keer naar Henry. Morgen is de laatste show, maar volgens mij heeft hij er nog 3 shows in Rotterdam in september. Ja, ik vertelde dat hier op de redactie. En toen zat er iemand beteuterd toch wel in een hoek. En dat was Evie Kuhne. Jij zou gisteren gaan, helaas geen oppas.
1: Nee, ik had geen oppas, dus ik ben niet gegaan. Mijn vriend is wel gegaan met een vriend van hem. Maar ja, ik zat zielig alleen thuis.
0: Ja, dat is ook nog dat jouw wederhelft uiteindelijk wel is gegaan.
1: Ja, nou, dat was gelukkig maar hoor, dat hij gewoon nog lekker gegaan is. Maar ik had het net een plekje gegeven en toen kwam jij hier, halleluja, vertellen hoe leuk het was.
0: Klein beetje zout in de wond. Even, er is goed nieuws.
1: Nou?
0: Er is goed nieuws, er zijn nog tickets voor Rotterdam. Voor de show in Rotterdam.
1: Oké.
0: Dus daar kun je gewoon nog naartoe in september.
1: Ik dacht dat het allemaal uitverkocht was.
0: Nee, er zouden nog tickets moeten zijn voor de show in Rotterdam. Dus ga dat zien. Mirjam zegt dan ook, pas je op haar kinderen dan, Joost?
1: Ja, goed idee.
0: Ik zie dat het in september is. Ik ben dan net op vakantie. Die periode, helaas. Maar ga dat zien, Henry van Loon. Dit is de Red Hot Chili Peppers.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.

0: alarmschijf van deze week. Stella Lefty, lekker lenteliedje. Boston bij Q. Nieuws van half vijf komt eraan. Even goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb dierennieuws over dit irritante beestje.
0: Oh, stop. Slaan. Oh. Zo, mijn hand doet er pijn van. Over de mug. Zometeen meer.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In één minuut.
4: Hi, ik ben Mandy. Ik ben 38 jaar. Ik kom uit Nieuwegein en ik werk als teamlead klantenservice.
2: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
10: Exact 16:30 verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen de Meern en Houten Oost. 10 kilometer en een half uur. Nog een keer de A12. Oude Rijn-Lunetten tussen Oude Rijn-Lunetten en de Hoofdrijbaan. 7 kilometer, bijna 50 minuten vertraging. De A15 Oostvoorne-Ridderkerk. Oostvoorne-Gorkum tussen IJsselmonde en Ridderkerk-Zuid. 4 kilometer en een half uur vertraging. En nog een keer de A15, Ridderkerk-Gorkum. Tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel. 4 kilometer en een half uur komt daardoor voorwerpen op de weg. Dan het weer van Weerplaza. Het is fris en graad of 12. Af en toe de zon, maar ook veel regen en wind. Morgen eerst droog, later op de dag regen en een graad of 14. Evie heeft het laatste nieuws.
11: Goedemiddag. De man die verdacht wordt van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag vorige week, die stond vandaag voor de rechter. Over zijn motief is nog steeds niks bekend. Hij heeft er ook geen verklaring over afgelegd. Maar justitie noemt het wel een actie met een terroristisch oogmerk. Hij blijft voorlopig in de cel. Vandaag komen opnieuw mensen van het cruiseschip De Hondius, waar het hantavirus uitbrak, aan in Nederland. Het gaat om ongeveer 20 bemanningsleden. Ze vliegen naar Eindhoven. Daar worden ze begin van de avond verwacht. Volgens het ministerie van Volksgezondheid gaan 2 mensen verplicht in thuisquarantaine. Het cruiseschip ligt nu bij Tenerife, maar gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar ze het dan uitgebreid gaan schoonmaken en ontsmetten. Het blijft steeds vaker gebeuren. Mensen die na het tanken wegrijden zonder te betalen. Het gebeurde vorige maand bijna de helft vaker dan een jaar eerder. Volgens de organisatie die achter wanbetalers aangaat, rijden veel mensen bewust weg. Dat heeft te maken met de recordprijzen aan de pomp sinds de Iran-oorlog. En word je gepakt, dan is de boete ruim €130.
10: Maar ze kennen toch ook gewoon je kenteken? Ze weten toch gewoon wie je bent? Of komen er mensen met duct tape op hun kenteken aan en dan...
11: Ja, dat gebeurt ook wel, ja. Ja, nee, maar anders weet hij ze vrij snel te vinden. En dan krijg je gewoon, hup, alsnog de rekening.
10: Ja, ik wou het
11: zeggen.
10: Lees die boete, ja.
11: Ik heb dierennieuws.

0: Ja, ja. Over, over de tijgermug.
1: Oh, ik krijg van dit geluid al helemaal de haren overeind op mijn rug. Klaar.
0: Ja, de Aziatische tijgermug. Zwart is hij, met van die witte streepjes. Kan virussen overbrengen. Nou, dat valt in ons land nog wel mee. Maar toch is het goed om wel extra op te letten. En dus komt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met een waarschuwing. Check je tuin of je balkon nog eens extra goed. Controleer bakjes stilstaand water. Emmers, je regenton, bloempotten. Allemaal plekken waar die mug eitjes kan leggen.
1: En dan als ik een tijgermug vind. Het is al moeilijk om een normale mug te vinden. Laat staan die tijgermug.
0: Ja, nou, probeer hem te vangen of dood te slaan.
1: Ja, mijn favoriet, ja.
0: Stop hem vervolgens in een potje of in een zakje. En bewaar hem dan in de vriezer.
1: Sorry, wacht heel even. Kun je dat nog één keer... Wat moet ik doen? Ja,
0: dit zegt de NVWA, zegt dit, hè. Ja, vang die mug of sla hem dood.
1: De warenautoriteit die zegt...
0: Ja, die zegt sla hem dood of vang hem. Stop hem in een potje. Bewaar hem in de vriezer. Naast de pizza's en de ijsjes. Ja.
1: Sorry, naast de calippo's moet ik die tijgermug gaan stoppen?
0: Ja, want dan kunnen ze hem eventueel nog onderzoeken. En het zou ook fijn zijn als je nog even wat foto's van de tijgermug maakt. En dan een melding doet op de site van de Voedsel- en Warenautoriteit.
1: Oké, dus mocht je een mug vinden, stop hem naast je calippo's, je diepvriespizza's en de waterijsjes. Dan komt. Wie gaat dit nou doen, denk ik dan ook altijd.
0: Nou ja, je helpt ze er wel mee. De inspecteurs van de NVWA die gaan ook controleren op risicovolle plekken en zo. Maar ja, als je een beetje wil helpen, graag.
1: Vries hem in! Joost Swinkels. Hey, onderweg naar een nieuwe ronde. Verdubbel je salaris in 1 minuut. Eerst Janis Blue.

Son Mieux bij Q Music en Dark Before the Dawn. Joost hier op de plek van Domien. Vorige week donderdag speelde ik voor het laatst verdubbeld salaris met supply chain specialist Jarne. Dat was zo bizar spannend. Ik had een sporthorloge om die dag. En ik zat afgelopen weekend een beetje door mijn hartslagen te bladeren. Mijn stressniveau. Ik zag gewoon exact een piek rond de klok van 4:15 bij de ronde van Jarne. Het was echt, echt super close. Hij had 9 vragen goed. Kwam net 1 antwoord tekort. En dat ging namelijk over: van welke superheld is Lois Lane de vrouw? Superman had hij moeten antwoorden om zijn salaris te verdubbelen. Zometeen ga ik een nieuwe ronde spelen. Dat doe ik met teamlead klantenservice Mandy. Wat zij verdient en of zij haar salaris gaat verdubbelen. Zometeen naar Lady Antebellum bij Q.

0: Lady Antebellum IQ. And Need You Now, exact 4:15.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Hoogste tijd voor verdubbel je salaris in 1 minuut. Mandy, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: En welkom in jouw arena, Mandy.
3: Dankjewel.
0: Je bent 38 jaar, komt het nieuwe gein. Je bent teamlead bij een klantenservice van een reisbureau.
3: Klopt.
0: Veel gezeik of valt het mee?
3: Best wel, maar ook hele leuke klanten.
0: Ik wou het zeggen, je krijgt natuurlijk ook vaak het gedonder aan de lijn. Van mijn kamer is niet beschikbaar of wat zijn de klachten waar ik aan moet denken?
3: Ja, dat vooral inderdaad of problemen met pech onderweg met een huurauto of dat soort dingen.
0: En dan mag jij het allemaal oplossen met een glimlach, Mandy.
3: Zeker.
0: hoeveel dagen in de week ben je teamlead bij de klantservice?
3: 4 dagen.
0: 4 dagen in de week, en wat verdien je ermee?
3: 2500 euro
0: gaan we dat proberen te verdubbelen. Wat zou je ermee doen, die gedroomde 2500 euro?
3: Ik denk een mooie vakantie naar Aruba, waar mijn schoonfamilie vandaan komt. Met de kinderen zijn we daar nog nooit geweest, dus dat zou hartstikke leuk zijn. Geweldig.
0: Heb je dan wel een gratis slaapplek, of denk je dan nou bij dat reisbureau? Ja, dan weet ik wel een betere spot te vinden dan bij mijn schoonouders misschien.
3: Ik denk inderdaad dan wel een lekker hotelletje aan het strand of zo.
0: Ja, de hele dag bij de schoonfamilie op de lid, dat is natuurlijk ook niet helemaal lekker.
3: Precies.
0: We gaan de klok starten. 10 vragen beantwoord je ze alle 10 juist voor de billetje maandsalaris. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open bestaan. Die krijg je dan op het einde binnen die minuut uiteraard nog een keer gesteld. Ze moeten goed zijn. Hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het wel fout gaan, krijg je nog 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Ja, top.
0: Oké, dan gaan we spelen. Oké, let's go. Wat is de 6e maand van het jaar?
3: Juni.
0: Hoe heet de grote blauwe vogel in Sesamstraat?
3: Pino.
0: Hoeveel is 92 gedeeld door 4?
3: 23.
0: Van welke band zijn de Q-top 1500 hits Streets and Riddles?
3: Kensington.
0: Op welk Spaans eiland vind je de clubs Pasha en Ushuaia?
3: Ibiza.
0: Hoe noem je een vrouwelijk paard?
3: Mary.
0: Welk orgaan in het menselijk lichaam maakt insuline aan? Je mag passen.
3: Pas.
0: Welke kandidaat won vorige week de Voice of Holland?
3: Antwoord was alvleesklier.
0: Is goed. Welke kandidaat won de Voice of Holland? Of uit hoeveel zetels bestaat de Tweede Kamer?
3: Pas.
0: Bij welke voetbalclub speelt Matthijs de Ligt? Nee, er wordt hier nee geschud. Helaas, 150 zetels net buiten de tijd. Oh, ik hoorde je denken.
3: Ja, gaat toch snel voorbij dan zo'n minuut.
0: Ja, dat geloof ik goed. Welke kandidaat won vorige week de Voice of Holland? Had je dat geweten of had je dat ook moeten googlen?
3: Nee, ik denk dat ik het uiteindelijk wel wist, maar kom
0: nou,
3: er niet op.
0: Nou, doe eens een gok.
3: Ruben?
0: Ja, Ruben Hillen was goed geweest. Ja. Nou, die zetels bij die Tweede Kamer, die riep je nog net buiten de tijd. 150 zetels. Ja, ik weet niet of je in de voetballerij zit, maar Matthijs de Ligt speelt bij Manchester United.
3: Oké, nee, dat had ik niet zo geweten.
0: Helaas. Wel 7 vragen goed beantwoord. Daarom 70 euro cash van Q-Music en Tempo Team. Gefeliciteerd daarmee.
3: Nou,
0: en Mandy,
3: toch leuk,
0: een hele mooie dag. Tot later.
3: Dankjewel. Jij ook.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: Paradise with you. Kygo en One Republic en Chasing Paradise by Q. Met teamlead klantenservice Mandy speelde ik zojuist de verdubbelde salaris in 1 minuut. Zat helaas maar 7 vragen goed, won er mij 70 euro. Niet de gedroomde 2500 euro wat haar maandsalaris was. Als je mee wil doen en jouw plek wil verzekeren in de arena, meld je dan aan via qmusic.nl in de Qmusic app. Nieuws van 5 uur komt eraan. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ondanks de onrust in de wereld gaan we gewoon op vakantie. Maar we pakken het wel anders aan. Hoe, vertel ik je zo.
0: En vraag 4 uit verdubbel je salaris zo. Kensington en Streets komt eraan.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op

0: Lezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
1: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
14: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
22: Zoveel money!
21: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: 5 uur geweest, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Eefje.
24: Goedemiddag. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag, die had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Zelf heeft de man nog geen verklaring afgelegd. Het pand van D66 raakte beschadigd. De jongeren die binnen waren raakten niet gewond. In Apeldoorn is gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum. De politie laat nu weten dat er 12 mensen zijn opgepakt voor vernieling, het afsteken van vuurwerk en het beledigen van een agent. Ze zijn allemaal inmiddels weer vrij. Ze hebben een boete gekregen. De organisatie achter de

0: Amsterdam afgelaste Music On Festival gaat alle bezoekers geld teruggeven. Of mensen mogen het kaartje bewaren voor een volgende editie. Voor 20.000 mensen ging hun dagje festival zaterdag op het laatste moment ineens niet door, omdat een grote tent niet veilig was. Ondanks de onrust in de wereld gaan we gewoon op vakantie, blijkt uit onderzoek van reiskoepel ANVR. Bijna 90% zegt gewoon te gaan. Maar we pakken het wel anders aan. We gaan minder voor de strandvakantie. We gaan vaker voor een natuurvakantie of gaan kamperen. Het weer. Het is fris, maar een graad of 12. Af en toe wel zon, maar ook regen en veel wind. Het kan in het noorden gaan stormen. Morgen eerst droog, later op de dag weer regen en een graad of 14.
1: Vertragingen langer dan 35 minuten gemeld door Flitsmeister op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 9 kilometer, bijna een uur vertraging, komt daar door reddings- en bergingswerkzaamheden door een ongeval. De A12 Den Haag-Arnhem tussen de Meern en Houten-Oost. 10 kilometer, 36 minuten, ook daar door redding- en bergingswerkzaamheden. A12 Oude Rijn-Lunette tussen Oude Rijn en Lunette de hoofdrijbaan. 7 kilometer, 35 minuten. A15 Oost-Voorne-Gorkum tussen Vaanplein en Ridderkerk-Zuid. 7 kilometer, 40 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Brug Katervier 2. 10 kilometer, 40 minuten vertraging. Zo. Sterk als je in die file staat, jongens. Maandagmiddag. Ach, niet lekker, maar goed. Eén keer goed nieuws.
2: Klaar met je werk.
1: Oké, okay, let's go.
3: Joost Swinkels.
1: Dag Anton Giep, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goed dat je er bent. Offenbach komt eraan, Miles Away ook. Adele hoor je zo. Eerst is het Kensington.
3: Q.

0: Kensington bij Q Music and Street. 5 minuten over 5. Gezellig.
1: Gezellig.
2: Dit was Sander Otte.
0: Sander Otte.
2: Ja.
0: 5 minuten over 5. Het is maandagmiddag 11 mei 2026. Joost hier op plek van Domien. Anton, gezellig dat jij er ook weer bent.
2: Hallo.
0: Het is de maandagmiddagshow. Altijd leuk om van je te horen. Gina dacht even gezellig een rondje te gaan wandelen in met mijn puppy. Maar die waait bijna van de stoep af met al die wind. Ja, ik ben er ook. Ik zat helemaal, jongens. Ik kan mijn winterjas al opgeborgen, maar kan er weer uit de kast trekken.
2: Hey, joh, het lijkt wel herfst. Code geel ook, hè?
0: Code geel.
2: Dus, link.
0: Ja, kijk uit, kijk uit. Tessa die zegt net dapper begonnen aan het in elkaar zetten van een nieuwe IKEA-kast. Maar toch even moeten wachten tot mijn vriend thuis is. Weet niet of dit nog te redden is. Gewoon het handleidingje volgen, zou ik bijna willen zeggen. Dan komt er altijd wel iets uit. En Jari zegt, ha Joost, ga je toevallig ook nog het foute anthem draaien? Zin om gezellig even mee te zingen. Ja, vanochtend bij Mattie en Marieke de grote, grote bekendmaking van het foute anthem van 2026. Donnie... Samen met, jawel, K3. En hoe dat klinkt, en je gaat het meteen meezingen, gegarandeerd. Zometeen eerst Offenbach, dit is Miles Away.

0: Q. En Rolling in the Deep maakt het 13 minuten over 5. Joost duurde plek van Domien Anton Giep. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vanochtend in de ochtendshow was daar dan eindelijk de grote bekendmaking. Namelijk de première van het Foute Anthem. Het is ieder jaar eigenlijk zo dat we, nou, toch wel rondom de Foute 1500, rondom de Foute Party, een track hebben die die periode eigenlijk muzikaal gezien omlijst. En iedere keer wordt bijna toch wel zeker Donnie van stal getrokken. Ja, en vragen wij Donnie of hij misschien wel met Chantal Jansen, dan wel met iemand anders, een track zou willen maken.
1: Ja, maar succes gegarandeerd toch met Donnie.
0: En zo is dat. Met Snollebollekes heeft hij dat gedaan.
1: Ja.
0: En nu is daar een samenwerking met K3. Een samenwerking met K3. En dat is ongelooflijk bijzonder, want K3... in al die jaren heeft nog nooit een samenwerking gemaakt. En waarom ze dan toch voor de Foute Party een uitzondering hebben gemaakt, dat vertelden ze dan vanochtend bij Mattie en Marieke.
2: Ja, de Foute Party is gewoon zo'n vaste waarde of zo. En ik denk dat wij als K3 sowieso ons mega vereerd voelden dat ze zoiets hadden van, willen jullie alsjeblieft de anthem inzingen?
0: Mm-hmm.
2: En dat was de uitgelezen kans, denk ik, om eens een keer nog zotter te gaan en dan te zeggen, weet je, dan maken we er deze keer daadwerkelijk een collab van.
0: Ja, nog zotter, hè? Keizotter. Dat is allemaal gelukt. En het leuke is ook, er zitten allemaal, dat ga je dadelijk horen, verwijzingen in naar dingen van Studio 100.
1: Nou, ja, ook naar liedjes natuurlijk van K3.
0: Ja.
1: Teleromeo wordt bezongen. Er zit een verwijzing in naar de drie biggetjes. Of alle kleuren van de regenboog. Ik zie groen, geel, rood van de regenboog wordt gezongen. Maar ook een verwijzing naar de burgemeester. Meneer de burgemeester van Samson en Gert.
3: Oh ja, marmar Gertje.
1: Ja, op een gegeven moment moet dit vind ik de leukste. Op een gegeven moment gaan ze zingen, mijn hart gaat sneller kloppen, want de bel doet het niet.
3: Oh, maar Margeertje, ik moet kloppen, want de bel deed het niet.
1: Geniaal, Donnie die rapt dat.
0: Ja, Donnie doet dat goed. Op 20 juni gaan ze het doen tijdens de Foute Party in het Philips Stadion. Je laatste tickets die score je nu via qmusic.nl. Tot die tijd het Foute Anthem van 2026. K3 en Donnie,

0: Echte naam Thomas Jansen, je ziet de bereidling aan dansen. Het is naam Donny Sam met K3 Fouten Anthem van dit jaar, 2026.
1: Joost, doe even meer, Donny. Ja, doe even. Even eentje nog.
0: Donny en K3 Schaduw. Oké, zal er zo nog eentje doen. Het Fouten Anthem vanochtend in première gegaan bij Mattie en Marieke. Jari zeggen, ja, dankjewel voor het draaien hier. En zegt, ja, deze mag van mij echt op repeat. En Richard zegt, heb hem sinds vanochtend al in mijn hoofd zitten, maar echt goed. Ja, daarin natuurlijk allemaal verwijzingen ook naar Studio 100 product. De Tele Romeo, de drie biggetjes kleuren van de regenboog.
1: Cupido.
0: Cupido, inderdaad, ja. Mijn hart gaat sneller knoppen, want de bel doet het niet. Ja, het is het Fouten Anthem. Dat gaat groots opgevoerd worden in het Philips Stadion in Eindhoven.
1: Ja, dan. Als Donny ziek is, dan kunnen we Joost er neerzetten.
0: Stop nou. Ik probeer de mensen nog naar de Fouten Party te trekken, onze lieve Q-luisteraars. Er zijn namelijk nog een x-aantal tickets te verkrijgen. Dus als je jezelf wil verzekeren, doe dat dan snel via de Q-Music app of Q-Music.nl. Jij precies zit je naar te zien spelen op dat.
1: Ja, doe dan!
0: Begrijp je? Luister. Hoe noem je Susanna Freek uit Friesland?
1: Nou?
0: Susanna en Snake.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Goed hoor.
0: Hoe noem je Susanna Freek die ziek zijn?
1: Nou?
0: Susanna en Blake.

0: Purple Disco Machine met Q-Music en Substitution. Het Foute Anthem galm nog na. Ook veel vragen in de Q-Music app. Het Foute Anthem, is dat te beluisteren? Jazeker, is uiteraard te beluisteren op Spotify. Je kunt hem daar vinden. K3 en Donnie en Schaduw. Ook nog vragen in de Q-Music app. Ja, als ik naar die foute party kom, moet ik dan in glitter outfit? Nee, kom gewoon zoals je zelf wil.
1: Dat is het. Hoe ga jij?
0: Oeh, daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Want er is vast nog wel ergens een leuk pakje op de gang te vinden, denk ik zo.
1: Gewoon zoals je zelf wil.
0: Come as you are. Nu van 5:30 komt eraan. Eefje, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Struin je graag rond op Funda? Nou, heb ik een pareltje voor je. Alleen of je het mooi vindt, dat is de vraag. Ik vertel het je zo.
0: En ook turn the lights off voor jezelf.
3: Oké, tankvol.
4: Check.
3: Navigatie aan.
5: Navigatie gestart.
4: Check.
3: Mooi, want wij gaan...
4: dwars door heel Nederland.
3: Mattie versus Marieke.
4: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
3: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
4: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
3: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
6: Q-Music.
3: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf volgende week maandag bij Q-Music.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Even pauze. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes. Dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
19: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
21: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Q-Music, the party.
2: Q-Music vind je woensdag tijdens 20 jaar de Piggers in Beek met Lars Boele en Edwin Orlander en op Heaven Open Air in Heerenveen. En op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, tijdens de Kasteelfeesten Wiegen met Menno Barreveld en Lars Boele.
1: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
5: Q-Music.
24: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
30: Bijna 5:30 verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 25 minuten. De A15 Oostvoorne-Gorkum tussen Charloos en Roon. Ridderkerk-Zuid, 10 kilometer, 37 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Brugkaterveer 2. 11 kilometer, 3 kwartier, komt daardoor voorwerp op de weg. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. 5 kilometer en een half uur, komt daardoor een ongeval.
31: Het is koud, maar een graad of 12. Af en toe zon, ook regen en veel wind. In het noorden kan het vanavond zelfs gaan stormen. Code geel ook daar. Morgen start droog met af en toe de zon. Later op de dag weer regen. En een graad of 14.
30: Wij zaten al helemaal in de la-la-la-la-lente. Maar die
31: is ver weg op dit moment.
30: Ah, je ligt aan. Die komt er weer aan, hoor. Evie heeft het laatste nieuws.
32: Goedemiddag. Het kabinet wil graag weer met de vakbonden praten over de bezuinigingsplannen. De bonden zijn woest over die plannen. En ze dreigen met landelijke acties en misschien wel stakingen. Ja, mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn, die zouden erop achteruit gaan. Ook wil het kabinet de AOW-leeftijd verhogen. Maar nu belooft de minister dat er binnen 2 weken weer een nieuw voorstel komt. In Apeldoorn is gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum. De ME werd er zelfs bijgehaald. De politie laat nu weten dat er 12 mensen zijn opgepakt voor vernieling, het afsteken van vuurwerk en ook voor het beledigen van een agent. Het zijn vooral jongeren en ook minderjarigen. Ze zijn allemaal inmiddels weer vrij en hebben een boete gekregen. Je grijpt in de supermarkt vaker mis bij het kwarkschap. Ja, veel mensen zijn in de ban van het proteïnerijke dieet met veel eiwitten. En daardoor is ook kwark ineens onwijs populair. Er merkt ook supermarkten Jumbo en Albert Heijn merkt het ook. Ze zien vooral skeer de laatste maanden de winkel uitvliegen.
33: We moeten groeien natuurlijk, jongens. We moeten groeien.
31: Ik heb dit meegemaakt.
30: Och, ja, we hebben een ervaringsdeskundige.
31: Komt het dichtbij.
30: Komt ineens dichtbij. Ja. Anton, vertel.
31: Gisteren, ik ging naar de Appie in Zandvoort.
30: Ja.
31: Geen kwark.
30: En toen?
31: Ja, niks.
30: Oh, ja, we hangen aan je lippen.
31: Thuis gegaan. Ja,
30: kan gebeuren.
32: Een eigen bakken.
31: Ja, je moet wat, hè, om toch aan die eiwitten te komen.
32: Ja. En struin je graag rond op funda, Paul?
30: Ja, iedere dag.
32: Ja, ben je funda?
30: Ik kijk iedere dag
32: lekker
30: op funda.
32: Funduin.
30: Oh, vind ik heerlijk. En dat doe ik vooral, zeg maar, 2,5 miljoen tot geen maximum.
31: Nou ja, want dat kan je net betalen.
30: Dat kan ik net betalen. Nee, maar vooral omdat ik het dus niet kan betalen. En dan kijken wat voor huizen er te koop staan. Dat ze in zitten zoveel tijd, vind ik dat heerlijk. Maar zelfs in mijn eigen range waar ik dan wel misschien kan... Ja, toch gewoon even lekker kijken. Toch?
32: Ja, leuk. Je bent toch nieuwsgierig naar iemand anders huizen. Een soort van shoppen.
30: En vooral ook, wat wordt er in de buurt, hè? Wat gaat er in de buurt weg?
32: Mm-hmm. Nou, ik heb een pareltje gevonden, hoor.
30: Oh.
32: Of je het mooi vindt, dat is een ander verhaal. Maar het is in ieder geval het bekijken waard. Het staat in Amersfoort en het heeft een nogal opvallend kleurig interieur. Zo heeft bijvoorbeeld de trap alle kleuren van de regenboog. Elke trede dan een andere kleur.
30: En dat is geen grap, hè? We zien hier de foto's. Niet dat je denkt, oké, is K3. Nee, maar één trede is geel, de andere oranje, dan rood, dan paars, dan blauw, dan nog een streepje groen.
32: En dat afgezet dan bij een diep donkerblauw trapgat. De muren van de master bedroom die zijn paarsgroen gevlekt.
31: Ja. Het doet toch pijn aan je ogen.
30: Ja.
32: De kinderkamer dan, die is geel met een beetje zwarte vegen. En dan ook echt alles, hè? Het plafond, de muren en de vloer. De badkamer is zwart met een neongeel plafond. Ja.
30: Het is echt een beetje alsof ik mijn neefje van 6 heb gevraagd van... goh, hoe wil jij je slaapkamer, weet je wel? Ja, verf het maar gewoon.
32: Ja.
31: We hadden het vorige week hadden we het over afknappers.
30: Bij bezichtigingen.
31: En toen was het volgens mij zo dat als je een tuinlaaf in je tuin hebt...
30: Dat is een kabouter.
31: Ja, een kabouter. Dan was je klaar, dan verkocht je huis.
32: Dat verkoop je juist niet, nee.
31: Maar goed, toen waren er heel veel luisteraars met allerlei persoonlijke ervaringen van de afknappers tijdens.
30: Oh ja, goeie.
31: Is het niet leuk?
30: Jij wil nog even een klein rondje langs de velden doen?
31: Toch?
30: Gaan we zo doen. Ben ik helemaal voor in.

0: Boss. Mr. Bruce Springsteen bij Q. Born in the USA. 10 minuten over 5:30. Joost hier op de plek van Domien. Vorige week ging het in de Binnenshow over afknappers bij bezichtigingen. Nou, toen in het nieuws dat de tuinkabouters echt wel afknappers zijn. Als je een tuinkabouter in je tuin hebt staan, ja, dan verkoop je je huis gewoon niet. Dat was eigenlijk wel een beetje de conclusie. Er kwamen een hoop reacties van onze lieve Q-luisteraars. We zijn er nog lang niet over uitgepraat. Zo bleek wel in de Q-Music Gap. Dave zegt, een afknapper voor mij tijdens een bezichtiging is als je met je knieën niet op de wc past. Ik ben 2,04 meter. Met andere woorden, als je dus op de wc zit en de deur dicht doet, dat je dan eigenlijk met je knieën tegen die deur aan zit. Dat je of eigenlijk zo ver naar achter moet schuiven. Ja, dat je gewoon eigenlijk alweer op de achterkant van de wc-bril zit.
1: Oh, dat lijkt me heel irritant.
0: Ja. Ik kan me wel iets bij voorstellen.
1: Marina die zegt, wij hebben een keer een bezichtiging gehad met een makelaar die ons had opgesloten. Bij het huis had namelijk een B&B aangebouwd die af te sluiten was. En de makelaar liet even zien hoe, maar die had dus de sleutels niet mee. Dus kreeg die deur niet meer open. Nou, we zijn uiteindelijk via het raam naar buiten gegaan, maar we hebben de rest van het huis nooit gezien omdat die sleutels dus nog binnen lagen.
0: En dan nog een verhaal van Jeroen uit Nieuwegein. Hij zegt, ik woonde 10 jaar geleden in Colombia. En ik werkte een tijd voor een makelaarsbureau. Er werd mij als makelaar een enorm luxe appartement aangeboden in een van de beste wijken van Bogota. En bij die bezichtiging en taxatie van het appartement kwam ik erachter dat het appartement was voorzien van een escape room. Vluchtgangen, geheime opslagplaatsen, kogelwerende scheidingswanden. Wat bleek? Het huis was van een narco.
1: Nee.
0: Gewoon van een crimineel geweest.
1: Van Pablo zelf?
0: Ja, van een neef van Pablo. We hebben uiteindelijk de verkoper vriendelijk bedankt voor de kans om dit appartement te verkopen en zijn heel snel weggegaan. Ja, maak je uit de voeten daar, jongens. Maak je uit de voeten. Er was nog een verhaal binnengekomen. Eentje waar ik van eigenlijk niet zou afwijzen, maar ik zou gewoon regelrecht, linea recta, het huis verlaten. Wat er precies aan de hand is met Chris, hoor je zo.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Snelle Beetje Music en Laat het Licht Aan. Wat zijn nou de allergrootste afknappers tijdens bezichtigingen? Dat is de vraag. Chris, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik kan bijna niet geloven wat ik hier lees en hoor.
1: Ja, het is toch echt waar?
0: Chris, vertel, wat is de grootste afknapper voor jou geweest tijdens een bezichtiging?
1: Nou, een jaar of 8 geleden, denk ik, zijn wij naar een huiswezen kijken bij ons in de buurt. En we wisten al dat het huis een opknappertje was. Dan ben ik zelf redelijk handig, dus ik denk, nou, dat moet lukken.
0: Een kans? Dus, jij zag een huis met een kans?
1: Ja, nou, dat inderdaad. Mooie locatie, op zich van de buitenkant een mooie woning. En nou, we dachten, van dat gaat hem worden. Ik ben zelf redelijk handig, de vraagprijs was akkoord. En nou, dat gingen we doen. Dus op de bewuste ochtend, het was vroeg in de ochtend, een uur of 9 geloof ik, zijn wij daar naartoe gereden, mijn vrouw en ik. En wij bellen aan en de makelaar doet niks, de deur open. En wij komen binnen en het stonk al een beetje in dat huis. Het was een beetje een smoezelige woning. Een beetje van binnen dat je denkt van, nou, dus we lopen vanuit de woonkamer, de woonkamer in. En daar stond nog een volle asbak op tafel en een half glas wijn. En de fles wijn stond er ook nog naast. En het was gewoon allemaal een beetje vies.
0: En jij dacht, doorheen kijken. Doorheen kijken.
1: Ja,
0: we kijken er doorheen.
1: Een spreetje, een likver. Ja. En nou, komt wel goed. Dus nou ja, we lopen daar een beetje rond in die woonkamer. En het was een bungalow met een vide. Nou, wij lopen boven naar die vide en daar was een soort kantoortje. Nou, vervolgens zit daar een wespennest en die wespen ontsnappen. Ik word gestoken door een van die wespen.
0: Oh, god.
1: Ja, dus nou, dat ging op zich wel redelijk goed. En wij weer naar beneden en we hadden al zoiets. Ik kijk mijn vrouw aan, dit gaat hem niet worden.
0: Nee.
1: Nee. Dus wij lopen rond. En uiteindelijk was het dan toch de bedoeling om naar de slaapvertrekken te gaan. Dus ik loop voor, ik doe de deur open. Ligt de meneer des huizes nog in zijn bed, in zijn ouderskostuum.
0: Naakt?
1: Ja.
0: Naakt? Pardon?
1: Voornaakt, naakt, gewoon. Huh? En uit schrik doe ik de deur dicht. Ik trek de deur dicht. Ik ben gewoon geschrokken.
0: Oh mijn god.
1: En ja, de makelaar heeft gezegd, dan gaan jullie maar even naar de woonkamer. Ik zal even met meneer praten. Het was een man op leeftijd, een wat oudere meneer. En ik zeg tegen mijn vrouw, toen we in de woonkamer zaten, ik zeg, dit gaat niet worden, wij moeten weg hier.
0: Ja.
1: En zo geschiedde. Wij zijn uiteindelijk de bezichtiging niet afgemaakt en we zijn naar huis gegaan. En een uur later werden we nog gebeld door de makelaar en
0: of je toch nog een bod wilde doen, zeker?
1: Ja, nou ja, en het was een foutje. En ja, de meneer dacht dat het volgende week de bezichtiging was. Hij had het verkeerd in zijn agenda gezet. Ja, en ja, nou, we hebben er uiteindelijk vriendelijk voor bedankt. En het huis niet gekocht.
0: Nee, god, wat een verhaal, Chris. Nou, dankjewel, jongen. Heb je uiteindelijk wel een ander huis gevonden, gelukkig?
1: Uiteindelijk wel.
0: Oh,
1: en dan
0: wonen
1: we al 8 jaar heel fijn.
0: Oh,
1: dus,
0: goed. God, je zal de eigenaar even naakt aantreffen. Chris, dankjewel, jongen. Tot later.
1: Okay.

0: Teddy Swims bij Q-Music en Guilty. Bijna 6 uur nieuws komt eraan van Eefje. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vanavond dan komen er 2 evacuatievluchten van het cruiseschip Hondius aan in ons land. Meer daarover hoor je zo.
0: En ook Bruno Mars.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jouw voorbereiding op een spannende...

0: beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
4: Dan gaan we weer.
6: Aldi.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Exact 6 uur, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
16: Goedenavond. Vanavond er komen 2 evacuatievluchten van het cruiseschip Hondius aan in ons land. En dat is er eentje meer dan eerder gemeld. Behalve een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van het schip haalt ook Australië nog eens 6 mensen op. Allebei de vluchten landen vanavond op Eindhoven Airport. En een paar mensen die gaan meteen in thuisquarantaine. Justitie eist 14 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen vorig jaar. De 24-jarige Jordi C. die schoot toen een man neer. Aanleiding zou een ruzie zijn geweest. Volgens het OM was het geen vooropgezet plan, maar eerder paniek. De rechter die bepaalt uiteindelijk de straf. De uitspraak is eind deze maand. Een verkeersregelaar die gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Gisteren bij knooppunt Everdingen bij de A2 was er oneenigheid. Een stel had haast vanwege een dringende familiesituatie. Die verkeersregelaar die ging niet aan de kant, belandde op de motorkap en werd toen tientallen meters meegenomen. En er is een kwarktekort in de supermarkt. Komt door de proteïne-hype, waarbij mensen veel eiwitten eten, onder andere voor de spieren. Albert Heijn en de Jumbo die zeggen dat ze steeds vaker lege schappen hebben. Vooral skeer vliegt over de toonbank. Maar volgens het voedingscentrum is het trouwens meestal niet nodig om extra eiwitten te eten. Het weer, kans op regen en veel wind. In het noorden kan het vanavond gaan stormen. Morgen eerst droog met af en toe zon, later opnieuw regen en een graad of 14.
15: 2 vertragingen langer dan 25 minuten op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Brugge Katerveer 2. 10 kilometer, 27 minuten vertraging en de A58 Breda Tilburg.

0: Tussen Galder en Bavel, 7 kilometer, 30 minuten vertraging. Komt daardoor een ongeval.
1: Wij gaan dwars door Nederland.
2: Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
3: Joost Winkels.
0: Anton Griep, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond. Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessing zometeen. Ook

0: 6, het begin van maandagavond 11 mei 2026. Joost hier op de plek van Domien. Ah, het is de avond dat ik voor het eerst naar huis ga na een werkdag sinds ik samen woon, Anton.
1: Woon jij samen?
0: Ja.
1: Sinds dit weekend?
0: Ja, sinds afgelopen weekend.
1: Dus zometeen staat het eten klaar voor je?
0: Ja, dat is dus wel het voordeel van samenwonen. Ik moet daar nog steeds een beetje aan wennen, merk ik. Ja. Ik woon sinds dit weekend samen met mijn vriendinnetje Lara. Ja. Ik denk dan de hele tijd, wanneer ga je naar huis? Weet je, dat is een beetje het gevoel. Nee, maar dat is een beetje het gevoel wat ik erbij heb. Zij woont bij mij en ze is bij mij komen wonen. Dus denk ik de hele tijd, oh, wanneer gaat ze naar huis?
1: Snap je? Dus je gaat vanavond ook weer zeggen als de eten op is, wanneer ga je naar huis?
0: Hoe laat ga jij eigenlijk? Maar goed, ze blijft dus. Ach. En ze gaat ook niet meer weg.
1: Maar is het, bevalt het goed? Of kan je er weinig over zeggen?
0: Het bevalt ook wel goed. We hebben een nieuwe IKEA-kast gekocht. En op zich was mijn huis al wel redelijk vol. Het is ook weer niet zo groot in Amsterdam-Westen, daar woon ik. 60 vierkante meter. Ja, probeer daar dan eens met z'n tweeën het vriendelijk te houden. Mijn huis was al redelijk vol. Dus toen kwamen nog een paar verhuisdozen bij. Maar we hebben dat redelijk goed gedaan.
1: Is het vriendelijk gegaan?
0: Het is allemaal vriendelijk gegaan, ja.
1: Nou, maar, ja, dat is een test.
0: Het is toch ook wel weer een test inderdaad. Van of dat pannetje straks goed af wordt gewassen, weet je wel.
1: Ja.
0: Ik zal
1: dat
0: morgen
1: moet jij
0: even
1: doen. Dat moet jij doen.
0: Ja, dat moet ik dan weer doen. Ik zal morgen een klein beetje verslag doen. Het is vanavond ook de dag dat de lente echt wel ver te zoeken is deze avond. In het noorden zelfs code geel, Anton. Ach, code geel.
1: Scheerlijn.

En zo is dat. En het is vanavond de avond dat we de verjaardag vieren van zangeres Sera. Namens de Q-middagshow hebben we nog een klein leuk muzikaal cadeau voor haar. Gaan we zo meteen overhandigen. Eerst Calvin Harris. Q.

0: 13 minuten over 6. Sera en Head Held High. Hoe is het om je eigen liedje weer op de radio te horen, Sera?
1: Ja, dat went nooit. Dat blijft altijd leuk.
0: Mag ik het horen voor Sera? Ja, Sera, goedemiddag, goedemiddag, goedenavond.
1: Ja, voor mij een goedemorgen.
0: Voor jou zelfs een goedemorgen. Jij wordt wakker op jouw verjaardag. Sera, van harte gefeliciteerd. Vandaag 32 jaar geworden.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Oud, man.
0: Ja, voelt dat ook zo? Voelt het als je 30-plusser bent geworden? Of in ieder geval al lang bent en ook nu verder gaat, zeg maar?
1: Jawel, dat voelt wel een beetje zo, ja. Ik zie het ook een beetje.
0: Je ziet het ook als je in de spiegel kijkt. Hé, hey, Sera, jij bent op dit moment in Los Angeles. Wat ben je daar aan doen? Wat ben je daar aan doen?
1: Ja, ik ben muziek aan het schrijven. En ik ben ook een beetje videoclips aan het schieten voor de nieuwe singles. Het is gewoon superleuk om hier te zijn. Maar ik blijf niet heel lang, helaas. Maar ik slaap bij Bas ook. Mijn producer, vriend, die al mijn liedjes bijna heeft gemaakt.
0: Ach, lieve Bas, wat leuk. Ik heb nog met Bas op school gezeten, dat meen ik oprecht.
1: Wauw, echt waar?
2: Maar woont hij daar dan of zo?
1: Ja, Bas woont hier.
0: Ah. Bas van Dalen, toch? Ik zat nog met hem op school.
1: Dalen,
0: ja, nou, wat leuk. Doe er goed aan, Bas.
1: Ja, ga ik doen.
0: Die kent Bas heeft tracks gemaakt, ook met David Guetta en zo. Je bent in goede handen natuurlijk, Sera.
1: Ja, zeker.
0: Lieve Sera, we hebben jou niet voor niets aan de telefoon. De Q Music Show heeft een leuk cadeau voor jou. En wat is nu het geval? Er is een liedje dat staat op Spotify. En als je jarig bent, dan kun je dat liedje aanzetten. En dan wordt jouw naam dus gezongen in dat liedje. Nu is het zo dat er heel veel namen zijn ingezongen, maar net niet een aantal namen. En nu is het zo dat de naam van Domien niet is ingezongen. En Domien dacht, ja, oké, dan moet ik voor mijn muziekvrienden ook een cadeau geven, wiens naam ook niet is ingezongen. Dus, lieve Sera.
1: Ja.
0: Er is een leuk verjaardagsliedje voor jou. Luister vooral mee. En misschien ken je hem wel. En als je hem kent,

0: Kira, kende jij deze tune of niet?
1: Nee, dat ken ik niet.
0: Nee. Oh. Nou, dat is helemaal een goed cadeau. Ja, Sera, zo gaat hij nog door, Ja, er komen nog 4 coupletten achteraan. Lieve Sera, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ons cadeau, je eigen liedje.
1: Super lief, man. Leuk.
0: En het leuke is, voor iedereen die Sera heeft, hij is te vinden op Spotify, dus dan kun je me vooral aanzetten. Als je dus ook Sera heet.
2: Zijn er meer Sera's? Ik heb geen idee.
0: Ik ken er ook maar één, en dat is de Sera die we nu aan de telefoon hebben. Ken jij nog een andere Sera?
1: Nou, ik heb het wel eens een keer gezien op Instagram dat iemand ook Sera heette. Maar nee, nog niet ontmoet.
0: Hey, Sera, zet hem op in Los Angeles. Doe de groet aan Bas en schrijf nog veel hits. Dan kunnen we ervan genieten. Tot later.
1: Ga ik doen.
0: En fijne verjaardag. Happy birthday. Ultimate Chaos. Castanova komt eraan. De middagshow naar Direct.

0: Nieuws van half 7 komt eraan. Evie, goede avond. Oh, sorry, daar ben je.
1: Hey, hoi. Goeie avond. Is jouw doel nog steeds 10.000 stappen per dag?
0: Nou, ja.
1: Ja, dat is toch... Iedereen denkt 10.000 stappen per dag.
2: Dat moet toch?
1: Ik heb goed nieuws, want je kunt met minder af. Hoeveel? Vertel ik je zo.
0: En de top 40 update komt eraan. En Olivia Dean. En ook Lil Kleine.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier. Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
14: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
20: Prachtige planten. En geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
0: Bijna 6:30 verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging nog langer dan 20 minuten op de A28. Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Brug Katerveer 2, 10 kilometer en een half uur. A58 Breda Tilburg tussen Galder en Bavel, 7 kilometer en een half uur door een ongeval. En de A59 Osson Zil tussen Nuland en Rosmalen Oost. 4 kilometer, 20 minuten vertraging komt daar door een ongeval.
1: Regen en veel wind vanavond. In het noorden kan het zelfs gaan stormen. Morgen begint droog, af en toe de zon. Later opnieuw regen en dan gaat het 14.
0: Evie heeft het laatste nieuws.
2: Goedenavond. Vanavond dan komen 2 evacuatievluchten van het cruiseschip Hondius aan in ons land. En dat is er eentje meer dan eerder gemeld. Want behalve een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van het schip haalt Australië nog eens 6 mensen op. Allebei de vluchten landen vanavond op Eindhoven Airport. Een paar mensen die moeten meteen in thuisquarantaine. De Wereldgezondheidsorganisatie laat weten dat nu officieel 7 Hanta-besmettingen bevestigd zijn. En dat cruiseschip dat ligt nu bij Tenerife en gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar ze het dan uitgebreid gaan schoonmaken en ontsmetten.
0: Ik hoop een diep clean die ze daar zullen doen bij dat schip. Oh.
2: Ondanks de onrust in de wereld gaan we gewoon op vakantie, blijkt uit onderzoek van reiskoepel ANVR.
1: Nou, niet op een cruise, denk ik.
2: Nou, bijna 90% zegt gewoon op vakantie te gaan, maar we pakken het wel anders aan. We gaan minder voor de strandvakantie, we gaan vaker voor een natuurvakantie of we gaan lekker kamperen.
0: Maar vraag me dan toch af, wat heeft dan per se die natuurvakantie of kamperen dan weer te maken met de onrust in de wereld, zeg maar? Beide.
2: Nou ja, misschien ga je minder snel bijvoorbeeld naar een drukke stad of naar een druk land.
0: Ah, zo op die manier. Ja, oké.
2: Eerder een beetje meer de rust op. En verder pakken jongeren meestal het vliegtuig, ouderen de bus en gezinnen met kinderen die pakken het liefst de auto. De Keukenhof heeft het weer goed gedaan. Het Bloemenpark in Lisse had gisteren alweer zijn laatste dag. En het park is elke lente 2 maanden open. Er kwamen bijna 1,5 miljoen mensen, veel Duitsers, Amerikanen, Fransen en Britten.
0: Die kwamen natuurlijk maar voor één ding.
1: Ja, de DJ Dominica Tulipa.
0: Absoluut.
1: Ja, wat een prachtig. Hij is, ik had ook een bosje thuis. Hij is, gisteren viel de bladeren allemaal uit. Dus het is lang gestaan dan.
2: Lang gestaan, ja.
1: Ja. Gewoon, kijk, 3 centimeter afknippen. Koud water.
2: Niet veel water, hè? Niet veel water.
0: Koud. Niet snel laten ontwikkelen.
1: Dus nou, volgend jaar vanaf 17 maart is hij weer open. Dus ik kan voorstellen dat iedereen zit te wachten.
2: Kan alvast in de agenda.
0: Ja, of de 16e begin je met kamperen.
1: Ja, dan ga ik daar voor de deur staan. Ja.
2: En is jouw doel nog steeds 10.000 stappen per dag? Ja, dan heb ik goed nieuws. Je kunt met minder af. Wetenschappers die hebben gekeken naar wat nou gezond is. Ze keken vooral naar hoe blijf je op een gezond gewicht. Hun advies voor het aantal stappen per dag: 8.241.
0: En geen stap meer. En geen stap meer zet. Dus 8.241 stappen moet je zetten om gezond op gewicht te blijven.
2: Ja, dus toch goed nieuws als je vandaag nog dacht, ik moet er nog 2000.
0: Ja. Oh, heerlijk, beentjes omhoog.
1: Ja, maar hoeveel tijd wij dan wel niet in ons leven verspild hebben met die 1500 extra stappen. Doe dat maar eens iedere dag.
0: Ja, die hadden we ergens anders aan kunnen besteden.
1: Dat bedoel ik.
22: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
23: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
22: Dit is de Top 40 update.
0: Van maandag 11 mei 2026, op 1 het huidige goud in de lijst. Op 2 de nieuwe binnenkomer van Sienna Spyro. Op 3 de ex-alarmschijf van Olivia Dean, Sam Fender. Maar op 1, of in ieder geval op 4, als eerste vandaag aan de beurt. De snelste stijger in de lijst is de samenwerking van Lil Kleine met Samuel Welte. Die schoot 19 plekken omhoog en staat daarmee nu ineens op nummer 13 in de top 40. Maak me nou niet gek, Lil Kleine, Samuel Welte.
24: Nummer 4.
25: Dat is je mooie Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet

0: Olivia Dean, Sam Fender en Rain Me In bij Q. Pak plek 3. Stijgt weer een plekje in de enige echte. Niet alleen in de lijst wordt Olivia Dean goed ontvangen. Afgelopen weekend stond zij in de Ziggo Dome. Uitverkochte show. Ik mocht daarbij zijn. Ik vond het echt een van de allervetste shows die ik in tijden heb gezien. Wat heel knap is aan Olivia Dean, dat zij muzikaal gezien ongelooflijk sterk is. En dat zij eigenlijk het weet voor elkaar te krijgen om van de Ziggo Dome een hele kleine concertzaal te maken. Wat eigenlijk heel moeilijk is, want er staan 16.000 mannen voor je neus. Maar het voelde toch super klein en intiem. Saiyan detail, Rain Me In heeft ze niet gespeeld. Die heeft ze niet gespeeld. Zat niet in de setlist. Nee, omdat het misschien toch meer een Sam Fender liedje is waar zij dan op meedoet. Rain Me In heeft ze dan niet gedaan. Man, I Need, So Easy to Fall in Love. De rest kwam allemaal wel voorbij. En als je er niet bij bent geweest en je hele tijdlijn stond misschien wel vol met mensen die er wel bij waren. Zij komt nog naar Nederland. Gaat in juni nog een keer gebeuren. Sterkte wel met nog een ticket fixen. Want volgens mij is die show ook hartstikke uitverkocht. Dan door naar nummer 2 is de nieuwe binnenkomer van Sienna Spyro. En daarmee haar derde top 40 hit. Material Lover vanavond in de update op
1: 2.

0: Sienna Spyro. Top 40 update. In de top 40 update van 11 mei 2026 gaat als volgt archief in op 4 Lil Kleine, Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek. Op 3 Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Op 2 Sienna Spyro, Material Lover. En dan door naar nummer 1. Dus voor de 5e week op rij gewoon Alex Warren. Ja, en met andere nummer 1 hit, Ordinary, stond hij in totaal 22 weken op nummer 1. En met dat aantal evenaart hij dus niemand minder dan Madonna. Om even te vergelijken, Madonna had er 5 nummer 1 is voor nodig. Alex Warren flikt dat alweer met 2. En dat soort prestaties, nou, die laten we niet aan ons voorbij gaan. Daarom Alex Warren, Fever Dream vanavond op
1: 1.

0: Benson Boone bij Q Music en Sorry I'm Here for Someone Else. Joey van der Velde, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ik ben vandaag aan de beurt voor het dankbaarheidsmomentje. Ik ben dankbaar voor echt een superleuk weekend dat ik heb gehad.
1: Oh,
0: ja. Ik had afgelopen vrijdag een leuk etentje met vrienden die ik al heel lang niet heb gezien. Ik had zaterdag Olivia Dean. Ik ben verhuisd, of in ieder geval mijn vriendinnetje is bij me komen wonen. En toen ben ik ook nog eens klapper op de vuurpijl naar Henry van Loon geweest afgelopen zondag in het theater. Dat was ook een hele leuke voorstelling. Dus dat was gewoon eigenlijk overal.
1: We hebben alleen maar leuke dingen gedaan. Maar even, je stapt ook veel te snel over die eerste twee heen, want jouw vriendin is bij je komen wonen.
0: Ja, die is bij mij komen wonen.
1: Mijlpaal.
0: Ja, dat vind ik ook wel een mijlpaal.
1: Is dat de eerste keer samenwonen?
0: Eerste keer samenwonen, ja.
1: Hoe lang is ze er nu?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, als in dat jullie samen wonen?
0: Oh, nee, nu dus 48 uur.
1: 48 uur?
0: Ja, dus ik zei ook gisteren, dacht ik ook de hele tijd, wanneer gaat ze naar huis?
1: Oh ja, precies.
0: Dan heb je dat een beetje een soort gevoel van, je gaat nog een keer weg.
1: Ja, nou, dat ga je de rest van je leven houden. Nee, ja,
0: het voordeel is wel, ik ga nu naar huis en er is gekookt zo.
1: Het is toch super fijn, want ik ben zo benieuwd. Ik bel je over een week. Ik ben zo benieuwd hoe dat is. Ja. Is grapje.
0: Zometeen de avondshow met Joey en Born with a Broken Heart. Damiano David, hoor je zo.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Moet je kijken daar, leuke gast.
8: I know.
7: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
8: Is ook echt jouw type.
7: Ja, toch?
8: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
7: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino op heel veel kinderen.

0: rammen.
1: Win je, dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
0: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
1: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
2: Q sounds better with you.
3: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 1:07, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
7: Goedenavond. Een evacuatievlucht van het schip Hondius bij Tenerife is vertraagd. Ze hebben daar last van een plotselinge harde wind. Daardoor kunnen de opvarenden niet aan wal gebracht worden. Eigenlijk zouden zo'n 20 bemanningsleden rond deze tijd naar Eindhoven gebracht worden. Maar het is dus de vraag wanneer dat gaat lukken. Op het cruiseschip is het Hanta-virus uitgebroken. Gisteren werden er ook al tientallen mensen naar Nederland gebracht. De universiteiten in ons land hebben nog altijd last van de problemen door de hack bij Canvas. Dat meldt BNR. Studenten en docenten kunnen nu niet in het lessysteem en dat zorgt voor een hoop gedoe. Het inleveren van scripties en ander huiswerk is bijvoorbeeld niet mogelijk nu. De overlast gaat waarschijnlijk nog de hele week duren. De meeste colleges gaan wel gewoon door. In Antwerpen heeft de politie een jongen van 6 aangereden die met zijn klas over het zebrapad liep. De politie was bezig met een achtervolging van een dronken bestuurder, maar hoe het zo mis kon gaan is nog onduidelijk. Je hoort de verslaggever bij de VRT.
8: Die ploeg reed eerst hier op de trambedding. Ze zijn toen geswitcht naar de rijbaan en net op dat moment wou hier een klas het zebrapad oversteken. Het licht sprong ook net op groen toen dat voertuig die jongen heeft aangereden.
7: Het kind is zwaar gewond geraakt, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Zijn klasgenootjes krijgen slachtofferhulp. En groot sportnieuws dan nog, want Dick Advocaat gaat toch naar het WK voetbal als bondscoach van Curaçao. Eerder trok hij zich nog terug vanwege familieomstandigheden. En Fred Rutte zou hem vervangen, maar die doet nu toch een stapje terug. Er werd al langer gevraagd om de terugkeer van Dick Advocaat. Spelers van Curaçao en belangrijke sponsors drongen er al een tijdje op aan. En hun oproep zou niet te negeren zijn geweest. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond regenachtig met ook kans op onweer, hagel en zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon met later op de dag opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 13.
6: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A28. Dat is Amersfoort-Zwolle. Tussen maandag, ik moet ook even warm draaien. Tussen het Harde en Hattemerbroek. Vertraging daar 15 minuten. En de A1, daar wordt er geflitst tussen Barneveld en Amersfoort. Staan ze bij 48.3. Op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn. De hoogte van Uggelen bij 80.1. En de laatste is de A20. Gouda-Rotterdam. De hoogte van Rotterdam. Daar staan ze bij 31.5.
1: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
9: Joey van der Velden.
6: Waar heb ik nou het meeste zin in deze week? Het meeste zin, hè? Vertel het je naar Suzanne Freek. Halverwege eerst Dami.

0: Q halverwege.
1: Hey Joey!
2: Hey Joey, gozer!
1: Joey!
0: Ja, gaat het goed. Ik zeg goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Dat waar ik deze week het meeste naar uitkijk, dat vindt elke avond rond 8:30 plaats. We onderzoeken een opvallende gewoonte in Normaal of Niet. En mocht je nou een opvallende gewoonte hebben, stuur vooral een bericht in de app van Q. Van Q, dan kan het zijn dat je binnenkort op dat erepodium staat. Zoals bijvoorbeeld Karen. Die is verliefd op oneven nummers.
3: Ik probeer alles op oneven nummers te zetten. En dan bedoel ik echt alles. Dus echt van radio en televisie, maar ook qua datums van, nou ja, volgend jaar hoop ik te gaan trouwen, dus dan hoop ik ook, zeg maar, een even data neer te zetten.
0: Zo, hallo. Lijkt me wel een beetje een gedoetje, maar als je van een uitdaging houdt, is het ook wel weer leuk. Of zoals Genie, ik vond dit echt de allerleukste van vorige week.
4: Ik verklap voor mezelf altijd het einde van een boek of een film voordat ik het ga kijken of lezen.
0: Ja, dus altijd eerst het einde lezen en kijken of dat het goed is en daarna pas de rest van de boek of van het film. Nou, deze vond ik dus echt helemaal het einde. Heb je hem? Oké, nou, benieuwd wat we vanavond langs de meetlat gaan leggen. Ook helemaal het einde. Nou ophouden. Knok tegen de klok. We spelen het over een minuut of 20. Nergens verdien je per seconde meer geld. Zeker als je een kleine voorsprong hebt. Ik zou zeggen, pak even de app van Q uit je binnenzak en stuur mij een vraagteken. Dan stuur ik een bedrag terug dat minimaal in de klok zit vanavond. Dus gewoon een heel klein vraagtekentje betekent een hele grote voorsprong. Dua Lipa, die was ergens waar ze niet mocht zijn. Vertel het je na somber. Eerst Usher, more. Let's

0: heel goed liedje van Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Ja, het is wat stil rond Dua Lipa, maar ik zag dus dat ze in de studio bezig is. Of ze is stoute dingen aan het doen. Ja, ik vond een interview waar ze aan de leugendetector hangt. En dus kan je alles vragen, want ja, er komt altijd een eerlijk antwoord uit, want niemand wil liegen. Dus vroeg een hele slimme journalist, ben je wel eens op een plek geweest waar je niet mocht komen?
1: Quite funny actually, it was just this one tent at a festival in 2014, but it was like wristband only, so I snuck under the tent.
0: Okay.
1: And I got caught the second I went under the tent, and I got kicked out. So
0: yeah,
1: I definitely snuck in where I wasn't meant to sneak in, and I got told.
0: Okay, duidelijk, binnengesneakt op een festival, polsbandje of anders eruit. Nou, dat werd dus het laatste. Dit was trouwens in 2014, vlak voor haar doorbraak. Tegenwoordig bouwen ze gewoon een tent als het festival weet dat ze komt. Dua Lipa bij Q en Break My Heart.

0: Sparks and Jax bij Q and Told You So. Zometeen Zara Larsson. Midnight Sun. En Midnight Sun.
1: Tegen de klok.
0: En over een kwartiertje is het weer snel geld verdienen in de nieuwe ronde van Knok tegen de klok. Eigenlijk is het ongekend hoe snel en hoe gemakkelijk het gaat. Mits je natuurlijk een beetje je zenuwen in bedwang weet te houden. En je durft. Heel even een goed voorbeeld daarvan. Ik speelde met Lua. Die moest geld betalen aan de belasting. Nou, dat is natuurlijk helemaal uien. Maar dan heb je gewoon Q en dan regel je het gewoon even.
2: 144 euro.
3: Stop.
0: Spannend rondje. Ja, dat was zeker een spannend rondje. Ik zou zeggen, kom die klok maar eens even slopen op de maandagavond. Wil je spelen voor een mooi geldbedrag? Pak dan de app van Q uit je binnenzak en stuur mij het woord klok zo snel als je kan. Zal ik even startschot maar weer doen? Startschot kan vanaf nu.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
18: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Grando.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Klaar voor hemelvaart?
2: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
21: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
22: Tango?
21: Huh?
22: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: en Zoutelanden. Over 3 minuten een nieuwe episode van Knok tegen de Klok. Ik ben heel slecht in weggooien. Dat talent is nou eenmaal niet aan iedereen gegeven. En dat het slim is om iets altijd te bewaren en later nog eens te kijken wat je precies hebt. Dat bewijst dit voorbeeld van superster in wording Bella Kay. Stefan Bouwman, mijn geliefde collega, die sprak haar vorige week en ze vertelde dit over haar grote hit.
1: And then I recorded it in a studio and it was terrible. It was a moment of weeks, like where I was like, it's not coming out. And then we came back around to it. We were like, yeah, we should put it out, whatever. I know what my life would be like if I hadn't released it.
0: Ze had het opgenomen en ze vond het echt helemaal verschrikkelijk. Ze had het bijna weggegooid, maar gelukkig was het liefde op het tweede gezicht. En heel toepasselijk is de titel I Love It, I Love It, I Love It. Dit is Bella Kay bij Q Music.

0: Q-Music met Thank Bella you. Kay. En I love it, I love it, I love it. David Guetta is onderweg.
1: Tegen de klok.
0: Eerst spel ik een rondje Knok tegen de klok. Dat doe ik met Wendy de Roy en die moet een wortelkanaalbehandeling. Applaus! Goedenavond, goedenavond.
2: Een hele goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, Wendy. Een wortelkanaalbehandeling.
2: Ja, het is één doffe ellende bij elkaar.
0: Ja, hoe word je genomineerd voor een wortelkanaalbehandeling?
2: Door inmiddels al ruim 2 weken kiespijn te hebben en zo'n angst voor de tandarts te hebben dat ik het steeds maar heb uitgesteld, maar vanmiddag uiteindelijk toch maar gegaan ben.
0: Ach nee, Wendy, helemaal uitgesteld.
2: Ja, echt. Ik heb heel het weekend tegen het plafond gezeten van de pijn.
0: Ja?
2: En aan de pijnstillers en vanmiddag foto's laten maken bij de tandarts.
0: Ja.
2: En ja, de boel is zwaar ontstoken, dus ik mag volgende week 1,5 uur in de tandartsstoel.
0: Ach nee, toch.
2: Helaas wel.
0: Wendy, wat verschrikkelijk.
2: Dat kun je wel stellen.
0: Ja, en dan is natuurlijk de vervolgvraag. Hoe goed ben je met poetsen?
2: Heel goed juist. Dus dat is juist het gekke.
0: Ja, maar het is grappig dat je dat zegt. Want ik heb 2 weken geleden moest ik ook naar de tandarts. Dus ik heb ook een beginnend gaatje. En toen zei ik, daar baal ik van. Dan zei die tandarts, nee, maar kan je helemaal niks aan doen. Want het zit op een plek en daar kan je gewoon niet altijd iets aan doen, Wendy. Dat is dan misschien bij de schalen trouwens. Wat kost dat eigenlijk, een wortelkanaalbehandeling?
2: Er is mij vanmiddag verteld dat het alles bij elkaar tussen de 400 en 500 euro gaat kosten.
0: Wendy, hallo, niet aanvullend verzekerd.
2: Ja, dat is zelfs ook nog een tandartsverzekering, maar dat wordt toch niet helemaal vergoed.
0: Zo, dus je bent 400 tot 500 euro kwijt dan?
2: Ja, want er komen de foto's bij en de behandeling van vandaag en de verdoving komt erbij.
0: Zo. Nou, dus, Wendy, ja. We gaan maar snel Knok tegen de klok spelen. Hopen dat er zoveel geld in zit vanavond. Je hoort een reeks geldbedragen, hoor je zometeen oplopen. Als je stop roept, is het laatst volledig uitgesproken bedrag voor jou. Beter laat, plofte boer in elkaar, dan krijg je helemaal niks, Wendy.
2: Ja, we gaan ons best doen.
0: Hebben we die pijn ook nog? Nou, daar ga je.
2: Ja.
3: 48 euro. 72 euro. 95 euro. 133 euro. 143 euro.
2: Stop!
0: Nou, die kwam er luid en duidelijk uit, Wendy.
2: Zo, echt wel?
0: Er zat geen Spaans woord ertussen. 143 euro, yes!
2: Super blij mee.
0: Eén foto kunnen we ontwikkelen van die wortelkanaalbehandeling.
2: Zo is dat.
0: Die krijg je sowieso, 143 euro. Maar ja, we moeten natuurlijk even luisteren. Hoeveel zat er in de klok vanavond? Hé, Wendy, kies op elkaar. Lachen.
3: 167 euro.
0: Ah, kunnen we hebben. Nou, echt goed gespeeld.
2: Ja, super blij mee. Applaus. Echt waar.
0: Heel veel sterkte en succes volgende week. Laat me nog even weten hoe het gegaan is.
2: Dankjewel, Joey. Doe ik.

0: Ik moet binnenkort iets gaan opbiechten. Ja, ik moet dus iets gaan opbiechten. Iets wat ik best wel ingewikkeld vind. Maar het moet toch echt. Kan niet anders. En nou hoef je niet te reageren op het volgende. Maar ik ga je wel even 3 opties geven. Zodat je de komende minuten even over na kan denken. Wat het zou kunnen zijn dat ik op moet gaan biechten. Dan ga ik het zo meteen ook soort van opbiechten op de radio. Nou goed. Ik heb ouderwets een banaan in mijn tas laten zitten. Is dat gebeurd? B. Ik kom er na 6 jaar achter dat de afzuigkapper mijn keuken niet werkt. Of C. Ik ben mijn laptop vergeten in de trein. Nou, ik vertel je zo meteen wat het is na het nieuws met Rebecca en deze. Mel Smith en Al Horan. Binnen een minuut of 5.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf volgende week maandag bij Q-Music.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon.

0: installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
5: 4 op 1.
4: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
6: Het laatste woord is zakdoek.
7: Snuiten.
8: Oh!
9: Oh, niet!
8: Nee, dat is niet goed.
4: Lukt het jou wel om vier dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. Vier op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speel bewust 18+.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
19: Dat is een zonnig prijsje.
18: Ja, zo goedkoop. Aldi.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
23: 2:08. Goedenavond, het Q-Music nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
24: Goedenavond. Het cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus is uitgebroken, gaat aanmeren op Tenerife. Dat doen ze vanwege de harde wind. Door aan te meren wordt het veiliger voor iedereen aan boord en zo kunnen de evacuatievluchten ook doorgaan. Er staan voor vanavond 2 vluchten op de planning en die hebben door de harde wind al wat vertraging opgelopen. Er worden nu eerst 20 bemanningsleden naar Eindhoven gebracht. Daarna gaat er ook nog een vlucht met 6 mensen die via Nederland doorvliegen naar Australië. Het 15-jarige meisje dat gisteren om het leven is gekomen bij de marathon van Leiden had zich daar goed op voorbereid. Ze was fit en had eerder ook al lange afstanden gelopen. Dat zeggen haar nabestaan in een verklaring. Volgens de familie heeft de organisatie van de marathon dan ook geen enkele schuld aan haar dood. Waardoor zij wel om het leven kwam, is nog niet bekend. De Duitse politie heeft een jongen van 17 opgepakt die een aanslag wilde plegen. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, een

0: politiebureau of een bar. En zou geïnspireerd zijn door terreurgroep IS en van plan zijn geweest om ongelovigen te doden. De jongen had spullen in huis om een bom mee te maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. En een dronken man uit Hoorn heeft zijn vrouw dit weekend erg bezorgd gemaakt. Zij gaf hem als vermist op nadat hij niet thuis kwam van een bezoekje aan kennissen. Het zorgde voor een grote zoekactie van de politie, maar uiteindelijk bleek er weinig aan de hand te zijn. De man had zijn laatste trein gemist en besloot om lopend naar huis te gaan. Het was een tocht van 40 kilometer en heeft hij 8 uur over gedaan. Eenmaal thuis was hij wel weer nuchter. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond regenachtig met ook kans op onweers, hagel en zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon met later op de dag opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 13.
1: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel flitsers op de A1 onder andere tussen Barneveld en Amersfoort. De hoogte van Terschuur, daar staan ze bij 48,7. En de A20 Gouda-Rotterdam. De hoogte van Rotterdam, daar staan ze bij 31,5.
2: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q-Music.
3: Joey van der Velden.
1: Tijd om iets op te biechten. Ja, ik ga echt iets knap irritants vertellen.

Dus Lady Gaga bij Q en Born This Way. Zometeen Ed Sheeran, altijd goed. Ja, ik wil dus iets meer gaan koken. Of nou ja, ik wil gaan koken, dat is het idee. Ik ben een man alleen en als ik heel eerlijk ben, ik kook echt bijna nooit. Ik kook nooit. Ik kook gewoon eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, ik heb toen ik op vakantie ging in 2021... heb ik voor de zekerheid de gaskraan onder het fornuis dichtgedraaid. Nou, die is nooit meer open gegaan. En daar loop ik dan ook niet mee te koop. Ik hou dat stil. Maar er komt een heel pijnlijk moment komt eraan, waarin ik dus moet gaan opbiechten dat ik nooit kook, omdat ik wilde gaan koken. En ik er dus achter ben gekomen dat mijn afzuigkap het eigenlijk helemaal niet doet. Begrijp je een beetje welke kant ik op ga? Ik moet dus nu de verhuurder van mijn appartement, die moet ik gaan vertellen dat de afzuigkap het niet doet. En ik kan het dus niet echt meer gooien op het feit dat de vorige bewoner het niet goed heeft achtergelaten. Want ja, ik woon er al 6 jaar. Snap je mijn ding? Dat ik dus nu moet gaan vertellen dat ik al 6 jaar niet kook. Geen ei, niks, zelfs geen water. Ik kook gewoon nooit wat. Want ja, als ik wel wil koken, dan moet ik die afzuigkap gerepareerd krijgen. Nou goed, het is allemaal verschrikkelijk gedoe. Verschrikkelijk. Wie ook een vastgelopen afzuigkap heeft? Harry Styles. Nee hoor. Hij kookt nooit. Hij is altijd onderweg, Harry. Dit is nieuwe muziek bij Q. Dit is American Girls.

0: zometeen hoor je Morgan Wallen. En ik ga een nieuwe ronde van Normaal of Niet ga ik opstarten. Dus denk maar eens even goed na. Heb je een opvallende gewoonte? Dan zoek ik jou vanavond. En heeft het zin om een grote artiest een idee te sturen voor een liedje? Want ja, hoe vet zou het zijn als die ster dat liedje oppakt? Dan ben je ook meteen doorgebroken als songwriter. In het geval van Bibi Rexha heeft het zin. Haar nieuwste track was een idee van iemand anders.
1: I had somebody send me a little idea. And it was completely different. But there was one lyric in the idea that said the word new religion. And I don't know, immediately it just spoke to me.
0: Oh nee, toch niet. Nee, want het enige dat dus is overgebleven is het idee dat ze, van het idee dat ze kreeg opgestuurd, is de woorden new religion. Zou die persoon dan nog een bloemetje hebben gekregen? Want ja, een goede titel, je zal er maar om verlegen zitten. Bibi Rexha bij Q.

0: Fats de Bauza. Pianootje hoor.
1: Normaal.
2: Doe eens normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zo.
0: En zometeen een nieuwe zinderende episode van Normaal of Niet, waarin de vraag elke keer is: is deze gewoonte nou normaal of niet? En je bent zometeen uitgenodigd om te komen biechten. Vele gingen je al voor. En het leukste vind ik zelf altijd als je iets tegenkomt waar je echt geen idee van had. Yvonne bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja, mijn gekke gewoonte is pannenkoeken eten met suiker en azijn.
0: Ja, of deze.
4: Dat ik de overige sauszakjes van de McDonald's allemaal lekker leeg sleur.
0: Dat was Marijn. De vraag aan jou is natuurlijk: heb je een gekke gewoonte en mag ik die een keer op de weegschaal leggen? Laat het even weten in de app van Q. Dan ga ik binnenkort wellicht het onderzoek bij jou starten. Zometeen, we hebben net twee culinaire opvallende gewoontes gehad. Zometeen speelt het zich ook af in de keuken.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
20: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
21: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
22: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
21: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
23: Let's go!
1: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
23: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.

0: blijf hangen voor het foute anthem en zometeen Taylor Swift. En Opa Light.
1: Normaal?
2: Dat is normaal, man.
0: Of niet?
1: Ja. Lekker zo normaal.
0: Iedere dag in de avondshow een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Veerle. Welkom in de show, Veerle.
3: Hey Joey, met Veerle.
0: Welkom, welkom. Nou, voor de draad ermee, zeg het maar aan heel Nederland. Wat doe je?
3: Ja, ik zit hier met mijn moeder en onze gekke gewoonte is dat wij altijd de zout over de mayonaise doen in plaats van over de friet.
0: Zout over de mayonaise, maar ja, niet over de friet. Maar waarom zou je dat doen?
3: Ja, als je het over de friet doet, dan zakt het altijd door de friet heen.
0: Naar de onderkant bedoel je?
3: Ja, dan heb je alleen maar zout op je bord.
0: Oh, je zegt op je bord. Maar ik dacht, we hebben het over de situatie puntzak.
3: Nee, echt op een bord.
0: Oké. Hey, en Veerle, hoe is dit ooit begonnen dan?
3: Ja, via mijn moeder. En die heeft het ook weer van de moeder geleerd.
0: Oh, van moeder op dochter is het gegaan?
3: Ja.
0: Oké, dus jij wil graag dat jouw frietjes zout zijn. Nou, eigenlijk is het ook een soort van lifehack. Je gooit het dan niet over de friet en je doet het in de mayonaise. Maar misschien moet je dan ook even uitleggen, hoe ziet het proces er dan uit? Hoe meng je dat dan?
3: Ja, je doet gewoon een klodder mayo op je bord. En een beetje zout erin en dan roeren en dan, ja.
0: Ja, precies.
3: Je dan tip je natuurlijk de friet in je mayo en dan heb je ook automatisch zout op je friet.
0: Een soort prutje maak je inderdaad en dat gooi je dan weer over de friet heen.
3: Ja.
0: Maar dan eet je dus altijd bij je frietjes, eet je mayo?
3: Ja.
0: En hoe weet je dan of het niet te zout is, de ja of de nee?
3: Ja, het is nooit te zout bij mij.
0: Het is een beetje fingerspitzengevoel is het. Veerle. Ja. Het is een beetje op gevoel. Ik zie hier, het is wel grappig, want er komt hier best wel een terechte vraag binnen. Ik zal even kijken wie deze vraagt. Dennis vraagt, hoe doe je dat dan als je naar de snackbar gaat? Ga je dan ook eerst staan mengen?
3: Ja, precies hetzelfde. Ja, ook gewoon de zout over de mayo.
0: Meen je niet, Veerle? Dus dan zeg je tegen de snackbarhouder, geef me een bord en wat mayo en wat zout.
3: Ja, nee, meestal komen we dan in een bakje en als er dan al zout overheen zit, dan doe ik het eigenlijk nog een keer dubbel over de mayo.
0: Oké. Nou, het is mij duidelijk, jij mengt zout en mayo voordat je het op de friet gooit.
3: Ja.
0: Helder, normaal of niet? En mijn vraag aan jou als je luistert, wat vind je hiervan? Je mag je mening doorgeven in de Q-Music app. Je mag het daar typen of je mag het ook inspreken. Druk je op het microfoontje en het is super easy. Roep je gewoon normaal of niet deze kant op en dan, ja, Veerle, over 5 minuten, dan weten we het.
3: Helemaal goed.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?

0: van K3 en Donnie.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
0: Zometeen hoor je Avicii bij Q-Music. En als ik tijd heb, doe ik ook nog even Ray met Where's My Husband. Ja, we zitten midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? En vandaag tegen het licht de gekke eigenaardigheid van Veerle. Welkom terug.
3: Ja, hoi.
0: Nou, vertel maar nog even heel kort. Wat doe je precies?
3: Ja, ik doe zout over de mayonaise in plaats van over de friet.
0: Ja, en dat doe je niet alleen. Het is een ding dat eigenlijk van generatie op generatie op generatie overgaat. Want jouw moeder doet het ook en de moeder van je moeder deed het ook, toch?
3: Ja.
0: Ja, doe je het dan alleen bij friet of doe je het ook bij andere snacks waar je mayo kan gebruiken?
3: Nee, alleen bij friet.
0: Oké, sec. Oké, nou dan weten we dat. De vraag is dit normaal of niet? Thanks als je hebt gereageerd in de Q-Music app. Thanks als je een berichtje hebt gestuurd. Je kan het ook altijd nog doen, wordt meegenomen in de uitslag. Nou, dan gaan we maar, Veerle.
3: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, zit niks anders op. Niet normaal, dat schrijft Sarah van den Brink. Die zegt, ik denk als ik dit zou doen, dat ik ook 3 keer zoveel mayonaise moet eten. Is op zich ook een theorie waar ik wel in kan komen. Ik weet niet of je daar... herken je dit, Veerle?
3: Nee.
0: Niet, oké. Okay. Maria Bakker zegt normaal. Dan Corné van Marion, die zegt, ik vind het zeker niet normaal. Vooral als je speciaal een snackbar extra zout erbij doet op je mayo. Alright. Dan Dennis Veenker, die zegt, slim, dat ga ik ook proberen. Dat is best normaal. Het is wel grappig, want er zijn heel veel mensen ook geïnspireerd door jouw verhaal, Veerle.
3: Ja, daar doen we het voor.
0: Ja, we gaan even luisteren naar Marco.
4: Tuurlijk, dat doe ik ook. Lekker wat zout door mijn mayonaise.
0: Die doet het al.
4: Heerlijk, joh.
5: Geniaal. Ga ik gewoon een keer uitproberen. En ik vind het eigenlijk wel normaal.
6: Ik vind dat niet heel erg normaal. Volgens mij wordt je patat dan gigantisch zout ook.
7: Niet normaal. Ik doe altijd lekker maggi over mijn patat heen. Dat is ook zout.
0: Maggi kan je ook doen, Veerle. Is dat iets?
3: Nee.
0: Nee, liever jou zout met mij. Ik snap de gedachte, maar ik vind het niet normaal. Dat schrijft Mark van der Bos. Ja, ben je klaar voor de uitslag, Veerle?
3: Ja, helemaal.
0: Wat denk je dat het gaat worden?
3: Ja, ik denk toch wel echt normaal.
0: Normaal. Hey, je hebt gelijk.
3: Yes.
0: Ja, het is een nipte overwinning voor normaal. De meerderheid zei ja, dit doen wij ook. Of misschien ga ik dit doen. Dus Veerle, ja, je bent volledig normaal. Je kan het gewoon blijven doen.
3: Ja, toppie. Dankjewel.
0: Wanneer ga je weer friet eten?
3: Nou, dat hebben we vandaag gedaan.
0: Ach, heerlijk. Nou, thanks dat je erbij was en tot later, hè.

0: Where's My Husband? Ik heb pas 300 keer heb ik verteld op de radio dat ik zo'n groot fan ben van Coldplay. Dat is natuurlijk één, om de muziek. Maar ook gewoon omdat ik hoop dat we ooit vrienden kunnen worden, Coldplay en ik. Volgens mij zijn dat gewoon echt hele aardige gasten. Zo vond ik bijvoorbeeld een lijstje met wat ze allemaal aan BTS hebben gegeven. Je weet wel, die Koreaanse band, BTS. Ga ik je zo meteen vertellen na het nieuws. En deze ga ik ook draaien. Come on, get on up. We're wild and we can't be Shakira. And we're turning the floor into
1: a zoo. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en

0: proteïne extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: De jacht is weer geopend.
10: Stuk, waar ben je dan?
9: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
11: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
12: We kunnen dus de avondklok verlengen.
9: Het jachtseizoen Most Wanted.
13: Wow, daar in die Mercedes!
9: Stream je nu alleen bij Videoland.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
14: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
20: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Lekker op tijd, 2:09. Het Q-Music nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
23: Goedenavond. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, is vanavond kort aangemeerd op Tenerife vanwege de harde wind. Iedereen die geëvacueerd zou worden is eraf gehaald en zij worden naar Eindhoven gevlogen. De eerste vlucht is net vertrokken, later vanavond gaat er nog eentje. Er zijn nu nog zo'n 30 bemanningsleden aan boord en zij varen het schip naar Nederland. Daar wordt alles dan grondig schoongemaakt. Veel verdriet in Leiden na de dood van een 15-jarig meisje. Zij kwam gisteren om het leven tijdens het lopen van de halve marathon. Er zijn nu gedenkplekken voor haar gemaakt waar bloemen en kaartjes worden neergelegd. En deze hardloper heeft er ook haar medaille van de marathon achtergelaten. Dat vertelt

0: bij RTL Nieuws.
1: Voor mij heeft de medaille eigenlijk niet zoveel waarde meer. Het heeft echt een zwart randje gekregen. En ik denk dat hij hier een mooiere plek heeft.
0: De familie van het meisje heeft laten weten dat ze goed voorbereid was op de marathon en al vaker lange afstanden had gelopen. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Een bizar verhaal dan uit Italië. Daar heeft een vrouw maandenlang rondgelopen met een schaar in haar buik. Die was achtergebleven na een operatie en werd pas ontdekt toen de vrouw ineens heftige buikpijn kreeg. Vandaag ging ze daarom opnieuw onder het mes om hem eruit te halen. Dat gebeurde wel in een ander ziekenhuis. En op de tweede dag van de eindexamens heeft het LAX al bijna 100.000 klachten binnengekregen. En dat is best veel in zo'n korte tijd, want vorig jaar werd er tijdens de hele examenperiode zo'n 240.000 keer geklaagd. Vandaag kwamen er vooral berichten binnen over het VWO-eindexamen natuurkunde. Daar was volgens de leerlingen van alles mis mee. Ze vonden hem te moeilijk, te lang en de vragen sloten ook niet goed aan op de lesstof. Eén leerling omschreef de toets als een absolute depressie.
2: Ik was helemaal, ik had helemaal niet meegekregen dat de eindexamens weer zijn begonnen.
0: Jazeker.
2: Ik wil bij deze even iedereen heel veel succes wensen met de eindexamens. Want ik weet nog wel dat ik dit echt, ik vond dit echt heel spannend.
0: Was spannend.
2: Ik was zo blij dat ik daar doorheen was. Dus iedereen sterkte, het komt allemaal goed.
0: Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond regenachtig, met ook kans op onweer, hagel en zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon met later op de dag opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 13.
2: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet wel flitsers. Op de A8 onder andere tussen Amsterdam en Beverwijk. De hoogte van Oostzaan, daar staan ze bij 3.8. A20, Gouda-Rotterdam, daar staan ze bij 31.5. En op de A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 67.2.
3: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q-Music.
4: Joey van der Velden.
2: Coldplay is een vrijgevige band. Ze geven echt alles weg. Zometeen naar een klein

Eén keer gehoord en meteen fan. Stella Lefty bij Q Music. En Boston. Zometeen ga ik Linkin Park draaien. Nou, hoe vaak hoor je me dat zeggen? Eerst de band die alles weggeeft. Chris Martin vooral. Die is goed bevriend met de boys van BTS. Hij werd ooit door een vriendin op deze Koreaanse hitsensatie gewezen. Die gasten, die moet je een keer contacten. Nou, en zo geschieden. Vooral Jin, daar heeft hij heel goed contact mee. Hij gaf hem zijn favoriete akoestische gitaar. Die horen we dus niet meer terug op de nieuwe albums van Coldplay. Dat is jammer. Ook schreef hij een liedje voor Jin. Dat was eigenlijk voor een Coldplay-album bedoeld. Maar ook die horen we niet meer terug.

weggegeven. En nou komt het. Het liedje My Universe wilde Chris Martin ook weggeven aan BTS. Zo van, jongens, dit is iets voor jullie. Kijk maar, hier moeten jullie even wat mee doen. En toen zeiden Guy, Johnny en Will, ja, maar dit is zo'n goed liedje. Misschien moeten we dit niet weggeven. Misschien moeten we gewoon lekker meedoen. Nou, dat was echt...

0: Q-Music, Breaking the Habits. Ik ga zo meteen op zoek naar een Q-luisteraar die heel goed muziek kan herkennen. In 1 seconde een nieuwe ronde van toonaangevend komt eraan.
1: Mattie versus Marieke.
0: En vanaf volgende week maandag hoor je hier bij Q-Music een nieuw spektakel getiteld Mattie versus Marieke. Ze rijden een week lang in een bus door heel Nederland. En mocht je je nou zorgen maken dat je ze misschien wel niet ziet langsrijden, nou, ze zijn echt niet te missen, hoor.
2: Is die bus dik voor elkaar? Want ik heb namelijk die bus nog helemaal niet gereed zien
3: staan. Oh, nee, maar ik heb al geluiden gehoord dat dat helemaal goed komt met die bus. En die wordt van de zijkant helemaal bestickerd. Dus het is niet te missen dat wij in die bus zitten. Je hebt joekeloeres groot je eigen hoofd. Die heb je nog nooit zo groot gezien.
0: Oké, bus ga je niet missen. Er is nog een ander ding dat ik even moet vertellen. Terwijl ze in die bus door Nederland crossen, vechten ze ondertussen allemaal challenges met elkaar uit. Winnen ze een challenge, dan mogen ze een vlag hijsen. En wie als eerste 10 vlaggen hijst, die wint dan Mattie versus Marieke. Het fijne is, ze hoeven het allemaal niet alleen te doen. Nee, je kan ze gaan helpen. Waar en wanneer je precies moet zijn, dat hoor je dus vanaf volgende week maandag.

0: Music en Skyward. Zometeen een nieuwe ronde van toonaangevend. Het spelletje werkt heel simpel. Ik laat je de eerste tonen van een bekende Q-hit horen. Weet je titel en artiesten noemen. Dan score je punten. Bij 5 punten krijg je een Q-music prijspakket. Zo simpel is het. Wil je zometeen meespelen? Dan zou ik zeggen, pak even je telefoon en stuur mij titel en artiest van de aanmeldtoon. Hij is niet moeilijk. Sterker nog, hij is eigenlijk best wel makkelijk. Dus wees welkom zometeen met toonaangevend. Luister goed. I'm friends with... Ah, het is appeltje eitje. Nog één keer. I'm friends with...
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op m-line.nl. M-Line, get ready for greatness.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
4: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: De jacht is weer geopend.
5: Stuk, waar ben je dan?
4: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
6: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
7: We kunnen dus de avondklok verlengen.
4: Het jachtseizoen Most Wanted.
8: Wow, daar is die Mercedes!
4: Stream je nu alleen bij Videoland.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
19: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
20: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
21: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
22: Joey van der Velden.
23: Met

0: Sven Bakker. Goedenavond, Sven.
1: Goedenavond.
0: Wat is je favoriete karaoke-nummer? Wat zing je graag?
1: Kroegritjes valt bij mij toch echt wel in de smaak. Serio van Justin de Wild momenteel is ook lekker.
0: Ja, natuurlijk. Ja, het is natuurlijk een enorme knaller op dit moment. Is dat een beetje jouw smaak, kroegrits, Nederlandse muziek?
1: Ja, vaak met de vrienden, hè. Dus dan ga je ervoor.
0: Nee, ik begrijp het helemaal. Sven, ik ga wel eerlijk met je zijn. Er zit geen kroegrit tussen vanavond in Toon de Geest.
1: Ja, helaas. Dat maakt niet uit.
0: Ai. Betekent niet dat je het spel niet kan winnen. Ik laat je zo meteen de eerste herkenbare tonen van een Q-hit horen. Jij mag dan zeggen om welk liedje het gaat. Titel levert je 1 punt op. Datzelfde geldt ook voor de artiest. Bij meer dan 5 punten ga je naar huis met het Q-Music prijzenpakket.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Is dat trouwens, ben je zelf muzikaal? Speel je iets van een instrument?
1: Nee, ik speel zelf geen instrumenten nu. Dat niet. We zitten wel de voorbereiding van een feestje. Dus,
0: Oké, maar je zegt tegen mij, nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk speel je geen instrument. maar goed, ik dacht, misschien zit het ertussen. We gaan het spel spelen. Oh, er is trouwens nog een, je hebt natuurlijk net aangemeld met de aanmeldtoon. Dat was deze. Ja, wie is dit?
1: Rihanna en Eminem.
0: Even luisteren. I'm friends with the monster that's under my bed. En dat is inderdaad helemaal goed. We gaan beginnen, Sven, met Toon en Geest. Oh, nog één ding trouwens.
1: Ja?
0: Ik zit kwark te eten. Heb ik nog iets bij mijn mond zitten? Dat zou ik een beetje slordig vinden.
1: Nee, zit niks.
0: Oké, dan gaan we beginnen met het spel. Dit is de allereerste toon. Heb je enig idee?
1: Oeh.
0: Nog één keer. Ja, weet je wel.
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Echt niet? Zijn mensen schreeuwend nu naar de radio? Hoe kan die dat nou niet weten? Blijven slapen van Snelle en Maan.
1: Oh, heerlijk.
0: Blijf ik slapen. Doet het ook goed in de kroeg, hoor.
1: Ja, dat zeker wel, ja.
0: Maar nu even niet. Dat kan natuurlijk gebeuren. Oké, dit is de tweede toon. Je gaat punten scoren. Ik voel het.
1: Ja. Oh, ethisch.
0: Ze herkennen het wel.
1: Ja, ik herken het wel, maar volgens... Ja? Abba.
0: Abba?
1: Nee, Abba. Dit is Abba.
0: Nee, dit is niet goed. Nee. Mooie poging. Het was Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Oh.
0: Girls Just Wanna Have Fun. We moeten wel een beetje punten gaan scoren, Sven, nu. Want je hebt 5 punten nodig voor een Q-Music prijspakket. Dat betekent dat je bij de volgende tonen toch wel echt iets goed moet gaan hebben. Want anders dan schiet het niet op.
1: Ja, nee, dat snap ik.
0: Daar ga je. Volgende. Wat ouder liedjes dan.
1: Dit is Candy van Robbie Williams.
0: Even luisteren. En dat is inderdaad helemaal goed, is dat. De eerste punten zijn binnen.
1: Oké,
0: ga je naar de tweede. De volgende.
1: Dit is Skrillex.
0: Wie?
1: Mag ik nog één keer horen?
0: Nog één keer horen. Ja, het is eigenlijk net niks, hè, maar dat is het spel.
1: Ja, Armin van Buuren, denk ik.
0: Armin van Buuren?
1: Ja.
0: Zeker?
1: Zeker.
0: Dat is niet goed. Nee, het is Avicii met Levels, is het.
1: Au, helaas.
0: Ik wil dat we er met een up uitgaan, Sven. Dus ik ga je de laatste ook gewoon laten horen. Ik ga wel een beetje matsen. Het is een titel en het zijn 3 artiesten. Als je alles weet, dan heb je alsnog genoeg punten.
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ben er klaar voor. Is een titel met 3 artiesten.
0: Ja, een titel en 3 artiesten. Dus dan zou je 6 punten hebben. Je mag ook 2 artiesten goed hebben, heb je 5 punten. Nog één keer.
1: Nou, schiet mij maar lekker.
0: Oké, dat ga ik niet doen. Zij hoort bij mij, Chris van Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouw. Ja, is ook heel moeilijk.
2: Want zij hoort bij mij.
0: Ik kreeg ook een standje al op de redactie van iemand die zei... ja, maar dit is echt veel te moeilijk, want dat liedje is net uit. Zij hoort bij mij, Chris van Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouw. Ga ik zo meteen draaien. Ja, Sven, het was een prachtige poging, was het?
1: Ja, ja. Voor de rest, prachtige poging, maar helaas, helaas.
0: Maar we hebben het ook leuk gehad, toch, Sven? We zijn nu.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb er een vriend bij, dat kan ik wel zeggen. Ik vind je een fantastische gozer. Dus,
1: En geen kwark aan de mond.
0: En geen kwark aan de mond. Ik stond niet voor joker op de landelijke radio, dus dat scheelt ook. Sven, tot later, hè?
1: Nee, tot later.

0: Judith! Goedenavond.
1: Ik heb gelijk het idee alsof ik in een film zit.
0: Nou, ik dacht, ik draai deze muziek, want dit is natuurlijk voor iedereen die nu de radio aan heeft. Die komt toch opeens achter. Ik ben ook een goede collega met Lars, daar niet van. Maar ja, jij bent opeens na 10 uur. Het is natuurlijk toch ook een beetje in de prijzen vallen.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad.
0: Super gezellig. Normaal gesproken horen we jou natuurlijk al tussen 1 en 3. Nu na 10. En je mag natuurlijk zometeen Repeat of Niet doen.
1: Repeat of Niet, ja. Nieuw van Calvin Harris en Jesse.
0: Wat vind je zelf van het liedje?
1: Satisfy, ja. Ik heb gehoord dat ik geen mening mag hebben.
0: Van wie?
1: Van Lars Boelen.
0: Ja, je mag gewoon meningen.
1: Onpartijdig moet ik zijn.
0: Nee, maar wat vind je ervan?
1: Nou, ik vind het wel echt een lekker zomers nummer.
0: Ja, je zou hem wel aanraden.
1: Ik zou hem wel aanraden, inderdaad.
0: Oké, het is een repeatje voor Judith.
1: Nee. Ik mag niks zeggen, maar onpartijdig.
0: Ze is onpartijdig. Nou, zo meteen Repeat of Niet. En ja, je kwam net al binnen bij mij van, gaan we Pimpapetje spelen?
1: Ja.
0: Zei ik ja, en toen liep ze meteen zenuwachtig over de gang te ijsberen. Nee, daar heb ik geen zin in.
1: Helemaal wel, ik heb hier wel zin in.
0: Oké, nog.
1: Let's go. Pimpapetje!
2: Iets wat in je broekzak past met de A.
1: Appel.
0: Past niet in je broekzak.
1: Oh, pak jij maar een appel van de vloer en die ga ik in mijn broekzak stoppen, hoor.
0: Echt niet. Is dit het antwoord? Kan dit? Wordt het goed gekeurd, jury?
2: Ja, dat moet wel een hele kleine appel zijn dan.
0: Een Apple-telefoon. Dat past wel.
1: Ja, die past wel. Ja.
0: Oké. Okay. Keuren we appel goed? Ik weet het eigenlijk niet.
2: Ja, allebei 1 punt.
0: Oké, allebei 1 punt.
1: Okay. Nou, dit wordt de beslissende.
0: Oh. Bim, bam, betje.
2: Een hobby met een C.
0: Klaversymbool spelen.
1: Wat is dat nou weer?
0: Dat is een instrument, klaversymbool.
1: Oh, nou, ik zou niet weten.
0: Nou, helemaal achterloos. Sorry hoor. Dat ik een punt score. Wil je er nog één doen of zeg je nou?
1: Ja, het is net snel dan.
0: Oké, snel staan. Petje! Zelf een grote lol in.
2: Een drankje met een P.
0: Paprikasap.
1: Pina colada.
0: Paprikasap, zei ik.

0: Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf volgende week maandag bij Q Music.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.

0: Krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van 10 uur krijg je van Rebecca Looijen.
10: Goedenavond. 12 medewerkers van het Radboud UMC moeten preventief 6 weken lang in quarantaine. In hun ziekenhuis is een van de patiënten met het hantavirus opgenomen, maar de procedures rond die patiënt zijn niet goed gevolgd. Bij de afname van bloed en urine zijn er standaard protocollen gevolgd en dus niet de strengere regels. De betrokken medewerkers gaan daarom uit voorzorg in isolatie. Blijven nog even bij het hantavirus, want op dit moment zijn de laatste 2 evacuatievluchten onderweg vanuit Tenerife naar Eindhoven. Op de eerste vlucht zitten 22 bemanningsleden van het cruiseschip. Een van hen is een Nederlander. Er zijn ook nog 6 mensen onderweg die via Nederland doorreizen naar hun thuisland. Het schip reist de komende dagen door naar Rotterdam en daar wordt alles dan grondig schoongemaakt. Verdrietig dierennieuws dan, want de witsnuitdolfijn die eerder deze maand aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is vandaag overleden. Hij ging vanmiddag in de opvang ineens snel achteruit en kort daarna is hij uit zichzelf dood gegaan. Alles leek juist de goede kant op te gaan. De vrijwilligers van de opvang zijn er dan ook kapot van. De dolfijn wordt nu naar de Universiteit van Utrecht gebracht en daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. En dan nog sport, want de kans wordt steeds groter dat Nederland over 4 jaar een deel van de Olympische Winterspelen gaat organiseren. De Spelen worden dan gehouden in Frankrijk, maar het was al bekend dat zij daar geen nieuw schaatsstadion zouden gaan bouwen. Ze gaan nu met Tialf in Heerenveen exclusief in gesprek om te kijken of wij daar dan alle schaatswedstrijden kunnen houden. De definitieve goedkeuring van al de sportlocaties gebeurt eind volgende maand. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht af en toe een bui met aan de kust kans op zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon met later op de dag opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 13.
9: Q-keer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel een flitser, oppassen bij de A20 Gouda richting Rotterdam. Daar staan ze bij 31,5.
11: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q-Music.
9: Q-Music. Judith Eik. Ja, je hoeft geen blad voor je mond te hebben. Ik wil gewoon je oprechte mening over nieuwe muziek. Zometeen repeat of niet, maar eerst turn the lights up.

0: Cue music again. Descript and Superheroes.
1: Repeat. Of niet.
0: Het is weer tijd voor nieuwe muziek waar jij je mening over mag geven. En ik heb het gevoel dat er een nieuwe genre heel populair gaat worden. Namelijk Piano House. Nou, misschien ken je het pianogeluid nog van deze hit. Magnetic van De Bauza. Ja, op dit moment gewoon een hele goede top 40 hit. En dat pianogeluid dat geeft toch een beetje lekker zomersfeertje. Ik bedoel, je krijgt gelijk het idee alsof je in een beachclub staat. Golden hour, drankje in je hand, zon op je gezicht. En iedereen lekker relaxed aan het genieten is. Nou, en precies dat gevoel krijg ik ook bij de nieuwe track van Calvin Harris en Jesse. Want ook in het nieuwste nummer Satisfy hoor je dus weer zo'n bekend, lekker aanwezige pianosound voorbij komen. Het is dan ook ronde nummer 4 voor Calvin Harris en Jesse met het nummer Satisfy. Misschien is dit wel de zomerhit van 2026. Maar de belangrijkste vraag, is dit een repeat of absoluut niet? Ik zou zeggen, laat je mening horen en doe dat gezellig met een audioberichtje in de Q Music app.
1: Repeat.

0: Calvin Harris en Jesse met Satisfy.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, en jij mocht je mening geven over dit liedje. Thanks als je dat hebt gedaan. Bart zegt, oeh, heerlijk voor mij, een repeat. Sanne zegt, die gaat gelijk de playlist in. Een repeat voor mij. Nick?
2: Repeat! Repeat!
0: Ja, Jordi zegt, ik blijf bij dezelfde keuze. Helaas geen repeat voor mij. Niet mijn soort muziek, helaas. Sten dan?
3: Repeatje!
0: Lekker repeatje. Sven zegt, oeh, wel even wennen. Maar voordeel van de twijfel, een repeat. Julia zegt voor de vierde keer een niet. Het blijft saai. Daphne dan?
4: Ik heb het al de hele dag koud. Ben vandaag flink nat geregend. Maar van dit nummer krijg ik toch echt wel zomergevoelens. Dus voor mij een hele dikke repeat.
0: Top, staat genoteerd. En Ben zegt, klinkt heel leuk, een repeatje. Ja, het is een beetje hakken over de sloot, maar een voorzichtige repeat. Morgen om 15:15 ga je hem nog een keer horen bij Wim voor ronde nummer 5. Zometeen muziek van Kensington en Lady Gaga. En zij doet iets om te ontspannen wat ik alles behalve ontspannen.

Q-Music, Jordi Kensington en Living 4. Muziek maken kan heel ontspannend zijn. Of een rondje wandelen in het park. Of misschien een heerlijke massage. Ja, allemaal dingen die je kan doen om te ontspannen. Lady Gaga doet iets heel anders. Ja, zij ontspant namelijk van horrorfilms. Nou, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Ik bedoel, ik zit echt met geknepen billetjes op de bank. En dan te schuilen achter een kussen. Met hartslag 100. En dan net een klein beetje je oogjes open. Dat je net iets durft te kijken. Maar goed, blijkbaar wordt Gaga daar heel zen van. Nou, misschien ontspant ze daarom ook van liedjes maken. Met een beetje een horror. Beetje een mysterieuze Halloween-achtig thema. Nou, daar houdt ze van. Dat schijnt wel, dat blijkt wel. Namelijk ook deze. Dit is Abracadabra bij Q-Music.

0: Lady Gaga heeft dus de gewoonte om horrorfilms aan te zetten om lekker te ontspannen. Nou, helemaal, ja. Maar misschien denk jij ook wel dat ik helemaal koekoek ben als je hoort wat ik doe als ik in bed lig. Ja, nee, als ik wil gaan slapen dan, zeg maar. Ja, wat het is, ga ik je zo meteen vertellen. Toch benieuwd of ik de enige ben. Ook muziek van Bruno Mars komt eraan.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
15: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
16: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
17: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
18: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
21: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
20: Die andere stuiterbal daar.
21: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
24: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
27: Q-music.
0: Zometeen Snow Patrol, maar eerst Bruno Mars en I Just Might.

Snow Patrol bij Q and Just Say Yes. Het is nu precies 10:50. Ja, ik zou nu echt niet kunnen gaan slapen. Nee, ik zou van mezelf moeten wachten dan tot het 4:15 is. Ja, wacht, ik moet het heel even uitleggen. Ik heb een beetje gek gewoonte dat als ik in bed lig en nog een beetje ligt te scrollen op mijn telefoon, dat als ik bijna wil gaan slapen, dan kijk ik even naar de tijd. En laat u zeggen dat ik bijvoorbeeld zie dat het 22:51 is. Dan moet ik wachten van mezelf tot het precies 11:00 is. En als het dan bijvoorbeeld 11:01 is, ja, dan moet ik weer wachten tot het 20:15 is. Ik moet dus gewoon een soort van gaan slapen op de hele, of de 20:15, of de 20:15, of de halve getallen. Ik weet ook niet precies waarom ik het doe, maar ik ga er gewoon zo ontzettend lekker op. En als het dan bijvoorbeeld 11:01 is, dan mag ik kiezen. Dan mag ik gaan kiezen of ik ga slapen om 11:00, of ik trek nog een kwartiertje door. Ja, als ik dit ook hoor, ik lijk eigenlijk niet goed. Nee, het is ook niet goed. Ik denk ook echt dat ik de enige ben hiermee.

nieuwe muziek bij Q, Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ja, Taylor Swift staat er echt bekend om dat ze houdt van Easter eggs. Dat zijn van die kleine verborgen hints of aanwijzingen waar fans dan helemaal los op gaan. Dat doet ze in haar songteksten, haar videoclips, op Instagram en zelfs op haar website. En nu denken fans dus dat ze misschien betrokken is bij de film Toy Story 5. Want op haar website verscheen ineens een mysterieuze countdown met op de achtergrond een blauwe lucht met witte wolken. Ja, als je ooit Toy Story hebt gekeken, dan weet je het meteen. Dat is de bekende muur uit Toy Story. En dit is niet het enige, want fans zagen daarna nog meer clues, zoals outfits van Taylor in de typische Toy Story kleuren. Blauw, geel, rood. Nou, het internet draait echt over uren met tal van aanwijzingen. Er is nog niets bevestigd. Inmiddels gaan er wel allerlei theorieën rond. Sommigen denken dat Taylor misschien de soundtrack van Toy Story 5 gaat verzorgen. En anderen denken zelfs dat ze misschien een nieuw personage gaat inspreken in de film. Ja, allemaal roddels, allemaal roddels. Nu heb ik ook nog een roddel gehoord. En dat is dat er vanavond in elk geval meer dan 75 euro in de klok zit. Maar goed, dat moeten we nog maar eens zien. Zometeen mag je weer aanmelden. Eerst muziek van David Guetta, J-Lo. Die hoor je naar Imagine Dragons bij Q.

0: David Guetta, Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Heb je dit weekend misschien net iets te veel rondjes weggegeven in de kroeg? Of heb je al een tijdje een nieuwe tuinset op het oog die je wil kopen, maar net iets te duur vindt? Of wil je partner een keer lekker trakteren op een eetje? Nou, zometeen de makkelijkste manier om een zakcentje te verdienen met een nieuwe ronde knok tegen de klok. Het enige wat je daarvoor moet doen is op tijd stop roepen. Doe je dat, dan win je het laatst volledig gesproken bedrag. Wil je meedoen? Nou, kom maar door dan. Stuur dan nu het woord klok in de Q-Music app. En ook muziek van Miles Smith komt eraan.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico.

0: en eentje voor je moeder.
1: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van de 11 uur krijg je van Rebecca Looijen.
6: Goedenavond. Er zijn fouten gemaakt bij het Radboud UMC waar een patiënt met het Hantavirus is opgenomen. 12 medewerkers moeten daarom uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine. Het komt omdat de procedures rond het afnemen van bloed en urine niet goed gevolgd zijn. Er werden standaardprotocollen gebruikt in plaats van de strengere regels. Blijven nog even bij dat Hantavirus, want een van de 14 Spaanse passagiers van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op dat virus. Daarmee komt het totaal aantal bevestigde gevallen nu op 8. De Spanjaard heeft geen klachten en is in goede conditie. Het cruiseschip is ondertussen onderweg naar Rotterdam. Komende zondag komt het hier aan en dan wordt het schip grondig schoongemaakt. Ander nieuws dan, want in Antwerpen heeft de politie vanmorgen een jongen van 6 aangereden die met zijn klas over het zebrapad liep. De politie was bezig met een achtervolging van een dronken bestuurder, maar hoe het zo mis kon gaan is nog onduidelijk. Je hoort een verslaggever bij de VRT.
7: Die ploeg reed eerst hier op de trambedding. Ze zijn toen geswitcht naar de rijbaan en net op dat moment wou hier een klas het zebrapad oversteken. Het licht sprong ook net op groen toen dat voertuig die jongen heeft aangereden.
6: Het kind is zwaar gewond geraakt, maar inmiddels wel buiten levensgevaar. Zijn klasgenootjes krijgen slachtofferhulp. En op de tweede dag van de eindexamens heeft het LAX al bijna 100.000 klachten binnengekregen. En dat is best veel in zo'n korte tijd, want vorig jaar werd er tijdens de hele examenperiode zo'n 240.000 keer geklaagd. Vandaag kwamen er vooral berichten binnen over het VWO-eindexamen natuurkunde. Daar was volgens de leerlingen van alles mis mee. Ze vonden hem te moeilijk, te lang en de vragen sloten ook niet goed aan op de lesstof. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht af en toe een bui met aan de kust kans op zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon, maar later op de dag opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 13.
5: Q-Music dan van Flitsmeister met op dit moment, nou, ik kan heel korte kracht zijn, geen flitsers en ook geen files.
8: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q-Music.
5: De makkelijkste manier om een lekker zakcentje te verdienen. Wil je nog meedoen met Knok tegen de Klok? Stuur dan nu nog Klok in de Q-app.

0: Another and 54 Ultra. And talk to you.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Goedenavond, Stijn.
2: Hey, hele goede avond.
0: Een hele goede avond, Stijn. Hey, waarom ben jij nog, wat ben je nog aan het doen deze avond?
2: Nou, ik ben met mijn vriendin even vanavond een lekker drankje aan het drinken. En gewoon even de maandagavond met z'n tweeën afsluiten.
0: Oh, wat gezellig zo even.
2: Ja, ja, toch?
0: Goed begin van de week.
2: Ja, nou, dat dachten wij ook.
0: Ja, en je speelt er mee met Knok tegen Klok. Omdat jij eigenlijk je vriendin wil verrassen ook een beetje, toch?
2: Ja, dus ik wou er eigenlijk verrassen. Ze is net even weggelopen uit de kamer. Maar ik wou er eigenlijk even verrassen om... We zijn bijna anderhalf jaar samen. Met z'n tweeën even lekker een hapje te gaan eten in Hotel New York hier op de Kop van Zuid. Even een keer heel erg lekker gaan eten met z'n tweeën.
0: Ah, dus daar wil je ook voor gaan spelen, begrijp ik.
2: Ja, dat was wel het idee.
0: Hey, in Rotterdam zit dat Hotel New York?
2: Ja, misschien dus Kop van Zuid in Rotterdam.
0: Oké, okay, en wat voor eten? Hoe moet ik de avond me voor me zien, zeg maar?
2: Ja, wat voor eten. Het heet een tintje Franse keuken, maar het is ook niet helemaal de Franse keuken. Het is gewoon echt heel lekker eten. Ja, ik kan het niet echt omschrijven.
0: En dan zorg je ook ervoor dat het een beetje een romantische avond wordt.
2: Ja, dat een romantische avond, dat kan daar zeker georganiseerd worden.
0: Okay. Ook even de stoel aanschuiven en zo, weet je, dat soort dingen.
2: Ja, dan ga ik voor het hele plaatje.
0: Ja, precies. Oké, okay, heel goed. Ben ik heel blij om dat te horen, Stijn. Hey, ja, je speelt dus mee met Knok tegen Klok. De kans om een lekker geld erachter te scoren. Moet je het wel een beetje slim spelen. Je hoort namelijk gelddragen oplopen. Roep stop voordat de klok is afgelopen. Dan win je namelijk het laatste volledig uitgesproken bedrag. En anders win je helemaal niks.
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Hoeveel kost nou zo'n avondje Hotel New York? Waar ga je voor?
2: Ja, ik heb zelf bedacht, elk bedrag wat er boven de 100 wordt uitgesproken, dan knal ik op stop.
0: Oké. Nou, Stijn, ik kan niks anders dan je succes wensen. Ik zou zeggen, ga ervoor. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Komt-ie aan.
3: 75 euro. 112 euro. 177 euro.
2: Stop.
0: Zo, nou, dit was een korte klok zo eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, 177 euro. Wat dacht je? Dacht je, ik ga toch niet proberen verder te gaan?
2: Ja, ik hoorde 112. Ik denk, eentje verder durf ik nog wel. Maar ik hoorde 177. Ik denk, dat vind ik mooi genoeg.
0: Nou, dat wordt een heerlijk avondje samen.
2: Ja, wij kunnen heel mooi uit eten hiervan.
0: En je vriendin die was even weggelopen. Dus jij gaat haar zo verrassen, begrijp ik.
2: Ja, ik ga haar zo zeker verrassen.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd naar de reactie. Stijn, gefeliciteerd. Natuurlijk gaan we wel even luisteren naar wat er uiteindelijk in de klok zat. Dus laten we maar even luisteren wat het dan is.
3: 211 euro. 268 euro.
0: 177 euro heb je.
2: Ja, als ik... Luister, dit scheelt 100 euro, begrijp ik niet verkeerd. Maar ik ben heel content.
0: Oké, nou, dan zijn wij ook content. Hey, ik wens jou verder een hele fijne avond, hè?
2: Hey, dankjewel.
0: Doeg.
2: Hoi.
0: Ja, dan heb ik even een vraagje aan je. Want hoe vaak was je eigenlijk je handen op een dag? En denk je dat je daarmee een beetje aan de aanbevolen hoeveelheid komt? Ik ga je namelijk zo meteen vertellen hoe vaak je dat ongeveer zou moeten doen. Eerst nog muziek van Cloud. Dit is La Dada bij Q Music.

en A Fever Dream. Hoe vaak was jij je handen nou eigenlijk op een dag? Ik denk dat ik het zo'n 8 keer per dag doe. Dat blijkt best oké te zijn, want het wordt aangeraden om zo'n 5 tot 10 keer per dag je handen te wassen. Dan moet ik wel zeggen, ik ben niet zo snel vies van iets. Ik vind het bijvoorbeeld niet smerig om uit hetzelfde fles te drinken als mijn vriendinnen. Of iets te eten wat net over datum is. Kan prima nog, denk ik dan. Of bijvoorbeeld met mijn blote voeten in een hotelkamer lopen. Prima, prima. Nou, dat laatste is iets wat Olivia Rodrigo absoluut niet doet. Ze heeft namelijk wel degelijk een smetvrees. En aangezien ze veel optreedt, veel daar kussenhoes mee naar de koffer. Want ze gaat dus echt niet op een hotelkussen slapen zonder haar eigen hoes eroverheen te doen. Geen denken aan, vindt ze helemaal goor. Dit is haar nieuwste hit, Drop That, bij Q Music.

Freestyle about you. Ja, vorige week was het nog één grote mysterie. Want ja, wie gaat nou het foute anthem van 2026 maken? Nou, er werd volop gegokt. Maar toen kwam ineens de eerste naam naar buiten. Namelijk K3. Maar K3 doet het niet alleen. Nee. Sterker nog, het is voor het eerst dat ze samenwerken met een andere artiest. Hoe dat klinkt, dat ga ik je zo meteen laten horen. En Samber komt terug.

0: Oké, tankvol?
1: Check.
0: Navigatie aan?
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf volgende week maandag bij Q-Music.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Schoon en fris, nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
14: Q-Music, Judith Eik.
15: Zometeen Ariana Grande, maar eerst...

0: Ariana Grande, Zed en Break Free. Misschien heb je het laatst nog iemand horen zeggen. Zo niet, dan doe ik het heel even. We zitten al bijna op de helft, hè. Ach, wat gaat het jaar toch snel, hè. We zitten op de helft. Ja, het is alweer 11 mei. Nou, het kan voor mij eigenlijk echt niet snel genoeg gaan. Want ik wacht eigenlijk op de volgende maand. Dat is namelijk juni. Het is natuurlijk hier bij Q-Music de foute maand. Niet alleen de foute 1500 komt er weer aan. Maar ook de foute party. The big one in het Philips Stadion. En bij de foute maand hoort natuurlijk een foute anthem. En er waren al wat hints gegeven over wie dit jaar het foute anthem zou kunnen verzorgen. Nou, dat bleek K3. En extra bijzonder, K3 wordt even K4 voor dit nummer. Donny is namelijk ook van de partij. En daarmee is dit gelijk de eerste samenwerking voor K3 ooit. Nou, vanochtend werd het nummer bekendgemaakt bij Mattie en Marieke. Ze spraken K3 en Donny over het nummer, maar deden ook even een talencursus. Ja, Donny is natuurlijk van de straattaal en K3 Vlaams. Nou, dat lijkt nou niet bepaald op elkaar. Dus er werd even getest hoe goed ze elkaar eigenlijk verstaan.
1: Wat ik wil, dat zijn batra's in mijn keel.
2: Wat ik wil, dat zijn batra's in mijn keel.
3: Zou iets van alcohol zijn of zo?
4: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ik wil gewoon heel veel drank in mijn mik gooien. Is het dat niet?
1: Ja? Dit is 100% correct.
5: Zo!
0: Ja. Nou, als dit al zo goed gaat, snap ik helemaal dat ze samen de studio in zijn gegaan. Je gaat hem gelukkig nog vaker horen. Het foute anthem van 2026. K3 en Donny met Schaduw.
6: Dit is

Rex Normschijf, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I en Gone, Gone, Gone. Ja, Tones and I was echt super, super zenuwachtig toen ze voor de ogen van de grote David Guetta haar stuk moest gaan inzingen. Was uiteindelijk nergens voor nodig, want David Guetta is groot fan van haar. Ja, je hoorde dus Gone, Gone, Gone bij Q. Wie ook 1000 kleuren in de broek scheet tijdens opnames voor haar eigen nummer, dat was Natalie Horler, beter bekend als Cascada. Ja, ze moest midden in de nacht in een bibliotheek in New York haar videoclip opnemen voor haar hit Every Time We Touch. Ze was zo zenuwachtig dat ze voor de opnames nog even langs de nachtwinkel was gegaan om een fles wijnsoldaat te maken. Ja, dat heeft geholpen blijkbaar, want uiteindelijk stond ze op een tafel uitbundig te dansen. Allemaal te zien in de videoclip dus. Dit is

Sam Fenner, Olivia Dean, bij Q Music en Rain Me In. Middernacht, het is bijna dinsdag en hier bij Q starten we de nieuwe dag niet goed, maar lekker fout. En dat doen we met een trek uit het foutuur. En morgenavond is het zover, hè? Ja, de eerste halve finale van het Songfestival. Nederland doet dit jaar dan misschien niet mee, maar we hebben door de jaren heen natuurlijk wel genoeg heerlijke foute classics naar het Songfestival gestuurd. Dus het thema van de foute start vannacht is Nederlandse Songfestival-inzendingen. En jij mag kiezen welk nummer je wil horen op jou, om jouw dinsdag mee te beginnen. Je kan kiezen voor Joost met Europapa. Deed mee in 2024. Oh nee, deed hij officieel niet mee, sorry. Maar het was wel een goede inzending, toch? Ja, eerlijk. Of zeg je nee, ga lekker voor de toppers met Shine. Deed mee in 2009. Oh, lekker. Of 1975, Teach In met Dinga Dong. Denk er even goed over na. Je krijgt 6 minuten. Breng je stem nu uit in de poll.

0: Lux en Steve bij Q-Music en Love on Hold. Ja, we beginnen de dag zometeen niet goed, maar lekker fout met een track uit het Foute Uur. En het thema was Nederlandse Songfestival inzendingen, omdat morgenavond de eerste halffinale van het Songfestival is. Helaas doet Nederland niet mee. Maar dan dachten we, laten we lekker even beginnen met een topper. Je kon kiezen voor Jeust Europapa of de toppers met Shine of Teach In met Ding Dong. Nou, duidelijk hoor. Het is duidelijk. 63% van de stemmen gaat voor Teach In en Ding Dong. Dus die ga je zo meteen lekker horen.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.

0: schuren, afplakken, lakken.
1: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
6: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
5: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
8: Goedenacht, het Q-Music-nieuws van 12 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
9: Goedenacht. Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging. Wel flitsers oppassen bij de A4, Leiden richting Amsterdam. Daar staan ze bij 7,6. En de A10, Zeeburg getunneld richting A10 Noord bij 3,9.
10: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
11: een foute start.
10: Q-music.
8: Judith Eik. Het is dinsdag 12 mei. We gaan de dag niet goed, maar fout beginnen met deze klassieker uit het foutuur. Teach in en ding a dong.

Nederland doet dit jaar dan misschien niet mee met het Songfestival. We zijn deze dag wel even lekker begonnen met een classic teach-in. Dinge Dong deed mee in 1975. En die hoorde je als een foute start van de dinsdag. Ja, de alarmschijf van deze week die staat ook al voor je klaar zometeen. En daarin hoor je een bekende nummer 1 hit daarin terugkomen. Welke dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst Zara Larsson. Dit is Midnight Sun bij Q.

Sam en het bij Q. Zometeen een nachtwedstrijd. Daarin ben ik op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. En dit keer heeft het te maken met je werk. Nou, dat straks. Eerst even nog een andere vraag. Ken je dit liedje nog? Ja, Stick a Season van Noah Kahan bereikt in 2023 de gouden nummer 1 in de top 40. En als je dit nou echt een lekker nummer vindt, dan moet je even goed opletten. Want de nieuwe alarmschijf heeft precies dezelfde vibe. Die is namelijk voor de 23-jarige Stella Lefty, die komt uit L.A. met haar hit Boston. En geloof me, de gelijkenissen met Stick Season, die hoor je meteen. Het heeft een beetje dezelfde warme pop-country sfeer. Sterker nog, de overeenkomsten zijn zo groot dat Noah Kahan zelfs vermeld staat als schrijver van het nummer, terwijl hij er dus helemaal niet aan mee heeft geschreven. Nou, best slim om een soortgelijke hit te maken als je weet dat Stick Season een nummer 1 hit werd. En wij bij Q-Music hebben er alle vertrouwen in dat dit een hele grote gaat worden. Daarom deze week uitgeroepen tot

Oh, wat heb ik er weer zin in. Ja, het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Laten we even simpel en kort uitleggen wat het dan precies is. Ik ben op zoek in de nachtwedstrijd naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Bijvoorbeeld de luisteraar met de meest geopende tabbladen op zijn of haar telefoon. Of de luisteraar met de kortste naam. Of de luisteraar met de minste vierkante meter in huis. Nou, noem maar op. Deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer hebben we het over de plek waar je soms misschien nog wel vaker bent dan thuis. Namelijk je werk. Ja, ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar die het kortst ergens heeft gewerkt. Bijvoorbeeld dat je 2 jaar werkte bij een bepaalde werkgever. Of misschien zelfs korter, dat kan natuurlijk ook. Nou, pak je mobiel erbij, open de Q-app en stuur me het kortst dat jij ergens hebt gewerkt. Want wie weet win jij wel de titel winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht en het Q-Music prijzenpakket. En ik ga ervoor zorgen dat die goed is gevuld. En de teller die staat gewoon nu op 0, hè. Dus stel je voor dat je 3 jaar het kortst is of iets, gewoon appen. Want als er niks binnenkomt, kan jij gewoon de winnaar zijn. Dit is Q-Music met Zoe Levi en Sluit me in je armen.

0: Rosé, Bruno Mars en Aap de... Ja, het kortste waar ik ooit heb gewerkt is denk ik 7 maanden. Daarna ging het bedrijf helaas definitief dicht. Stopten ze ermee. Maar goed, boeien wat ik heb. Ik ben op zoek naar jou. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar die het kortst ergens heeft gewerkt. We zitten nu in ronde nummer 1 en ik heb aan de lijn Francine. Goeienacht, Francine.
1: Goeienacht,
0: hi. Hey Francine, wat is het kortste waar je hebt gewerkt? Hoe kort was het?
1: Maximaal 3 jaar.
0: Maximaal 3 jaar. En waar was dat? Wat voor werk was deed je toen?
1: Was als verpleegkundige in de thuiszorg.
0: Oké, en hoe oud was je op dat moment?
1: Ja, rond 23 jaar.
0: Oh ja, oké. En wist je toen al gelijk, dit is voor misschien max 3 jaar? Of hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik wist wel dat mijn toekomst niet in de thuiszorg zou liggen. Mm. Omdat ik ook stages liep in een academisch ziekenhuis. Maar ik vond wel, ja, die patiënten die je daar naar huis stuurt met thuiszorg hebben natuurlijk allemaal vragen.
0: Ja.
1: Ja, daar kon ik eigenlijk geen antwoord op geven. Dus ik had wel zoiets van, ik vind dat je goed voorbereid moet zijn. Dus toen heb ik dat op nulurencontractbasis gedaan, naast mijn studie.
0: Ja, je deed het naast je studie op dat moment. Want
1: ja.
0: Wat voor werk doe je dan nu? Ben ik even benieuwd naar.
1: Ja, ik ben nog steeds verpleegkundige, maar nu in de academie.
0: Ah, oké. Ja, dus het is wel een beetje dezelfde hoek, maar net, ja, toch anders.
1: Ja, zeker, ja.
0: Toch gek anders, ja, ja. En mag je vragen, wat vond je nou het minst leuk aan werken in de thuiszorg?
1: Ik miste wel uitdaging op sommige vlakken.
0: Ja, ja. En heb je nu gelukkig wel gevonden?
1: Zeker, ja.
0: Oké, top.
1: Geen saaie diensten.
0: Gelukkig maar. Hey, Francine, 3 jaar in de thuiszorg is het kortst wat jij hebt gewerkt. Ik ben op zoek naar de luisteraar die het kortst ergens heeft gewerkt. We zitten in ronde nummer 1. Jij staat nu nog bovenaan.
1: Ja, maar niet lang meer, denk ik.
0: Dat gaan we nog zien. Dat gaan we... Ligt er helemaal aan. Sorry, ik ga wel een stuk om jou lachen eigenlijk.
1: Ja, ik ben een paar weken geleden geopereerd. Dus ik heb echt niet mijn eigen stem.
0: Oh, sorry.
1: Maar je mag erom lachen, ben ik alleen maar.
0: Oh, vind ik me heel ongemakkelijk nu.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Okay,
1: ik kan er ook echt heel erg om lachen.
0: Oké, gelukkig Francine, gelukkig. Even wel alles goed verder met je dan nu?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Kom van het werk af. Dus,
0: gelukkig. Okay. Francine, je staat dan nog bovenaan. Ik ga nog wel een tweede ronde doen. Dus het kan zijn dat ik je terugbel. Wie weet, ligt er nog
1: helemaal
0: even aan.
1: Helemaal goed.
0: Ja?
1: Ik wacht je telefoontje af.
0: Oké, helemaal goed. En dankjewel Francine. En
1: alles een fijne show.
0: Ja, jij een fijne nacht. En succes met herstel. Doeg.
1: Dank je. Doeg.
0: Ja, heb je nou korter gewerkt ergens dan 3 jaar? Dan zou ik zeggen, appen met een berichtje in de Q Music app. Dit is Miles Smith, Nyhorn en Drive Safe.

0: Ex-Norm Schijf, Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Ja, Nederlanders werken gemiddeld ruim 7 jaar bij één en dezelfde werkgever. Maar ja, boeien wat het gemiddelde is. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar jou. Ik ben op zoek naar de luisteraar die het kortst ergens heeft gewerkt. Want net ronde nummer 1 toen sprak ik Francine. Zij heeft 3 jaar gewerkt in de thuiszorg. En daar zijn we eigenlijk gebleven. Maar ik heb al iemand anders die ergens korter heeft gewerkt. Namelijk Kelsey. Goeienacht, Kelsey. Even kijken. Kelsey, ben je er nog? Ja,
1: zeg het eens.
0: Kelsey, daar is ze. Kelsey. Hey, ja. Kelsey, hoe lang heb jij ergens gewerkt? Wat is het kortste?
1: 2 maanden.
0: 2 maanden? Oh, dat is wel heel kort, ja.
1: En, ja, dat is niet heel lang.
0: En waar was dit?
1: Bij de supermarkt.
0: Bij de supermarkt. En vond je het niet leuk? Of vertel even.
1: Nee, ik heb daar eigenlijk al een keer gewerkt. En vervolgens ben ik eigenlijk gestopt daar om dan ergens anders te gaan werken. Het is toch al een financieel blaadje.
0: Ja.
1: En uiteindelijk dacht ik, ja, weet je, dat ging toch niet goed bij de andere werkgever. Dus ik ben eigenlijk teruggegaan. En vervolgens ben ik een andere opleiding gaan doen. Dus ik moest vervolgens stoppen.
0: Je moest stoppen, ik snap hem. Oké. Maar je wilde eigenlijk niet per se. Het was niet dat je stopte omdat je het niet leuk vond of zo.
1: Nee, ik wilde niet per se stoppen omdat ik het niet leuk vond. Nee, ik vond het wel leuk.
0: En wat vond je het leukst in de supermarkt?
1: Ja, de kassa. Ik was altijd kassamedewerker.
0: Oh, dat lijkt me ook fantastisch. Dat bliep en dan weer lekker door. Praatjes maken met mensen.
1: Ja, klopt.
0: Heerlijk. Ook een beetje zien wat mensen voor boodschappen hebben en zo. Dat vind ik ook heel fascinerend.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. Dus het leukst vond jij kassa. Je hebt er 2 maanden gezeten. Mis je nog een beetje het supermarktwerk?
1: Nee, dat zeker niet meer.
0: Nee, oké. Je hebt het lekker achter je gelaten.
1: Ja.
0: Tijd om door te gaan. Hey, Kelsey, 2 maanden is wel echt kort. Ik ben op zoek naar de luisteraar die het kortste ergens heeft gewerkt. Denk je dat er iemand overheen gaat?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, je denkt het niet. Kelsey, er gaat wel iemand overheen.
1: Oh, toch wel?
0: Ja. Ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Ik heb namelijk aan de lijn Jenny. Goeiedag.
2: Goedenavond.
0: Hallo Jenny. Jij hebt nog korter gewerkt dan 2 maanden ergens.
2: Klopt, ik was 1 maand.
0: 1 maand?
2: Ja, de proefmaand. En daarna is van beide kanten eigenlijk besloten van nou, we gaan niet verder met elkaar door.
0: Oké. En waar was dit?
2: Dit was bij een bloemenkwekerij.
0: Oh, een bloemenkwekerij. En hoe oud was je toen daar?
2: Hoe oud was ik? Ik denk dat ik ergens tussen de 20 en de 25 was of zo.
0: Oh ja, oké. En doe je er nu nog iets mee met de bloemkwekerij of heb je iets heel anders?
2: Nee, totaal niet. Totaal iets heel anders.
0: Wat dan?
2: Ik werk tegenwoordig in de post.
0: Oh, dat is inderdaad wel echt heel erg anders. Ja. En nu daar zit je gelukkig wel helemaal op je plek.
2: Daar zit ik helemaal op mijn plek. Daar loop ik binnenkort alweer 12,5 jaar rond.
0: Zo, kijk. Oké. Nou, dat is niet kort. Dat kunnen we niet meer kort noemen.
2: Nee.
0: Hey, Jenny, 1 maand, dat is wel heel kort, moet ik zeggen. Ik ga nog 1 allerlaatste ronde doen, maar Jenny, je staat wel bovenaan. Dus het kan zijn dat ik je zo meteen bel en dat je wint. Maar dan moeten we nog even afwachten.
2: Nou, dan wachten we dat nog even af.
0: Oké, heel goed. Hou je mobiel wel in de gaten, hè?
2: Doei.
0: Oké, dankjewel. Joehoe.
2: Doeg.
0: Ja, heb je nou ergens korter gewerkt dan 1 maand, dan is dit het moment om te appen. Want ik ga nog 1 allerlaatste ronde doen. It is Rise bij Q Music.

0: Ex-norm schrijft Sienna Spyro en Die on This Hill. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar die het kortst ergens heeft gewerkt. Ik doe even een korte resume. Ik begon namelijk met Franzien. Zij heeft 3 jaar gewerkt in de thuiszorg. We spraken Kelsey. Zij werkte 2 maanden in de supermarkt. En daarna Jenny met 1 maand in de bloemkwekerij. Daar zijn we nu gebleven. We zitten in de laatste ronde. En ik heb aan de lijn Natasja. Goeienacht.
1: Hi, goeienacht.
0: Goeienacht, Natasja. Hey, om te beginnen, waar heb jij het kortst gewerkt?
1: Ik heb het kortst gewerkt bij de snackbar, bij de family.
0: De snackbar. Vertel even, neem me even mee. Hoe was dat?
1: Dat was als bijbaantje zijnde. En dat ik daar begon, had ik er eigenlijk heel veel plezier in.
0: Ja.
1: En het was mijn 3e dag. En ik weet nog, het was erg lekker weer. Dus het terras buiten zat ook vol. En een klant die was nogal wispelturig over de hotdog. Dus die is 2 keer terug de keuken ingegaan. Waarop de eigenaar hem flipte tegen mij. En toen had ik zoiets van, ja, hier ga ik niet aan beginnen. Dit einde verhaal. Ik heb hier geen zin in.
0: Oh, wauw. Okay. Dus omdat je baas eigenlijk tegen jou begon te schreeuwen, dacht je, yo, dit is niet de plek waar ik wil werken.
1: Ja, precies. Want ik kon er eigenlijk niks aan doen.
0: Nee, precies. Oh nee, dat is ook geen lekkere sfeer om te beginnen ergens.
1: Nee, zeker niet.
0: En even buiten de baas, was het werk zelf, vond je dat wel leuk?
1: Nee, dat was niet mijn ding.
0: Oh, ik dacht misschien vond je dat nog een... Nee, dat was niet de patat en de frikandelletjes en de kroketten. Dat was hem niet. Oh, wat grappig, maar je had er wel heel veel zin in. Je dacht wel, dit wordt misschien wel mijn plek om hier aankomende tijd te zitten.
1: Ja, ik dacht dat ik het heel leuk vond, maar dat viel toch best tegen.
0: Nou, en zo kom je toch wel achter dingen, hè? Vooral op een jonge leeftijd kom je achter wat je wel niet leuk vindt.
1: Zeker.
0: Hey, Natasja, hoe kort was dat? Wat is het kort?
1: 3 dagen.
0: 3 dagen. 3 dagen in de snackbar. Ja, vind ik heel kort. Natuurlijk, laten we eerlijk zijn, is heel kort. Maakt het natuurlijk niet uit verder. Maar voor de wedstrijd, we zijn natuurlijk op zoek naar degene die het kortst ergens heeft gewerkt. Natasja, denk je dat er iemand overheen gaat?
1: Het zal me aan de ene kant niks verbazen, maar het lijkt me toch ook een uitdaging.
0: Ja, ik had het niet verwacht, maar er gaat iemand overheen.
1: Oké.
0: Okay. Ongelooflijk. Maar Natasja, ik wil je wel onwijs bedanken voor je verhaal.
1: Geen dank.
0: Ik wens je verder een hele fijne nacht.
1: Fijne nacht.
0: Dankjewel. Dick, goeienacht.
2: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond. Jij dacht bij dit werk, nou, dat gesjouw en aan mijn lijf en lopen en dingen tillen, daar ben ik helemaal klaar mee.
2: Nee, dat was niks voor mij.
0: Was niks voor jou.
2: Nee.
0: Want jij werkte bij een verhuisbedrijf.
2: Ja, klopt. Het was eigenlijk meer een moedje.
0: Oh.
2: Want ik was klaar met school en ik had een eigen huisje. Dus ja, dan moet je toch iets gaan doen. Hè? Studiefinanciering hield toen op.
0: Ja.
2: En dat hadden we toen nog allemaal. Nee, en dat heb ik 1 dag volgehouden. We hebben een kantoorpand, ik weet nog wel, in Eindhoven leeggemaakt. Maar dat, was helemaal niks voor mij. En het was niet ongezellig qua mensen, maar gewoon het werk zelf en het schouwen en de troep van de anderen in handen hebben. Nee.
0: Ja, oh nee, ik snap het wel. Ik moet je eerlijk zeggen, kijk, ik vind verhuizen sowieso verschrikkelijk al met gesjouw en gedoe.
2: Ja.
0: Ja, als je dat ook nog voor je werk dan moet doen. Ja, echt respect voor de mensen die dit doen. Maar,
2: ja, zeker, absoluut. En blij dat er mensen zijn die het leuk vinden.
0: En zo is het.
2: Maar bij mij paste het helaas niet.
0: En hoe heb je ontslag genomen?
2: Ja, dat was aan het einde van de dag naar de chef toe gelopen en aangegeven van, leuk zo'n dagje, maar dit gaat gewoon, dit wordt hem niet voor mij.
0: Okay.
2: Dit past niet bij mij, dus ik hou het voor gezien. Vond hij erg jammer, maar begrijpelijk. Dus,
0: en toen was daarna was ook gewoon klaar naar huis en daarna niet meer, zeg maar, zo ging het.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja, ja, oké, okay. Ja, duidelijk. En hoe vaak ben je in de tussentijd zelf nog verhuisd?
2: Ik ben zelf nog 3 keer verhuisd.
0: Oei, dus toen moest je toch nog even aan de sjouw?
2: Helaas wel, maar wel elke keer met goede doel. Hè. Dat was gewoon voor je eigen, dus dan voelt dat toch anders.
0: Ja, dan heb je dan zien het succes daarvan ook nog, zeg maar. Even.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat snap ik. Hey, Dick, wat is het kortste waar jij gewerkt hebt?
2: Sorry?
0: Het kortste waar heb jij gewerkt? Zeg maar, hoe kort
2: dat was 1 dag.
0: 1 dag bij een verhuisbedrijf. Ja, Dick, je zou toch denken, er gaat hier niemand meer overheen.
2: Dat zou je verwachten.
0: Ja, dat zou je verwachten. Het is toch waar.
2: Ja, toch gelukt.
0: Ja, het is toch gelukt. Maar Dick, nogmaals, ik wil je bedanken voor je openheid en je verhaal. En ik wens je verder een hele fijne nacht.
2: Een fijne nacht nog. Doei.
0: Dankjewel, doeg. Ja, want Brian... Hallo?
3: Hallo.
0: Goeienacht, hi Brian. Hey, jij was aan het werk en jij dacht na een paar uur al... Nou, ik hou het voor gezien.
3: Ja, het wordt helemaal niks. De collega's niet gezellig.
0: Oh.
3: Die zeggen nog eens goedemorgen.
0: Oh nee, dat is...
3: En dan denk je van... En het werk liep niet. Nou, dan denk je van... Ik stap op, ik ga naar huis.
0: Ik ga naar... Want hoe oud was je toen je hier aan begon?
3: Jaar of 18.
0: Oh ja, oké. Okay. Was er een soort van bijbaantje erbij, zeg maar?
3: Nee, gewoon echt als werk, zeg maar.
0: Oh, wat voor werk deed je dan?
3: Ja, via de uitzendbureau was dat. En ik moest gewoon een baan hebben, omdat ik je zorgverzekeringen zo moest betalen.
0: Ja,
3: dus ik dacht, nou, ik ga werken.
0: En wat was het?
3: Nou, bij de houtzagerij moest je stukjes zagen. Gewoon koplatjes afzagen en zo. En dan sorteren.
0: Oh, maar dat is fysiek maar, ook wel zwaar, moet ik zeggen, toch? Dan?
3: Nou, dat viel wel mee. Het was heel veel machinewerk, maar het was gewoon saai en ongezellig.
0: Het was gewoon fabriekwerk. Eigenlijk gewoon continu hetzelfde doen dan.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Hey Brian, hoe lang heb je daar gewerkt?
3: 3 uur.
0: 3 uur. En toen ben je ook naar de baas gegaan gezegd...
3: Ja, klopt. Ik ben naar de baas gegaan en ik zeg, het is niet gezellig hier en het werk staat me niet aan. Ik ben zo weggelopen.
0: Oh, dat heb je ook gewoon gezegd. Van joh, het is hier echt een dode boel.
3: Ja, klopt.
0: Oh, konden ze dat waarderen of...
3: Ja, dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk geen reactie gehad. Want ze vonden het, het gezicht stond raar van de baas, zeg maar.
0: Nou ja, aan de ene kant wel fijn, hè? Zeg maar gewoon even dat je het recht op toe recht aan zegt. Gewoon, dit is het en ik ga er vandoor. Ajuju.
3: Klopt.
0: Maar goed, het heeft je wel waarschijnlijk ergens gebracht, Brian. Want je bent de winnaar.
3: Klopt.
0: Ja, je bent de winnaar van de nachtwedstrijd met 3 uur werken in de houtzagerij. Je krijgt het Q-Music prijspakket en de titel de winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. Dus gefeliciteerd daarmee.
3: Nou, dankjewel.
0: Ik ben toch nog even benieuwd, Brian. Wat doe je nu voor werk?
3: Ik zit nou in de groenvoorziening.
0: Ah, dus wel ook even wat anders.
3: Ja, klopt.
0: Nou, gezellige mensen daar?
3: Ja, zeker.
0: Kijk, dat is toch lekker, de dag doorkomen. Hey, Brian, ik wens je een fijne nacht en bedankt voor meedoen.
3: Oké, dankjewel. Hoi, hoi.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

Beste barbecue in Hot and Cold. Zo meteen muziek in de Q-nacht. Onder andere Pitbull, Kesha en Timber. Ook Alex Warmer komt eraan met Ordinary. En Somjeu staat voor je klaar met Dark Before the Dawn.

Goeienacht. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen.

Er krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.